Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: regen.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Daardoor te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie er een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu dat vrouwtje van Mingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van oelala, wat is dit voor een leuke man zeg. Potverdorie zeg. Hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Nou, zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn

0: alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Wij beginnen met reggae deze ochtend bij West wordt wakker. Maar dat is niet helemaal maar, want we beginnen met het nieuws met Bob Brinkman.
7: Een meisje is gisteravond uit het water van het Valkenburgse meer gered. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd of hoe oud het kind is. 21 verwaarloosde Perzische katten zijn onlangs gevonden in een huis van een oud stel in Zoetermeer. Met snotneuzen, vieze ogen en vachten vol klitten is een groot deel van de katten naar een dierenopvangcentrum gebracht. En de overleden persoon die gisterochtend werd gevonden op de Koekamp in Den Haag is een Poolse dakloze vrouw van boven de 40 jaar oud. Getuigen vertelden aan Omroep West dat de vrouw ziek zou zijn geweest. De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend. Meer regionieuws hoor je om 6:30. Nu het overige nieuws.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit,

0: maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit thuis, terwijl jullie daar heerlijk liggen te soezen nog in jullie bed. Maar als we beginnen met reggae, ja, dan is het voor ons ook wat lastiger opstarten. Of valt het eigenlijk

0: Ja, er bestaan van die filmpjes waarbij je drie kinderen ziet, waarvan er één ongelooflijk aan het dansen is. En dat er twee kinderen een beetje voor zich uitkijken van, ben ik echt daadwerkelijk wakker?
1: En ook uit de maat aan het dansen.
0: Nou, uit de maat, dat klopt. Maar dat deed hij niet meer, moet ik eerlijk zeggen. Goedemorgen. In onze prachtige regio. Wij zijn natuurlijk weer Fries und Fröhlich, zoals ik elke ochtend begin. En als er iemand één tandje vrolijker is, dan is dat onze Meer. Ondanks het feit dat jij niet altijd alle stoplichten mee had.
1: Meer hadden we het net over. Nee, jawel.
0: Oh, juist wel. Okay.
1: Het ging helemaal goed. Het is een soort dan gaan alle lichten op groen. En dan is het een soort, dan dank ik de goden van het groene licht. Er was één licht op rood. En dat was omdat er ergens een oversteekplaats op groen stond. En dat is dus, er was geen kip te bekennen. En ik heb echt goed gekeken. Geen kaboutertje die overstak. Echt helemaal niks. En dan denk ik, waarom om 4:50 ochtends moet dat op groen? Daar begrijp ik dus echt helemaal niets van. Maar dan ben ik weer echt de braafste burger van de stad. Dus ik rij niet door rood. Vroeger op mijn scooter ging ik naar West. Dan had ik zoiets van, nou, dan durfde ik wel. Maar met de auto niet. Maar gewoon midden in de nacht. Een oversteekplaats waar niemand is. Elke dag staat hij dan op groen. Dan denk ik, hoe dan?
0: Ja, er gaat een gerucht dat iemand van de provincie dat speciaal doet. Meer om ervoor te zorgen dat jij met de juiste adrenaline pijl hier in de studio aankomt. Want niets is toevallig in het leven. Het is overal Wie is de Mol. Ja, en dan hebben wij Dennis van Schie als onze buitenpost van vandaag. Ja. Dat is gezellig, Dennis.
2: Ja, zeker.
0: Goedemorgen. Ja, we komen elkaar normaal gesproken altijd op heel andere tijdstippen, op heel andere momenten in de week tegen.
2: Meest in het weekend.
0: Meest in het weekend. Ja, en nu ga je voor ons uitvliegen vandaag.
2: Ja, en het verbaast me dat het toch alweer wat donkerder begint te worden buiten. Ik had deze klus voor het laatst 3 weken geleden. Toen was het echt nog stralend om 5:30 ochtends, maar nu is het gewoon nog donker.
0: Maar jij gaat je nu echt al richten op het feit dat de nachten weer beginnen te lengen. Dat is eigenlijk wat jij ziet.
2: Ja, en het wordt gelukkig ook wel wat frisser komende nachten. Zeker met die klammende hitte van vandaag. Ja. Dus ik ben er helemaal niet... ik ben daar wel blij mee.
0: Ja, en toch heb je je West bodywarmer aan. Dus jij verwacht toch slecht weer vandaag, als ik jou goed geluid.
2: 20 nu en ik geloof 25 als de dienst erop zit. Dus dan kan ik hem nog net hebben.
0: Ja, dan is het inderdaad mogelijk.
1: Goed voorbereid, helemaal lekker. Geen ijsjes bij je deze keer?
2: Dat
1: laatste
2: niet.
1: Keer dat ik je zag, mocht je ijsjes uitdelen.
2: Ja, dat was code rood. Ja. En toen liepen we om 6:30 op het strand van Kijkduin. Maar ik heb wat anders bij me.
0: Ja.
2: Kan van alles zijn. Ik hou de luisteraar nog even in de spanning. Maar
0: ja,
2: het is wel heel erg leuk.
0: Zeker. Jij mag hem straks gaan wegbrengen. Nog een paar andere dingen op je kerfstok. Dus ook vandaag weer een zeer goed ingerichte buitenpost. We hebben natuurlijk de nodige mensen die we gaan spreken. De komende 4 uur heerlijke muziek te draaien. Dus kortom, ga er maar eens even lekker voor liggen, zitten of hou je stuur vast op het moment dat je via de auto naar ons aan het luisteren bent. We hebben er weer enorm veel zin in.

0: Simon Webb was dat met No Worries. En die hebben wij ook niet. En we begonnen na Bob Marley natuurlijk met Sister Sledge en All American Girls.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we hadden het eerder vandaag al over de messcherpte waarmee onze meer binnengekomen is. En dat is maar goed ook. Want die is meteen bovenop de kranten gedoken en heeft er een paar mooie dingen uit weten te maken. Meer waarvoor onze hartelijke dank natuurlijk, Bob en mij. En ik ga eens eventjes kijken wat je voor ons allemaal hebt geselecteerd. En we beginnen in het AD. De kop luidt: verkoop elektrische auto haalt benzine en diesel in. Ja, de elektrische auto breekt definitief door. Volgend jaar worden er in Nederland voor het eerst meer volledig elektrische auto's verkocht dan auto's met een benzine- of dieselmotor. Dat blijkt uit de nieuwste vooruitzichten van de automotive sector van ING Research. Populariteit wordt mede gevoed door een nieuwe belastingmaatregel, de pseudo-eindheffing. Werkgevers die een auto met brandstofmotor voor werknemers leasen moeten met ingang van 2027 jaarlijks 12% van de waarde van de auto aan extra belasting betalen. En dat is zo hoog dat veel werkgevers alleen nog elektrische leaseauto's toestaan. Ja, dat is een beetje een financiële vorm van uitkijken dat je niet op het schrikdraad piest door het ook gewoon te laten doen dan door die werkgevers. Dan gaan ze vanzelf op elektrische auto's sturen.
2: Ja, nou ja, dat zie je hier ook. Er zijn hier volgens mij ook weer allemaal nieuwe laadpalen aangelegd, hè, voor de
3: dat
2: mensen.
3: Klopt. Er zijn 3, 4, 5 nieuwe laadstations. Ook bij de plek waar we de Westauto's neerzetten. Zijn die laadpalen geplaatst. Dus toen dacht ik al van, hé, dat is onhandig, want dat zijn nog dieselauto's. Maar misschien krijgen wij ook wel binnenkort elektrische auto's met Omroep West. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
2: In ieder geval, we zijn dan af van die wanhopige mailtjes van collega's die zeggen, kan iemand van de laadpaal af, want ik wil naar huis.
0: Ja, dat is zeg maar wat nieuw in de dikke vandaal is gekomen. Hè? De laadpaalteleurstellers.
3: Ja. Laadpaalteleurstellers?
0: Ja, dat zijn van die mensen die blijven zo lang aan een laadpaal hangen.
2: Ja.
0: We hebben zo'n dorps-WhatsApp-groep en het staat naast de
3: hondenkoek. Jij woont in zo'n klein dorp dat je geen straat-WhatsApp-groep hebt, maar met het hele dorp tegelijk.
0: Ja, we hebben een heel dorp tegelijk. Ja, dus eigenlijk is ons dorp ook één straat, weet je. 1700 inwoners, we hebben het over. Ik denk dat de Laan van Middenvoort nu in de lach schiet.
3: Ja, echt. Maar goed, ga verder.
0: En daar staat een, zeg maar in de top 3 van grootste ergernissen is inderdaad hondenpoep, te hard rijdende mensen. En wie staat er nu weer bij de laadpaal te lang?
3: Ja.
0: Dus dat is altijd wel weer grappig. Ondertussen weten we ook iedereen die een elektrische auto heeft, want die biedt dan weer zijn excuses aan. Ik haal hem nu weg.
3: Ja, of je moet er gewoon even wachten tot hij opgeladen is natuurlijk. Nee, ik heb ook een elektrische auto. Ik mag ook mijn tijd nemen om hem heel even op te laden.
0: Maar Bob, even voor de duidelijkheid. Dan staat hij bijvoorbeeld al een anderhalve dag of zo.
3: Oh ja,
0: dat is niet helemaal
3: dan is hij echt wel vol hoor. Nee, absoluut. Ja. Schiphol zoekt nog duizenden mensen. Dus ik weet niet wat jullie na de show gaan doen, maar je kan eventueel aan de slag bij de luchthaven, want er staan 4000 vacatures open daar. Daarbij gaat het niet alleen om beveiligers of bagageafhandelaars. Ook wordt er gezocht naar administratief personeel en schoonmakers. Dat blijkt uit een analyse van de Nationale Vacaturebank. Op de Nationale Luchthaven is het voor deze zomer alle hens aan dek, want Schiphol verwacht tot eind augustus in totaal zo'n 13 miljoen reizigers te verwerken. En achter de schermen piept en kraakt het. Dat zeggen Schiphol-medewerkers tegen de Telegraaf. Er is ook dringend behoefte aan horecapersoneel daar. Daar staan meer dan 400 vacatures open. Dus mocht je nog een baan zoeken, je kan je lol op bij de luchthaven. Zijn ze heel blij met je.
2: Kan ik me voorstellen, anders zit je wel heel lang te wachten. Dan komt dat kopje koffie en dan is je vliegtuig al lang vertrokken. Dat zou jammer zijn. Gisteren werd op de Oude Rijn een roeiboot doormidden gevaren door een vrachtschip. En in het Leids Dagblad aandacht voor dit vaarongeluk. De 9 inzittenden kwamen allemaal met de schrik vrij. Het ging om een roeiboot van de Leidse roeivereniging De Leijten. Het is al het tweede ongeluk dit jaar. Het andere ongeluk gebeurde onder een brug, waardoor ze het vrachtschip niet zagen. En roeivereniging De Leijten is daarom met enige regelmaat te vinden aan overlegtafels over veiligheid op het water. De club pleit ervoor de boeg van vrachtschepen wit te schilderen of er een felgekleurde boei op te verplichten. Ja, dat is wel handig. Dan zie je het beter op het water als je daar laag aan het roeien bent.
3: Ja, we hebben ook iemand gesproken hierover. Ja. Hoor je zometeen ook in het regiooverzicht. En die zegt ook van ja, weet je, op een roeiboot zit één iemand natuurlijk altijd, de stuurman, volgens mij, met de rug naar de vaarrichting toe.
2: Ja.
3: Zo werkt dat toch? Is dat niet een beetje onhandig? Inderdaad. Dus de persoon die aan het opletten is over of het allemaal goed gaat, die kijkt alleen maar naar de mensen die aan het roeien zijn, maar niet aan welk verkeer er eventueel op het water aan zit te komen. Moeten zij niet omdraaien?
0: Het, voor mijn gevoel is degene die roeit, die kijkt toch vooruit? Of zeg ik iets?
2: Ja, precies. Maar die
3: letten op wat ze aan het doen zijn. Ja. Die zijn aan het roeien. Ja. En van voor naar acht.
0: Ja, dat is waar.
2: Zoals die Noor. Heel goed doe jij dat, dus, precies.
3: Dus die zijn bezig met zichzelf. En de persoon die aan het opletten is, die kijkt de andere kant op.
2: Ja, maar dit was volgens... Was dit een sloep of was dit een echte roeiboot?
0: Ik denk een roeiboot. Zo'n smal ding.
2: Ja. Nou ja, in ieder geval, ik snap jouw punt dat het inderdaad ingewikkeld is. Dat je dan
3: Want ik zit te denken, ik snap, het is heel vervelend dat zo'n vaarongeluk gebeurt. Maar ligt het aan de roeiboot of ligt het aan het vrachtschip? Want het vrachtschip mag daar gewoon varen.
2: Ja.
3: Dus moet die aanpassen of moeten de mensen in een roeiboot zich eventueel ergens op aanpassen?
0: Ja, volgens mij dat laatste, Bob, want die zijn veel wendbaarder dan zo'n vrachtschip. Als die een slinger aan de stuur geeft, duurt het ongeveer 300 meter voordat je de eerste beweging ziet.
3: Ja. Dus nou ja, goed, maar overleg. Het geeft stof tot nadenken inderdaad.
2: Zeker.
3: Meer.
2: Goeie.
0: Drie intelligente mensen in één studio komen wel weer tot een oplossing.
3: Nou, intelligent.
0: Ja, en dan hebben we het over televisiester John Williams. Die runt een bijzondere koffiezaak. Je kent hem als presentator van succesvolle programma's als Help, Mijn Man is Klusser, De Slechtste Chauffeur van Nederland en Huizenruilers. Dan hebben we het over John Williams dus. De presentator schenkt ook regelmatig een kop koffie in Gouda bij koffiebar Nieuwe Buren aan de Kleiweg. Williams is mede-eigenaar van dit project. Bij Nieuwe Buren kunnen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken aan hun toekomst. Hij legt uit, het is een plek voor iedereen die het gevoel heeft, ze zitten niet meer op mij te wachten. Jawel, wij wachten op je. Zijn betrokkenheid bij Nieuwe Buren begon allemaal met een potje voetbal tussen het sterrenteam en het Nederlandse burgemeesterselftal. Toen kwam hij in contact met de Goudse burgemeester Pieter Verhoeven. De vraag was of we met het team van Help, Mijn Man is Klusser in 3 weken tijd de koffiebar konden verbouwen. En dat hebben we geflikt. En zo raakte hij betrokken bij het project. In zijn vrije tijd is Williams te vinden bij Nieuwe Buren. Dat kan 2 keer per week zijn, maar ook 6 keer per week. Een echte barista is die dus geworden. Wat leuk.
3: En hoe minder je John Williams op tv ziet, hoe groter de kans is dat je hem in Gouda aan die koffiebar kan treffen.
0: Ja, want als je denkt, hey, waar is die nou? Dan wordt het tijd voor een kopje koffie. Dat is eigenlijk wat we hier wel met elkaar kunnen concluderen.
2: Maar mooi toch dat hij dat er ook gewoon bij doet.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Net zoals Gordon eigenlijk ook heeft gedaan. Ja. Ja. Die is ermee gestopt volgens mij.
0: Ja, in zeg maar iets minder succesvolle vorm volgens mij. Zonder daar een waardeoordeel over te willen uitspreken, waarde meneer Heukerot.
3: Over koffie gesproken, een kopje koffie.
0: Wat een uitstekend idee.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: 6:55, tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Bob Brinkman. Goedemorgen, Bob.
10: Goedemorgen, Pieter. En
11: goedemorgen, Bob.
10: Goedemorgen, Meer. Je was me voor, Meer. Goedemorgen.
12: Nou, ik zat binnen en ik zag een roeiboot met 9 personen aankomen varen. En eigenlijk vlak daarna een groot vrachtschip. Ik denk, ik ben benieuwd hoe ze stoppen, hoe die paddels plat gaan. Dus ik liep naar buiten en toen hoorde ik meteen gegil.
10: Ja, de schrik zat er gisteren goed in bij de opvarende van een roeiboot in de Rijn bij Valkenburg. Even voor 10:00 in de ochtend komt de roeiboot in botsing daar met een groot vrachtschip. Op de roeiboot zitten 9 senioren van roeivereniging Die Leijten uit Leiden. Anja Hendricks woont aan het water, zag het gebeuren en stelde haar achtertuin beschikbaar voor de opvarende. De boot is helemaal doormidden.
12: Ja, dat is onvoorstelbaar dat het kon. En een van de bemanning die zei ook van, het was dat meteen het roer uitgezet werd van het vrachtschip. Hij zegt, anders was ik zo onder die bij het roer gekomen. Dus dat is ook allemaal net goed gegaan.
10: Ja, het duurde heel even voor iedereen terecht was. Uiteindelijk hoefde niemand naar het ziekenhuis. Het aantal fietsendiefstallen in Delft neemt toe. In de eerste helft van dit jaar waren er al meer fietsendiefstallen dan in heel 2021. Dat schrijft Omroep Delft op basis van cijfers van de politie. Er worden niet alleen meer fietsen gestolen. Over het algemeen stijgen de misdaadcijfers in Delft. Betekent niet dat alle misdaden ook daadwerkelijk meer voorkomen. Zo bleef het aantal gevallen van moord of doodslag in Delft alleen maar afnemen de afgelopen jaren. En ook zijn er steeds minder meldingen van zakkenrollers. En een meisje is gisteravond uit het water van het Valkenburgse meer gered. Ze raakte rond 8:30 in de problemen ter hoogte van de J. Pellebargweg in Valkenburg. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren. Ook is niet duidelijk hoe oud het kind precies is. De politie schrijft op sociale media dat het meisje nog ademde toen ze uit het water werd gehaald.
9: We gaan het hebben over het weer, want de voorspellingen zijn dat we het nogal warm gaan krijgen vandaag en de rest van de komende week. Huub Musée, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen, Pieter. Het wordt warm, want we hebben inmiddels een zuidenwind door een hoge drukgebied boven het oosten van Europa. En die gaat hele warme lucht aanvoeren. Dat is zelfs nu al een klein beetje te merken. Ja, buiten de grote steden is het 16 graden, maar dichterbij is het al 18, 19 graden. Het zal heel snel al 20 graden worden. We krijgen heel veel zon vandaag. Het blijft droog. Die wind die er is, is zwak tot matig en wordt langs de kust een beetje westelijk vanmiddag. Het wordt rond de 32 graden. Dus dat is tropisch, langs de kust, een beetje wind van zee. Dat geeft verkoeling. Ik zeg er wel meteen bij, die zeewatertemperatuur is 21 graden. Maar gisteren was er nogal wat gevaar in die zee. Dus let wel even goed op hoe de vlaggen erbij hangen langs de kust. Komende nacht geen bewolking. Het wordt dan natuurlijk ook nog steeds heel warm. Want vanavond is het nog lang boven de 25 graden of rond. Later vannacht wordt het een graad of 18, 19 als minimum. Een hele warme nacht, een tropennacht hier en daar in de grote steden. Morgen ook weer veel zon. De wind die wordt dan echter wel westelijk. En dan wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Het blijft wel zomers, 25, 26 graden. Vrijdag is er een hele kleine kans op een regen- of onweersbui. Die kans is niet echt heel groot, maar het kan. Er is ook nog wel wat zon. Het wordt tijdelijk wat minder warm, 24 graden. Maar daarna, in het weekend en volgende week, komt de zomer weer terug. Volgende week is er ook kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar de temperatuur blijft rond de 25 graden overdag. En dat is gewoon zomers.
9: Als ik dat had geweten, had ik toch nog een weekje kamperen geregeld. Huub, dankjewel. Ja. En we spreken elkaar over een uur.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: West wordt wakker.

0: Mooi breekbaar nummer van Paul McCartney. Mama Gets By. Daarvoor draaiden we The Look of Love van ABC. We gaan eens kijken naar het binnen- en buitenlands nieuws. En laten we beginnen met de dagelijkse droneaanvallen van Oekraïne op Rusland. Ze brengen president Poetin in een lastig pakket. Zo gaan de geruchten dat hij een nieuwe mobilisatie aan het voorbereiden is. Het oproepen van mannen om naar het front te gaan. Volgens Ruslandkenner Hubert Smeets durfde Poetin dat tot nu toe nog niet, omdat hij er veel verzet mee oproept. Zoals bijvoorbeeld bij een eerdere poging in september 2022.
1: Dat leidde toen tot het vertrek van 500.000 of misschien wel een miljoen jonge mannen van 18 en iets ouder naar Kazachstan, Armenië, Georgië en verder. Daarna heeft hij nooit meer zijn vingers willen branden aan een algemene mobilisatie. Maar het zou kunnen zijn dat hij zich nu gedwongen voelt. Hij kan deze oorlog niet verliezen. Eind van het regime.
0: Mocht Poetin een mobilisatie uitroepen, dan wacht hij volgens Smeets tot na de verkiezingen. Die zijn op 20 september. Smeets verwacht dat Oekraïne tot die tijd nog hard zal toeslaan.
1: Oekraïne heeft haast. Oekraïne kan zich niet nog zo'n winter als de afgelopen winter veroorloven, waarbij grote energiecentrales, grote gasstations niet meer werken vanwege Russische bombardementen en de bevolking in de kou zit. Dat is de reden waarom Oekraïne deze strategie op dit moment tot een climax probeert te brengen.
2: Duizenden mensen kwamen gisteravond bij elkaar bij het Homo-monument in Amsterdam. Ze stonden stil bij de aanslag van afgelopen zaterdag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een vrouw uit Polen om het leven en bijna 30 mensen raakten gewond. Onder andere burgemeester Halsema hield een toespraak. De boodschap: liefde als antwoord op haat.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
2: We blijven hoopvol en we zullen nooit stil zijn, zegt de burgemeester. En vanavond is er in Utrecht nog een minuut stilte op het Domplein.
0: Onderzoeksjournalist Edwin Schoon vertelt over het nieuwe bedrijf dat de president van de FIFA, Gianni Infantino, wil gaan oprichten. FIFA Forward Enterprise. Dat bedrijf zou het WK voetbal gaan beheren en geld ophalen door aandelen uit te geven. Volgens Schoon is het vooral een zet om meer geld te gaan verdienen.
4: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
0: Afgelopen WK was niet onomstreden. Zoals er bijvoorbeeld de rode kaart van een Amerikaanse voetballer, die werd teruggedraaid door Infantino na een telefoontje van president Trump. Schoon ziet met de oprichting van dit nieuwe bedrijf een gevaar voor het voetbal zoals we dat kennen.
4: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat we willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
5: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Toot Piep Piep. De prachtige Donna Summer hier op Radio West bij West Wordt Wakker. Ja, waar we ook niet echt lekker makkelijk bij stil kunnen blijven zitten, toch meer?
1: Nee, dit is echt zo'n lekker oude disco-nummer.
0: Ja, heerlijk. Ja, Donna Summer, geweldig.
2: Post Buitenland.
0: Oh, Post Buitenland,
1: wel nou,
0: heen,
1: ga je
0: Pieter.
1: Heel
0: ja,
1: ver.
0: Nee, joh, ik ben heel raar bezig. Dit is nou een gevalletje op de verkeerde knop drukken. Maar we gaan gewoon op de goede knop drukken, want ik wilde gewoon de buitenpost gaan aankondigen. Ja, zo zenuwachtig ben ik deze ochtend, Dennis, dat jij voor ons op pad bent om een cadeautje uit te delen.
3: Nou, het was ook wel even schrikken, want ik zag op mijn briefje staan van je mag naar de Lemelenberg. Ik denk, nou, dat is een stuk rijden bij Ommen in Salland. Maar Zoetermeer heeft ook een Lemelenberg op een van de huisnummers hier. In een heel leuk optrekje woont Anthony. En dan ga ik even aanbellen. Ik zag al wel wat beweging voor de gordijnen. Of achter de gordijnen, ik sta er zelf voor. En Anthony die heeft zich gemeld als luisteraar hier bij Radio West. En kijk, daar gaat de deur open. Een hele goede morgen. Ik stap meteen even binnen. De kinderen die zijn bijna allemaal het huis uit. Er ligt er nog eentje boven, geloof ik, hè?
4: Ja. Nou ja, die werken allemaal, hè? Ja, ja, ja. Ja. En dus, ja, de een woont op zichzelf en de andere werkt. Die is onderweg.
3: Ja. En je zit hier heel erg leuk in de Bergenbuurt in Zoetermeer. Wat is dit voor buurt?
4: Dit is een sociale buurt. Dit zijn sociale woningen en zo. Dus het is wel een hele leuke buurt. Dus,
3: ja.
4: Ja, rustig.
3: Ja, ik zag ook zo'n insectenhotel hier buiten staan.
4: Oh, ja. Ja, dat is een project van de gemeente en de bewoners hier in de straat. En hierachter heb je een tehuis en daar hebben we samen doen we die perken bijhouden.
3: Dus wat leuk zeg. Ja. Ik ben niet alleen gekomen. Ik heb een leuke prijs bij me. Die ga ik meteen even geven. En zullen we even naar de woonkamer lopen om dat ding uit te klappen. Het is een iets met een West-logo. Ik ga nog niet helemaal verklappen wat. En Anthony, maak hem maar open. Hij zit nog in de folie. En als het goed is, dan schiet hij meteen naar buiten. als je hem openmaakt.
4: Ja.
3: Kijk, er zitten ook twee zuignappen bij.
5: Oh, wauw. Oh, dat is een mooi ding, zeg. Leuk, met een logo. Ja, hartstikke leuk. Ik denk dat ik hem aan mijn dochter ga geven, want die heeft een auto.
3: Ja.
5: Dus, en dat is wel mooi. Nou, prachtig.
3: Ja, het is zo'n zonnescherm, hè. Die kan dus aan de voorkant of aan de achterkant. Hij is best wel langwerpig. Dus om de zon lekker buiten te houden en de auto lekker koel te houden.
5: Ja, zeker. Gaaf. Mooi ding, hoor. Nou, we gaan hem gebruiken.
3: Ja, zo'n dag als vandaag, hè? Het wordt ook lekker heet. Hoe kom jij de dag door?
5: Nou, alles open en zodra de zon komt, alles weer dicht. En me hopen koel te houden, hè? Ja, ja, ja. Ja.
3: En heb je nog leuke plannen?
5: Ik ga straks sporten. Lekker sporten, boodschappen doen. Dus ja. Nee, we komen de dag wel door. Ja.
3: Nou, heel veel plezier.
5: Ja, dankjewel, hoor.
2: Je luistert naar West Wordt Wakker.
6: Dit is Radio West.
2: Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: lekker.
1: Ja, ik ben hier.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, ik denk er moet wel even iets onder als wij gaan praten over wat jij gaat doen, meer de komende periode.
0: Ik ben een paar dagen vrij, want het is nou Castlefest in Lisse. En ik ben daar een groot liefhebber van. Ga er al jaren naartoe. Het is een groot fantasy evenement bij dat mooie kasteel, de Keukenhof. Daar rondom in die tuinen met die prachtige bloemen die er staan. En daar lopen dan de meest waanzinnige sprookjesfiguren door, rond. Mensen die een jaar aan een outfit hebben gewerkt. En het is het is veel muziek is er. Er is lekker eten. En op zaterdag is er altijd een hoogtepunt. Het verbranden van de wikker. En dat is voor heel veel mensen een heel emotioneel moment. Vanaf het moment van opening op vrijdag staan er mensen in de rij om een offertje aan die wikker te brengen. Dat kan een briefje zijn, dat kunnen wat kruiden zijn. En als 's avonds ook dan op zaterdag, na een hele mooie show eromheen, heel, heel intiem en heel spiritueel is dat. Mensen leggen er veel gevoel in.
1: Ja.
0: Dan wordt die wikker uiteindelijk met twee fakkels aangestoken. Het is van wilgetakken gemaakt. Het is een figuur, stelt dat altijd voor. En dan gaat dat heel snel, de fik erin, de vlammen. En dan komen al die geuren van al die kruiden die erin zijn gelegd, komen vrij. En dan komt er iets heel speciaals over het terrein. Iedereen voelt zich met elkaar verbonden. Die geur is er, mensen moeten huilen, denken aan dingen die ze de afgelopen jaar hebben gedaan, die ze achter zich willen laten, mensen die ze hebben verloren, mooie nieuwe plannen. En dat is zo'n bijzonder gevoel van saamhorigheid. Maar ja, ik ben dus heel benieuwd met die droogte en watertekort, of het mag.
1: Ja, dat is een ding dat zeker is. Want vuur, daar is men tegenwoordig natuurlijk een heel beetje angstig voor. Daar snap ik alles van. Maar het klinkt wel heel fantastisch, moet ik je zeggen. Meer. Nou, in ieder geval iets om naar uit te kijken. En vooral voor de mensen die het gaan bezoeken natuurlijk. En zo sluiten we het eerste uur van West wordt wakker af. Zometeen in het volgende uur nog meer items, nog meer heerlijke muziek. Dus blijf er lekker bij.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
1: Ja, zou Steve Miller de Joker weer bij zich hebben hier bij West wordt wakker? Eerst het nieuws, gelezen door Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
5: Een meisje is gisteravond uit het water van het Valkenburgse meer gered. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd of hoe oud het kind is. 21 verwaarloosde, exotische katten zijn onlangs gevonden in een huis van een oud stel in Zoetermeer. Met snotneuzen, vieze ogen en vachten vol klitten is een deel van de katten naar een dierenopvangcentrum gebracht. En de overleden persoon die gisterochtend werd gevonden op de Koekamp in Den Haag is een Poolse dakloze vrouw van boven de 40. De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend. Getuigen vertelden aan Omroep West dat de vrouw ziek zou zijn geweest. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje, om 19:30. Nu het overige nieuws.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
7: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
6: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slag

0: slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
0: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
3: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
4: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: over 7 geworden, wordt langzaam maar zeker de regio nog meer wakker dan ze al waren meer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij zijn natuurlijk al ongelooflijk wakker op dit moment. Hè?
1: Helemaal erbij. Zin in.
0: Helemaal erbij. Gaan we nog leuke dingen doen dit uur, geloof het wel, hè?
1: Hartstikke leuk. We gaan met Lot praten. We gaan zometeen met het Haagse Historisch Museum praten. En een en al gezelligheid. We praten hierbij over het mooiste woord.
0: Ja, en ik ben heel benieuwd of er nog een paar luisteraars zijn die wat hele leuke dingen gaan binnenbrengen. Kortom, het mooiste woord uit de regio, de rode draad achter de uitzendingen van West wordt wakker deze weken. Ja, daar gaan we natuurlijk ook op terugkomen. Maar eerst gaan wij natuurlijk ook praten over de asielopvang in de Javastraat. De nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag heeft de strijd aangebonden met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dubbelaar heeft het COA opgeroepen om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in een pand aan de Javastraat te huisvesten. Maar daar wil het COA niets van weten en gaat door met het plaatsen van de jongeren. Zoals gezegd, we gaan erover praten met Lot van Bree. Lot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Om wat voor jongeren gaat het?
2: Ja, het gaat om jonge, alleenstaande, minderjarige vluchtelingen. Het gaat om jongeren tussen de 15 en de 18 ongeveer. En die moeten opgevangen worden. 45 in totaal in een pand aan de Javastraat. Pand nummer 86. Dat is een soort hoekhuis, groot hoekhuis, waar dan die 45 jongeren terecht zouden moeten komen. Ja, het COA is al begonnen met het inhuizen, zoals dat dan heel mooi heet. Oftewel het huisvesten van de jongeren. Er zitten er nu al 37, ja, en dat moeten er 45 zijn. Maar Arjen Dubbelaar, wat jij zei, de nieuwe wethouder van Hart voor Den Haag, je zou kunnen zeggen, het spel is op de wagen, want het is een nieuwe coalitie. Die hebben gezegd, we willen een strenger asielbeleid. Arjen Dubbelaar heeft gezegd, er moet een pas op de plaats gemaakt worden met het huisvesten van deze jongeren in dat specifieke pand, omdat het draagvlak in de wijk niet groot is, zo zegt hij. Veel bewoners maken zich zorgen over deze opvang. Arjen Dubbelaar heeft vorige week een oproep gedaan richting het COA. Druk nou op de pauzeknop, want de groei van deze opvang gaat te snel. Maar zoals je zei, het COA zegt, we houden ons gewoon aan de afspraken die we gemaakt hebben met de gemeente Den Haag. En we gaan door met het plaatsen van deze jongeren.
0: Ja, je geeft het al tussen de regels door. Hè? De buurt die heeft daar ook een mening over. Hè? Wat vindt die buurt hier nou van?
2: Ja, de buurt, het is eerst begonnen met een petitie. Die is 700 keer getekend van bewoners die zich zorgen maken. Die zeggen, dit pand is niet geschikt. De locatie is niet geschikt voor 45 jonge jongens. Er is niks te doen. Ze gaan zich vervelen. Dus die hebben al een paar maanden geleden zijn ze eigenlijk al begonnen met het opstellen van die petitie. En hebben zorgen geuit. Aan de andere kant zijn er ook weer, want dat zie je toch wel vaak als er zo'n opvang gepland staat of geopend gaat worden, dat er ook weer een andere beweging opstaat. En er zijn ook juist bewoners die zeggen, nou, ze zijn welkom, we willen gaan helpen. Alles bij elkaar is de buurt eigenlijk gewoon verdeeld over deze opvang.
0: Ja, en de wethouder komt dus tegemoet aan de zorgen van een deel van de buurt.
2: Ja, dat klopt. Die heeft dus gezegd van richting het COA, stop met het plaatsen. Het gaat veel te snel. Nou ja, wat ik zei, het COA heeft gezegd, we gaan gewoon door. Ja, en nu zegt de nieuwe wethouder van Hart voor Den Haag, die vindt dat jammer. En die wil nu in gesprek met het COA over de onderlinge samenwerking. Dit is wat Arjen Dubbelaar erover zei.
3: Ik wil graag zo snel mogelijk met hun aan tafel om kennis te maken, maar ook om te praten over de toekomstige samenwerking.
2: Want vindt u dan dat het COA zich niet aan de afspraken houdt?
3: Nou ja, ik constateer dat er in het collegebesluit wat in maart is genomen, daar
2: het vorige college.
3: Het vorige college, inderdaad. Dat daar gesproken of geschreven wordt over een gefaseerde inhuizing. Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking.
2: Is dit een voorbode hoe dit de komende jaren gaat tussen u en het college en het COA?
3: Er ligt een nieuw coalitieakkoord. Dat ga ik uitvoeren. En ik ben de huidige wethouder op dit dossier. En ja, die doet het anders als zijn voorganger. Want die heeft ook te maken met een ander coalitieakkoord.
1: En Lot, wat vindt de politiek van de oproep van de wethouder?
2: Nou ja, de oppositiepartij van een aantal oppositiepartijen die vinden de handelwijze van wethouder Arjen Dubbelaar onverantwoord. D66, Pro Den Haag en de Partij voor de Dieren die hebben schriftelijke vragen gesteld. Een dik pakket aan vragen van ja, hoe de wethouder toch zover heeft kunnen komen. Youssef Assad, D66-fractievoorzitter, die zei dit erover.
4: Ja, ik vind het een ingrijpend verzoek. Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. Het gaat om 12, 13, 14, 15-jarigen onder andere. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA: wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen, tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk.
0: Hoe gaat het nu verder, Lot?
2: Nou ja, Arjen Dubbelaar heeft dus aangekondigd met het COA zo snel mogelijk om tafel te willen gaan. Maar ja, het is zomervakantie. Dat geldt ook voor het COA. Dus ja, zo snel mogelijk is zo snel mogelijk. Maar misschien is zo snel mogelijk toch alsnog na de zomervakantie. Dus dan duurt dat nog eventjes een paar maanden. Maar wat ik zei, het spel lijkt toch wel op de wagen. En ja, dit is misschien wel de voorbode zoals het de komende tijd gaat tussen de Den Haag aan de ene kant, het college aan de ene kant en het COA en de asielopvang aan de andere kant.
0: Lot van Bree, dankjewel.
5: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Ze kwamen uit Oostenrijk, ze heten Opus. Life is Life, wereldberoemd geworden door een warming-up van Diego Armando Maradona. En in ons land vooral een one-hit wonder. Maar als de mannen van de Earring iets niet waren, waren dat One Hit Wonders. Grootste band uit de Nederlandse pophistorie. En daar gaan we het nu over hebben. Want een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar. De eerste single uit 1965. En een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Het zijn onderdelen van een Golden Earring collectie. Die vanaf 2028 in het Haagse Historisch Museum te vinden zal zijn. Deze en meer bijzondere voorwerpen zijn geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutte. Aan de telefoon conservator Valerie Veenvliet van het museum. Valerie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vraag je zelf, ben je zelf fan of liefhebber van de Golden Earring?
1: Nou, ik ben opgegroeid met de Golden Earring muziek thuis. Mijn moeder was fan. Dus ik heb het eigenlijk mijn hele jeugd heb ik het altijd om me heen gehoord.
0: Ja, maar dat is geen antwoord op de vraag. Ben je zelf fan? Of heb je, ik ben opgegroeid met muziek van mijn ouders en dat was ook niet altijd mijn smaak.
1: Ik zal het niet dagelijks luisteren, maar ik moet zeggen dat ik het wel heel erg kan waarderen. Dus fan, nee. Vind ik het goed? Ja.
0: Oh, wat een heerlijk politiek antwoord. Hoe reageerde je toen de erven van Kees van Rutte belde?
1: Ja, ik was gelijk echt ontzettend enthousiast. Ik dacht, dit toevallig staat het al heel lang. Nee, niet toevallig natuurlijk. Maar het staat al heel lang op ons lijstje. Want we hadden helemaal niks van de Golden Earring in de collectie. En als je het hebt over wat is typisch Haags, komt altijd natuurlijk de Golden Earring in de top 25 uit. Dus ja, toen zij belde, toen dacht ik, dit is de kans, dit is het.
0: Ja, alle reden toe. Wat is volgens jou het meest bijzondere onderdeel van deze collectie?
1: Ja, ik denk dat voor veel mensen die zouden denk ik de gitaar zeggen. Dat is natuurlijk, ja, daar heeft Kooijmans zelf op gespeeld. Maar ik moet zelf persoonlijk zeggen dat ik denk ik voor het jack ga. Dat Barry Hay heeft gedragen in de clip Burning Stuntman.
2: Kijk,
1: dat vind ik zelf, ja, dat lied, dat is dus mijn jeugdlied. En dat vind ik zelf, ja, die clips waren zo uniek van de Golden Earring. Die waren echt voor het eerst echt zo'n filmische vertoning. En ik kan me die clip ook nog gewoon goed herinneren. En toen ik dat jack zag, dacht ik echt, dit is heel gaaf.
2: Dus daar komt toch wel een stukje liefhebberij bij, hoor ik zo tussen de regels
1: wel,
2: door.
1: Ja, zeker.
2: Hey, en jullie zijn nu in verbouwing, dus het duurt nog even. Waar blijft die collectie tot die tijd?
1: Die zit bij ons nu veilig in ons depot opgeborgen. We bewaren het net zoals dat we alle andere collectiestukken ook zouden bewaren. Dus bijvoorbeeld, we hebben Jan Steen. Schilderij, die staat op dezelfde manier opgeborgen als dat nu de Golden Earring collectie dat
2: is. Gebroederlijk naast elkaar.
1: Ja, zeg dat. Ja, als Haagse iconen.
2: En wat gaat er gebeuren? Hoe gaan we het straks zien? Hoe wordt het gepresenteerd in het museum?
1: Ja, dat zijn we nu nog allemaal aan het ontwerpen. Maar wat ik wel daarover al kan zeggen is dat we recent met bijna 200 mensen hebben gesproken in de stad. En daar aan iedereen de vraag hebben gesteld, wat is typisch Haags? En daar hebben we een top 25 van gemaakt. En de Golden Earring staat daar heel hoog in. Dus op die manier komt het zeker terug. We willen de Haagse iconen van de stad meer aandacht geven. En ja, dan is de Golden Earring is een van de Haagse iconen die je sowieso zou moeten kennen na een bezoekje aan Den Haag, denk ik.
2: Wat heerlijk, zo spannend je nieuwe museum ook te kunnen maken. Gaaf.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, zeker.
0: Maar in de serie Brutale Vragen, komt er een hele zaal of een vleugel of een hal ter ere van
1: dat
0: de Earring?
1: Dat kan niet lukken.
0: Dat gaat niet lukken.
1: Dat kan niet lukken. Nee, dat kunnen we niet helemaal eraan wijden. Dus het zal onderdeel zijn van onze vaste opstellingen. Dus je zal hem in de route zal je tegenkomen.
0: Ik vind het een fantastisch initiatief, dat sowieso. En ik zal je de volgende keer niet meer zo plagen. Conservator Valerie Veenvliet, die toch stiekem heel erg liefhebber is van de Golden Earring. Dank voor je toelichting.
1: Dank je wel.
0: En wij gaan natuurlijk luisteren naar de Golden Earring. En een van de momenten in hun carrière dat er weer een behoorlijke vlam onder hun carrière kwam, was toen ze een live akoestische sessie gingen doen. Ja, en dat heette The Naked Truth. Daar hebben ze een zeer succesvol album van gemaakt. En daar gaan we een nummer van draaien. Vanzelfsprekend hier op Radio West. De Golden Earring bij West wordt wakker met I Can't Sleep Without You.

De meester zet, dat was het. Want MTV deed de Unplugged-sessies en de Golden Earring die snoepte daar heerlijk van mee. Je luistert naar West wordt wakker op Den Haag FM en op Radio West met Fleetwood Mac.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: 7:30 bij West wordt wakker. We gaan luisteren naar het regionale nieuws gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
13: Pieter, goedemorgen. En Meer, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Meerdere oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben een dik pakket aan raadsvragen gesteld over het handelen van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. Dubbelaar heeft het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, opgeroepen om voorlopig geen nieuwe, jonge, alleenstaande asielzoekers in het pand aan de Javastraat te huisvesten. Je hoort de wethouder.
15: Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking. Nou ja, ik ben de huidige wethouder op dit dossier en ja, die doet het anders als zijn voorganger.
13: De oproep zorgt voor kritiek in de Haagse oppositie.
16: Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA: wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen, tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk.
13: Youssef Asset van D66 hoorde je. Ondanks de oproep gaat het COA door met het plaatsen van jongeren aan de Javastraat. Het gesprek waar de wethouder op doelt vindt naar alle waarschijnlijkheid pas na de zomervakantie plaats. De overleden persoon die gisterochtend werd gevonden op de Koekamp in Den Haag is een Poolse dakloze vrouw van boven de 40. Dat vertellen andere daklozen die haar kenden aan Omroep West. Over de doodsoorzaak bestaat nog veel onzekerheid. Sommige getuigen melden aan Omroep West dat de vrouw eerder ziek zou zijn geweest. De politie heeft in het onderzoek van deze zaak 3 aanhoudingen verricht. En 21 verwaarloosde exotische katten zijn deze week gevonden in een huis van een oud stel in Zoetermeer. Met snotneuzen, vieze ogen en vachten vol klitten is een groot deel van de katten naar een dierenopvangcentrum gebracht. De katten waren, naast doorgefokt, niet gesteriliseerd of gecastreerd en ernstig verwaarloosd. Je hoort de manager van dierenopvangcentrum De Dierenstee, Iris van Zel.
17: Enorme klittenbollen, er zijn erbij die hebben grote vieze ballen onder de borst hangen. Er zijn erbij die hebben de rug helemaal kaal en daar is de verfilting gewoon eraf. Gisteren werden we gebeld door de dierenbescherming met de vraag of we konden helpen met een benarde situatie. Zij waren in een woning gekomen waar meerdere katten waren die verwaarloosd zijn.
13: Nou, de katten zijn dus opgevangen en wanneer de katten voldoende zijn hersteld en zijn gesteriliseerd of gecastreerd, kunnen ze worden geadopteerd.
12: We gaan naar Ruud Mizee voor het overheerlijke weer van de komende dagen.
14: Ja, en dat overheerlijk, dat kan je soms bijna een beetje afvragen bij sommige mensen. Want het wordt toch wel weer heel warm hoor vandaag. En dat hebben we natuurlijk al eerder gehad dit jaar. Nou, om te beginnen, het is wel helemaal prachtig weer. Zonder meer droog, zonnig vandaag. Dankzij een hoge drukgebied boven het oosten van Europa. Daardoor een zuidenwind en die gaat hele warme lucht aanvoeren. Het wordt vanmiddag zo rond de 32 graden. Ja, weet je, en als je dan gewoon ergens lekker rustig zit in de schaduw met een drankje erbij, dan is het prima. Maar zodra je wat moet doen, en ik weet dat uit ervaring, want ik fiets natuurlijk altijd iedere dag, en dan krijg je het toch alweer vrij snel warm. Langs de kust een beetje wind van zee. Zeewatertemperatuur is 21 graden. Kijk wel goed uit. De zee was gisteren nogal gevaarlijk. Komende nacht geen of weinig bewolking. Het wordt dan in de grote steden, komt de temperatuur nauwelijks onder de 20 graden. Morgen ook dan weer periode met zon, droog weer. Het wordt bij een westenwind morgen iets minder warm, 25-26 graden. Dat lijkt me eigenlijk eerlijk gezegd een aangenamere dag. Vrijdag is er zelfs een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er passeert een zwak front met iets meer bewolking. Het wordt 24 graden, dus echt koud of koel wordt het dan ook weer niet. En in het weekend dan komt er een nieuw hoge drukgebiedje tussen Denemarken en Nederland te liggen. De wind wordt weer noordoostelijk, de zon komt weer terug. Temperaturen gaan weer naar rond de 25 of daar iets boven. En ja, volgende week is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar voor de rest blijft het gewoon zomers.
12: Huub, dankjewel.
14: Jo.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: West wordt wakker.

0: kunnen dat natuurlijk niet altijd doen, Paul, na het weerbericht een thematisch plaat doen. Maar deze hoorde er wel bij, hoor. Juanes met La Camisa Negra op Radio West.
1: Het mooiste woord van de regio.
2: Ja, want wij zoeken het mooiste woord van de regio deze periode. Want jij woont misschien in een dorp of een straat waar een bepaald woord gewoon heel speciaal is. Wat jullie allemaal gewoon altijd kenden. Of misschien zelfs in je gezin. Maar gewoon een mooi woord, een bijzonder woord. Wat typisch uit jouw regio komt. Ja, ik kom uit Wassenaar, dus wij hadden aandelen opties als speciaal woord. Maar dat is niet echt heel bijzonder. Nee, gewoon echt een woord wat. Nou ja, Jacques Bral die had het over haagklaven. In plaats van zoenen. Maar dan met gebruik van de boep. Tong.
0: Je kan ons zo lekker beeldend radio maken, vind ik meer.
2: Wat hadden we nog meer voor woord? De bijnaam van de mensen uit Lisse. Weet jij die nog? Dat was de
0: Gaapstok.
2: Ja, die was ook heel fijn.
0: Maar vooral ook in dit tempo, hè? Gaapstok.
2: Ja, lange lijzige mensen die daar staan. Nou ja, zo heb je allerlei mooie woorden in de regio. We gaan de hele zomer daar naar op zoek. En een beetje zo die laatste week, dan selecteren wij. En dan mag jij gaan stemmen. En dan komt er een mooiste woord van de regio uit. Maar daar hebben we jouw hulp dus bij nodig. En geef jouw woord dus op. Via 070 307 8080 of mail ons op westwordwakker@omroepwest.nl met jouw mooiste woord.
0: Ja, en het mag poëtisch zijn, het mag warm zijn, maar er mag ook een heel klein rafelrandje aan zitten. Dat is ook een heel klein beetje wat we zoeken, want we vinden het natuurlijk wel een heel klein beetje leuk dat er ook een soort van oh-oh bij zit. Dus daar wensen we jullie heel veel succes bij. Laat het ons weten, want we hebben jullie nodig.
1: Dit is West Wordt Wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: De OJ's met Backstabbers op Den Haag FM en op Radio West. Daar luister je allebei naar en we vinden het ons gelooflijk leuk dat je erbij bent. Goed kwartier nog te gaan tot de klok van 8 uur. Nou, zometeen het volgende uur gaan we het onder meer ook hebben over verdroging en over verzilting. We gaan natuurlijk sportnieuws volgen. Kortom, alle bekende items gaan de revue weer passeren. Maar we draaien natuurlijk vooral heerlijke muziek om jullie te begeleiden bij het wakker worden of het wakker blijven. En ik heb het wel naar mijn zin, moet ik eerlijk zeggen.
1: Absoluut. En we gaan dan ook lekker een prijsje weer weggeven. Dat is na 8 uur. Dus dat is ook al reden genoeg om weer te blijven luisteren. Ja, wat die prijs is.
0: Ja, en want als er iemand heel goed is in het aanprijzen van een prijs, dat hebben we gisteren wel geleerd, dan is dat onze eigen. Dan is dat onze eigen meer. Dus,
1: ik ben het prijzenmeisje. Dan kan ik die eindelijk ook op mijn cv zetten.
0: Ik vind dat je dat ook echt wel kan doen. Het prijzenmeisje. Ik moet ineens denken, waar komt dat ook alweer vandaan? Maar daar gaan we vanzelf achter komen. Best wat wakker. Dan luister je na. En we gaan naar Nijmegen. Althans virtueel. Want daar komt deze artiest vandaan. En hij bezingt het paradijs. Maar als je goed naar de tekst luistert, dan gaat het ook nog over iets anders.

0: En zo is het 11 minuten voor 8 geworden. Luister je nog altijd naar West wordt wakker.
1: De Buitenpost.
0: Ja, onze Buitenpost van vandaag is Dennis van Schie. Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar begeef jij nu in deze prachtige omgeving?
2: Ja, ik sta in de branding op Scheveningen met links van mij het Reuzenrad en de Pier en aan de rechterkant de Duinen van Wassenaar. En ik sta hier met een heel gezellig Brabants gezin. Die zijn er al heel vroeg op uitgetrokken om te genieten van het prachtige weer dat het vandaag gaat worden. Ik sta hiernaast.
3: Peter, uit Brabant.
2: Ja.
3: Ik wil bijna zeggen kut.
0: Ja, bijna.
3: We gaan vandaag lekker genieten van het mooie weer.
2: Ja.
3: We zijn mooi de drukte voor en... Ja, ik zeg smeren geblazen.
2: Wat zijn jullie vroeg, joh?
3: Ja, we zijn vroeg, ja. Maar we gaan altijd lekker op tijd. Dus ik heb mijn auto hierboven staan. Parkeergelegenheid is dan nog goed te doen. En maar we zijn als eerste, dus we zien de hele drukte aankomen vandaag.
2: Je komt uit een van de drie reiswijken van Nederland. Reiswijk bij Slot Loevestein. Hoe is het daar vertoeven?
3: Ja, ook kut. Dus daarom komen we hier. Daar is geflikkerd te doen, joh.
2: Nee.
3: Dus daarom komen we lekker hierheen. Ja, lekker vertoeven met de meiden. En maken er weer een mooie dag van.
2: Want jullie zijn helemaal met de auto vanmorgen vanuit Brabant hierheen geschoten.
3: Ja, wij zijn om 5:30 aangereden. Dus even een bakje koffie bij de benzinepomp en gelijk door. Dus we waren om 7:00 waren we hier.
2: Je bent hier met je twee dochters. Wat ben jij aan het doen?
4: Aan het praten.
2: Je staat met een mooie schelp in je hand, hè? Hier liggen heel veel schelpen, zag ik nu.
4: Ja, dat klopt.
2: Ja, en in Brabant hebben jullie geen strand.
4: Nee.
2: Heb je een lekkere zomervakantie tot nu toe?
4: Ja.
2: Wanneer moet je weer naar school?
4: Over een paar weken.
2: Okay. En dan ga ik even naar je zus, hè? Hoe heb jij het hier? Naar je zin? Kijk, die loopt een beetje verlegen weg. Zijn al die Brabanders zo verlegen, Peter?
3: Nee, niet allemaal. Als we bier op hebben, dan is het allemaal goed, te doen. Ik heb net al een whisky colaatje op.
2: Kijk.
3: Okay. Ja. En dan beginnen we de dag. Zo. Niet tegen mama zeggen, meiden.
2: En het is nu bijna 8:00. Hoe lang denk je het hier vol te kunnen houden?
3: Wij gaan de zon zien zakken in de zee. Dus we blijven de hele dag. Ja, we maken daar een TikTok-filmpje vanavond en... Ja, die willen ze weer online zetten. Dus ze zien de zon zakken in de zee vanavond.
2: Het is nu nog lekker rustig, hè?
3: Ja, nou is het lekker. Ja, geen buitenlanders. In mijn niks. Dus...
2: Top. Nou, geniet van het... Ja, het is heel warm water, geloof ik, hè?
3: Ja, het is 5 graden warmer dan gemiddeld, geloof ik. Dus echt nou is het al lekker. Dus ik ben er nog niet in geweest, maar ik kom jou tegen. Anders was ik er al in geweest, natuurlijk. dus we gaan gauw verder.
2: En er zit dus al een whisky cola achter je kiezen. Hoeveel ijsjes gaan er vandaag nog doorheen?
3: Ja, het is fucking duur hier, dus er zal niet veel zijn, hè, meiden. Jullie drinken maar zeewater. Nee, we gaan straks de boulevard op en dan pakken we een ijsje, visje, een frietje.
4: Meeuwen
3: voeren. Souvenirwinkeltje.
2: Wat zeg jij?
4: We gaan aan de meeuwen voeren het eten.
2: Ja, die zijn hier veel, hè, al die meeuwen.
4: Ja.
2: Ook die heb je niet in Brabant.
4: Ja.
2: Ik ga jullie heel veel plezier wensen. Ja,
3: heel erg bedankt. Succes en goed smeren.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Inbrekers geven geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
3: eSIM. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden
5: eSIM. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Straks kan je weer bellen voor een hele mooie verjaardagskalender. Maar nu is het nieuws, Bob Brinkman.
8: De politie zoekt getuigen van een poging tot doodslag gistermiddag op de Endeldijk in Honselersdijk. De bestuurder van een auto zou daar zijn ingereden op een fietser. Meerdere Haagse oppositiepartijen hebben raadsvragen gesteld over de oproep van de wethouder rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. De verantwoordelijk wethouder heeft aan het COA namelijk gevraagd om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in die straat te huisvesten. En een meisje is gisteravond uit het water gehaald bij het Valkenburgse meer. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd of hoe oud het kind is. Meer regio-nieuws hoor je om 8:30. Nu het overige nieuws.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
10: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
9: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
11: De permanente commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De permanente commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
12: Pardon?
11: De dag is van ons vandaag.
9: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten.

0: De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: West wordt wakker op Radio West en...

0: Ja meneer, het is 8 uur geweest. Dat betekent dat de oplettende luisteraar weer wat kan gaan doen. Hè? Want er is weer wat te winnen.
1: We gaan zomaar een prijsje weggeven. Je hoeft er niets voor te doen. Nou ja, alleen even op te bellen. Maar je hoeft geen raadseltje te doen. Je hoeft geen geit na te doen. Je hoeft niet te zingen. Je hoeft niet in die tijdmachine te stappen. Gewoon bellen. En we gaan weggeven, niet zomaar een prijs, maar een hele geliefde. Namelijk de Omroep West verjaardagskalender.
0: Waar je niet alleen je eigen verjaardagen op kan wegzetten, maar waarin je ook in de gaten kan houden wanneer de medewerkers van dit prachtige station zich melden voor een verjaardagstaart en voor de slingers aan de wand.
1: Precies, daar kan je helemaal bijhouden wie wanneer jarig is. En ook nog met mooie foto's erbij. Dus het is echt wel een gewild hebben dingetje. En die gaan wij nu weggeven. Dus als jij nu ons telefoonnummer toetst, drukt, draait, je telefoon de opdracht geeft om te bellen. Ik weet niet hoe modern dat is, maar in ieder geval bel ons. Toets 070-390-5454. 070-390-5454. En dan gaan wij nu kijken. 1, 2, 3...
0: Oh, kijk, er wordt volop gebeld nu.
1: Nou wordt het kiezen. Ik heb een willekeurige beller gepakt. En nou, mag jij gaan vragen wie we aan de lijn hebben?
0: Gaan we eens eventjes doen. Een bijzonder goedemorgen, Pieter en Meer hier.
2: Hallo, met Tieneke.
0: Tieneke.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent...
2: Eindelijk gelukt.
0: Ja, ik moet zeggen, je hebt ook heel veel concurrentie hoor, Tieneke.
2: Ja, ik weet het.
0: Hey, maar van harte gefeliciteerd. In ieder geval heel veel plezier met de kalender, die je vast een hele mooie plek gaat krijgen. Blijf even hangen, dan nemen we de gegevens even van je door.
2: Oké, is goed. Dankjewel. Fijne uitzending.

0: Teddy Swims op Radio West met Guilty. Aan de droogte en het watertekort komt voorlopig geen einde. Zeker niet nu de temperatuur weer omhoog gaat en de zon volop schijnt. En de regen die de afgelopen dagen gevallen is, is veel te weinig om de problemen op te lossen. De waterstand in de Rijn blijft dalen. Daarnaast verdampt er door de hitte ook veel water. Volgens dijkgraaf Rogier van der Zanden van het Hoogheemraadschap Rijnland is de situatie zorgwekkend.
1: Nou, we staan hier op de grens van wat we niet eerder hebben meegemaakt. Dat betekent dat we nu zoveel mogelijk geprobeerd hebben om met kunst en vliegwerk voldoende water te houden. Want ja, dat is nodig om die dijk stevig te houden. We hebben de achterdeur opengezet, zogezegd, om water uit het Amsterdam-Rijnkanaal te krijgen om nog zoveel mogelijk zoet water te houden.
2: En ondertussen staat de zee aan de andere kant te duwen, zodat verzilting dreigt.
1: We zitten echt in een nieuwe situatie die we niet eerder hebben meegemaakt. En alle maatregelen die we nu hebben genomen, die leveren overlast op. Maar ja, overlast ter voorkomen van schade, dat snapt iedereen. Maar we kunnen in situaties terechtkomen dat ik ja, misschien her en der een beetje schade moet laten ontstaan om grotere schade, zoals bijvoorbeeld een dijk die zwak wordt, tegen te gaan.
2: Dan zou de bomenteelt misschien niet genoeg zoet water krijgen of de natuur droog komen te staan.
1: Al dat soort maatregelen moet ik nu overdenken of die nodig zijn omdat de aankomende 2, 3 weken droog blijft. Over 20, 30, 40 jaar, dan kun je ervan uitgaan dat dit wat we nu uitzonderlijk noemen normaal geworden is. We moeten eens anders gaan denken en we moeten nu gaan nadenken om ervoor te zorgen dat zowel voor de natuur als voor de agrarische ondernemers, alle andere ondernemers en de inwoners, we voldoende tijd hebben om mee te veranderen. Want je kunt die natuur niet dwingen om te veranderen. De natuur zal ons dwingen om mee te veranderen en de juiste dingen te doen.
2: Aanpassen.
1: Aanpassen. Gewoon aanpassen.
0: Verslaggever Mariette Overdiep was dit in gesprek met Rogier van der Zanden van het Hoogheemraadschap Rijnland.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: En With Those Angel Eyes van Wet, Wet, Wet zitten we bijna op 10 minuten voor 8:30. Welkom nog steeds bij West Wordt Wakker. We hopen dat jullie lekker aan het wakker worden zijn geweest. Misschien al onderweg richting werk of onderweg richting de camping. Of zit je op de camping en ben je lekker aan het luisteren. We gaan het zometeen natuurlijk hebben over het mooiste woord. Zometeen in de loop van deze uitzending gaan we ook praten over de reddingsbrigade. Want als je de actualiteit een heel klein beetje volgt, dan is inderdaad wel behoorlijk te merken hoe gevaarlijk het is aan de kust. En daar besteden wij deze week bij West Wordt Wakker natuurlijk ook extra aandacht aan om ervoor te zorgen dat iedereen veilig van de kust kan gaan genieten. Dus dat is in ieder geval wel een van de dingen die we gaan doen. En zometeen in het volgende uur, maar dat is natuurlijk pas veel later. Dan gaan we praten over de tijdmachine. Dan kan je weer hele mooie dingen gaan winnen.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: We zijn de hele week al op zoek meer naar het mooiste woord van de regio. Ik vind dat een ongelooflijk leuk item in ons programma. En in het westelijk gedeelte van Zuid-Holland zijn er namelijk veel verschillende soorten gemeenten met ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden. Soms komt daar ook een bepaald dialect bij kijken. Een taaltje dat alleen de lokale bevolking begrijpt. En in de zomerweken halen we dat taaltje even naar de studio. Want in West Wordt Wakker gaan we op zoek naar het mooiste woord. Schiet er bij jou al gelijk een woord te binnen waarvan alleen jouw buurtgenoten weten wat dat betekent. Schroom dan niet om die in te sturen. Snelste via WhatsApp 070-307-8080. Of stuur een mailtje naar ons naar westwordwakker@omroepwest.nl. En schroom dan niet dat in te sturen. En we hebben nu allemaal iemand aan de telefoon. Die is kenner op het gebied van Midden-Delfland.
2: Nee, dat was gisteren. Hadden wij kenner van op het gebied van Midden-Delfland. Die had het woord kreeg genomineerd.
0: Je hebt gelijk, daar staat het
2: en
0: ook.
2: En maandag was dat betekent kieskeurig met eten. Maandag hadden we het woord gaapstok genomineerd. Nee, nu hebben we een echte Leidenaar die een heel mooi woord genomineerd heeft. Namelijk Nico de Groot. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter en Meer.
2: Hi.
0: Goedemorgen, Nico.
3: Hallo.
2: Ja, want jij was ook enthousiast en dacht ik ga een mooi woord nomineren.
3: Ja, ik denk nou laat ik ook een woord insturen. Ik heb het woord habbekrats ingestuurd.
0: Een habbekrats?
3: Ja.
0: Ja, het klinkt bekend.
3: Ja. Het is, hier in Leiden, wat koopt voor heel weinig, dan noemen ze dat. Ik heb het gekocht voor een habbekrats.
2: Een habbekrats. Ik wist niet dat het een echt Leids woord was, want ik ken het inderdaad ook wel. En ik vind het een heel mooi woord, een habbekrats.
3: Ja.
0: En ik maar denken dat het een landelijk woord is, maar het is gewoon echt ontsproten in Leiden. Dat is wel mooi om te horen.
2: Nice.
3: Ja.
2: En je had nog meer woorden, hè? Een beetje verzonnen. Ja. Nou ja, ik vond er één. Ja, ik hou van dat schurende. Als iemand overleden is.
3: Ja, en die is een zandwinkel begonnen. Dat is ook een Leidse term.
2: Een zandwinkel begonnen.
0: Het is toch genieten, dit.
2: Ja. En als je fietst, heb jij ook een woord als het fout gaat?
3: Ja, als je band lek is, noemen ze het hier ook. Ik heb een lekke pijp.
2: Een lekke pijp. Oh, nice. Nou, dan gaan we nog even door. Ja, ik zit tegenover Pieter. Die heeft genoeg haar op zijn hoofd. Maar soms heb je hier collega's die hebben dat niet. En dan noem jij dat?
3: Je hebt een kale bladder.
2: Maar die moet je echt even nog op zijn Leids uitspreken met die R.
3: Bladder.
0: Oh, fantastisch. Ja, en wat we ook weten is dat Leiden staat natuurlijk niet alleen bekend vanwege die fantastische historie, Nico. Maar het is natuurlijk ook een studentenstad en die willen nog wel eens zwalken door de straten, toch?
3: Ja, en dan als je dronken bent, dan noemen ze, ik ben als een balletje. Dronken als een student.
0: Ja, en dat balletje komt dus inderdaad van koorbal af, denk ik, hè, of niet?
3: Ja, Leiden noemen ze studenten balletjes.
0: Ja, geweldig.
2: Heerlijk, heerlijk. Maar wat is het mooiste woord? Want ik vind die zandwinkel toch ook wel fantastisch. Die is echt nieuw. Die is nieuwer dan de habbekrats. Welke zullen we op de zullen we die op de nominatielijst zetten?
3: Ja, jij ook, Pieter? Ja, Nederland wel meer voor.
2: Ja?
0: Ja, omdat habbekrats inderdaad wat vaker voorkomt. Hè. Die is wel, laat ik het zo zeggen, daar mag Leiden dan ook wel trots op zijn. Dat je een woord hebt wat als een kring in het water, als je er een steen in gooit, natuurlijk over het hele land is verspreid. Dus welke gaan we doen? Ja.
3: Nou, een zandwinkel maar.
0: Een zandwinkel begonnen. Ik vind hem prachtig. Meer, wij gaan hem noteren.
2: Helemaal goed. En dank je wel voor je fantastische bijdrage, Nico.
3: Ja, ik heb nog een anekdote over studenten. Van me. Mag ik dat vertellen?
0: Ja, natuurlijk.
3: Over dialect.
2: Ja.
3: Mijn oom Joop de Groot, geboren en getogen Leienaar. Die is getrouwd met mijn tante Alma uit Hazenswoude. En na zijn trouw is hij meer dan 60 jaar in Hazenswoude gewoond. En gewerkt bij een vleesfabriek. Tot zijn dood in 2010 sprak hij nog steeds altijd Leids. En wanneer men er wat van zei in Hazenswoude, dan was zijn antwoord altijd... Je, je mag best horen dat ik uit de universiteitsstad kom.
0: Fantastisch, toch?
2: Heel mooi. Wat een oom.
0: Ja, ik vind dat heerlijk, hoor, als ik eerlijk ben. Dat we er gewoon met z'n allen in slagen om niet alleen die lokale taal... maar ook inderdaad, je hebt soms de gegoede burgerij... en je hebt ook gewoon de mannen met de pet, zoals mijn vader zou hebben gezegd. En het is altijd mooi om dat te combineren. Mag ik jou enorm bedanken, Nico. Niet alleen voor die prachtige woorden, maar zeker ook voor deze anekdote... want die is zo verschrikkelijk sprekend.
3: Oké, dankjewel. En jullie veel plezier met je uitzending.
0: Gaat zeker lukken, dankjewel.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Het is nagenoeg 8:30, tijd voor het regionale nieuws. Bob Ringman, goedemorgen.
11: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Mirm.
12: Goedemorgen.
10: De politie zoekt getuigen van een poging tot doodslag gistermiddag op de Endeldijk in Honselersdijk. Dat schrijft de politie op Facebook. Een bestuurder van een personenauto zou zijn daar zijn ingereden op een fietser. De politie heeft volgens het Facebookbericht al enkele getuigen gehoord, maar ze zijn nog op zoek naar andere getuigen. In het bijzonder naar een dame op de fiets die tijdens het incident langs fietste.
13: Nou, ik zat binnen en ik zag een roeiboot met 9 personen aankomen varen. En eigenlijk vlak daarna een groot vrachtschip. Ik denk, ik ben benieuwd hoe ze stoppen, hoe die paddles plat gaan. Dus ik liep naar buiten en toen hoorde ik meteen gegil.
10: Ja, de schrik zat er gisteren goed in bij de opvarende van een roeiboot in de Rijn bij Valkenburg. Even voor 10:00 komt de roeiboot in botsing met een groot vrachtschip daar. Op de roeiboot zitten 9 senioren van roeivereniging Die Leijten uit Leiden. Anja Hendricks woont daar aan het water, zag het gebeuren en stelde haar achtertuin beschikbaar voor de opvarende. De boot is helemaal doormidden.
13: Ja, dat is onvoorstelbaar dat het kon. En een van de bemanning die zei ook van het was dat meteen het roer uitgezet werd van het vrachtschip. Hij zegt, anders was ik zo onder die bij het roer gekomen. Dus dat is ook allemaal net goed gegaan.
10: Zegt Anja Hendricks tegen Omroep West. Het duurde even voordat iedereen terecht was en uit het water was, maar uiteindelijk hoefde er niemand naar het ziekenhuis. En het aantal fietsendiefstallen in Delft neemt toe. In de eerste helft van dit jaar waren er al meer fietsendiefstallen dan in heel 2021. Dat schrijft de lokale omroep Omroep Delft op basis van cijfers van de politie. Er worden niet alleen meer fietsen gestolen, over het algemeen stijgen de misdaadcijfers in Delft. Betekent niet dat alle misdaden meer voorkomen. Zo bleef het aantal gevallen van moord en doodslag in Delft de afgelopen jaren afnemen. En ook zijn er minder meldingen van zakkenrollers in die gemeente. Gaat het hebben over het weer. En Huub Mezee, we spraken elkaar 1 uur geleden. Dus zei je terecht, als het zo heet is, is het niet voor iedereen heel erg lekker.
14: Nee, dat geloof ik inderdaad ook niet. Ik noem maar een voorbeeld. Iemand die de weg nu moet asfalteren. Dat is nog niet echt een pretje achter zo'n warme asfaltmachine. Of je werkt in de kassen. Dat is ook niet zo fijn natuurlijk, denk ik. Of je moet gewoon andere werkzaamheden buiten doen. Want de temperatuur loopt heel snel op. Hè. 2 uur geleden was het nog 18 graden langs de stranden. Maar inmiddels is het daar al 23 graden in onze regio. regio. De temperatuur loopt razendsnel op. De zon schijnt volop. Het wordt echt een zomerdag. Ja, op zich heerlijk, dat wel. Het is droog voor de rest. En zuid-zuidoostenwind zwak tot matig. Het wordt rond de 32 graden vanmiddag. Aan de kust is wel wat verkoeling. Vanmiddag door een kleine wind van zee. En dan zullen we zien dat de zeewatertemperatuur 21 graden is. Maar pas op, de zee kan gevaarlijk zijn. Komende nacht geen bewolking. Het wordt dan graad of 18, 19. In de grote steden komt het kwik niet onder de 20 graden. Ook morgen zijn er nog flinke perioden met zon. Later wat meer bewolking, maar het is morgen droog. Maar wel met een westenwind. En dan wordt het 25 of misschien nog net 26 graden. En ook dat is gewoon nog zomers. Vrijdag wat meer bewolking. Dan is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 graden. Maar dat is, ik zou bijna willen zeggen, de dip van de week. Want in het weekend komt er een nieuw hoge drukgebiedje tussen Denemarken en Nederland. Daardoor weer een noordoostenwind. En dan weer opnieuw temperaturen van 25 graden of iets meer. Dat wil dus zeggen dat het eigenlijk in het weekend en ook volgende week zomers blijft. Met volgende week ook wel weer een kans op een regen- of onweersbui.
4: Nu, dankjewel. En als jullie als luisteraar tips hebben over hoe om te gaan met de warmte, WhatsApp tot dan naar ons op 070-307-8080.
10: Ik heb nog wel een vraag aan Huub, als dat heel even mag, Pieter. Want ja, je hebt het wel over stratenleggers bijvoorbeeld, Huub. Maar hoe is het weer vandaag voor weermannen in hele kleine hete zolderkamertjes?
14: Nou, heel rustig houden. Nou, hoef ik ook niet zo heel veel uit te zoeken. Dat scheelt. Het blijft gewoon heel stabiel weer, dus dat scheelt wel. Maar het is wel warm. Ik heb een ventilator hier, dus dat scheelt.
10: Een poot in een voetenbadje.
14: Ja, kan ook nog. Ja.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West wordt wakker. Dit is

Manic Monday op Radio West. En zo is het 7 minuten over 8:30 geworden. En gaan we het eens hebben over de sport uit de regio. Onze Martin is helaas afwezig vanwege familieomstandigheden. Dus heb ik eens even een drietal dingen op een rij gezet. En laten we beginnen met ADO, die zich natuurlijk volop aan het voorbereiden zijn op de start van de Eredivisie. Daar kijken ze natuurlijk hier in deze prachtige stad reikhalzend naar uit. En als ik Martin mag citeren, die is er stellig van overtuigd dat er hoge ogen gegooid gaan worden door de mannen van Robin Peter. Want ja, wat hij zelf al stelt, hij zegt de voorbereiding is zo lekker. Er zijn goede versterkingen gebleven. Er zijn goede versterkingen in beeld. Dus kortom, een glimlach op het gezicht als hij het erover heeft. En dat trainingskamp was in Burghaamsteden. De sfeer erg goed daar. Teambuilding is behoorlijk aangewerkt. En komende vrijdag wordt er geoefend tegen Asteras Tripolis. Wedstrijd gaat om 7:00 s'avonds beginnen in het Werktalentstadion. En dat is de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie. En nu we het toch over ADO Den Haag hebben. Oud-trainer Henk Vrezer wordt de nieuwe bondscoach van Suriname, waarbij die onder meer Henk ten Katen gaat opvolgen. En zelf was hij eerder assistent onder Stanley Menzo voor het nationale team van Suriname. Henk Vrezer natuurlijk assistent-trainer geweest bij ADO in het seizoen 7 tot en met 9 en 11 tot en met 14. En ruim 10 jaar geleden was hij ook nog hoofdtrainer hier bij ons bij ADO Den Haag. Een man die in ieder geval goed gezien is, behoorlijk wat ervaring heeft en hopelijk Suriname naar het volgende grote eindtoernooi gaat brengen. En aanstaande zaterdag dan start in Lausanne de Tour de Femme. De damesvariant van de Tour de France. Natuurlijk altijd ongelooflijk leuk om te volgen voor onze regio. Met name omdat Demi Vollering uit Pijnakker daar natuurlijk hoge ogen gaat proberen te gooien. Zij gaat er alles aan doen om titelhouder Pauline Ferrand-Prévot van de volgende titel af te houden. Komende zaterdag dus de start in Lausanne. En de finish die gaat plaatsvinden op 9 augustus. Dus in Nice. Altijd een kortere variant in vergelijking met de mannen, maar zeker niet minder spannend.

0: Alex Warren met Ordinary.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, het maakt wat los, dat mooiste woord van de regio. Want we hadden het natuurlijk eerder over een zandwinkel beginnen. De Leidse variant van niet meer onder ons zijn, als ik het zacht mag uitdrukken. Maar ja, daar hebben we natuurlijk andere varianten natuurlijk op. Dus we hebben nu Mink van Unic aan de telefoon. Bijzonder goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, dit gaf jou natuurlijk ook inspiratie om even te reageren.
2: Ja, ik hoor het natuurlijk al de hele week. En dan zat ik de hele tijd altijd te denken, van, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Want het ene wat ik zei, ja, dat heeft een heel erg scherp randje.
0: Ja.
2: Ja, het is wel echt plat Haags. En goed, wat die man net zei uit Leiden over een zandwinkeltje. Mijn vader, ras echt Haagenees. Lekker plat Haags alles verteld. Die zei dan altijd als er iemand overleden was. Plat Haags, je hebt een tuintje op zijn buik.
0: Het is toch geweldig? Het ja. Is toch geweldig? Ja, je moet er maar aan denken.
2: Ja, je moet. Ja. Dat zeggen ze hier dan ook. Ja, ook een zandwinkel begonnen, dat zeggen ze hier ook. En zo zijn er wel meer dingetjes. Mijn vader dan lekker plat Haags eruit kon gooien.
0: Ja, fantastisch
2: toch? Zijn biertje, het was geen biertje, maar was bij hem was dat een kawe klets.
0: Een kawe klets! Ja, een fantastisch, ook hoe je het uitspreekt. Ik hou ervan.
2: Ja, dat is. Ik weet niet of ik dat ook over de radio kan zeggen, maar. Als je last had van diarree. Dan zei mijn vader altijd, je hebt last van de reetjack.
0: Ja, het is toch niet te geloven, hè? Nou, het mooie is, Mink, ik moet dat even aan je kwijt. Begin van de week, nou, je hebt de hele tijd geluisterd. Maar vanaf het moment dat we hebben gezegd, doe dat randje er maar bij, dan heeft dat toch iets met de inspiratie gedaan van iedereen. Dus ik vind het alleen maar prachtig.
2: Ja. Hey. Dus ik zat al te denken, zal ik het doen, zal ik het niet doen, weet je. Nou, toen kwam die man dus met zijn zandwinkeltje. Ik denk, nou ja, dan kunnen ons het schelen, joh, we doen het gewoon.
0: Maar dan verraad je toch, mee dat je ouwe heer in ieder geval zo af en toe dit soort scherpe dingen kon zeggen. Maar dat je toch ook de juiste opvoeding hebt genoten, dat je denkt bij jezelf, nou, moeten we dat nou wel doen?
2: Ja, kijk, ik ben geboren en getogen in Daagse Schilderswijk. En ik zal nooit mijn afkomst van verlogenen. Het is, iedereen heeft zijn eigen dingetjes. In elk stadje, elk dorpje hebben ze iets. Ja, en hier is het, zijn ze heel, heel erg mondig. Het enige wat ik er heel jammer van is, dat elke keer dat woord kade bij komt. Dat vind ik jammer.
3: Ja.
2: Maar voor de rest vind ik alles prachtig.
0: Nou,
2: alles heeft gewoon zijn eigen charme. Zoals elk dorp en welke stad het heeft.
0: Ja, ik mag,
2: maar dat wou ik dus even melden. Dat
0: nou,
2: dat deed.
0: Ik zeg diepe buiging namens ons hier in de studio voor het feit dat we elkaar toch even gesproken hebben. Want,
3: helemaal fijn.
0: Onze regionale toon, onze regionale toon wordt steeds rijker. Dus dat vind ik alleen maar mooi, Mink. Dank je wel en geniet van je dag vandaag.
2: Ja. Gaan we zeker doen en jullie hetzelfde.
0: Hey, ja. Dank je wel.
3: En Jacques, je stuurt nog een WhatsAppje, ook over dit onderwerp. Hij zegt, wat dachten jullie van het gras vanaf de andere kant aan het bekijken, inderdaad. Er zijn wel heel veel manieren van overlijden te bespreken. Had je die van Anneke?
0: Nee, die ga ik nu even vertellen nog. Nee, want we kregen nog een reactie binnen, dat was van Anneke. En die vond ik ook zo ongelooflijk. Dat is een stiltecamping. Ja, wat dat betreft, wat is onze regio toch ongelooflijk rijk. En mag ik iedereen enorm bedanken, nu al voor het meedenken. Maar ik blijf ook zeggen, want we hoorden het net Mink zeggen, ik twijfel de hele week al of ik ga reageren. Reageer gewoon. Doe dat op 070-307-8080. Dan komt WhatsApp allemaal bij ons binnen. En als je denkt bij jezelf, ik wil het liever gaan mailen, doe dat dan naar westwordwakker@omroepwest.nl.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: op Radio West met de Hanke Hanke Burning Love. En dat Hanke Hanke, dat staat helemaal niet in de titel, maar dat vind ik altijd leuk om erbij te zeggen. En zo hebben we het bijna 9:10 hier bij West wordt wakker. En met deze zomerse temperaturen nemen veel mensen een frisse duik in de zee om af en toe te kunnen afkoelen. Maar niet zonder gevaar. Op verschillende stranden in de regio werd de afgelopen dagen de rode of gele vlag gehesen. Omdat de zee onveilig is. Wat kan zwemmen in zee gevaarlijk maken? En hoe hou je de stranddag veilig? Onze eigen buitenpost is daar momenteel. En dat is Dennis van Schie. Dennis, jij stond net al bij het water. En jij staat naast iemand van de Katwijkse Reddingsbrigade. Toch?
1: Ja, zeker. Ik was net even op Scheveningen. Nou, daar druppelt het langzaam binnen met badgasten. Dat geldt ook hier op Katwijk. Je ziet wel dat die parkeergarage toch wel heel snel vol komt te staan met auto's. En over een uur of twee dan zal het hier gezellig druk zijn. Ik sta hier met Marit van de Reddingsbrigade van Katwijk. Wat voor stranddag wordt het vandaag?
2: Nou, het wordt vandaag best wel warm. Dus wij verwachten dat het heel druk gaat worden op strand. En we zijn er ook helemaal op voorbereid.
1: Nu vertelde je net al even in het voorgesprek, zwemmers moeten wel alert zijn. Het is natuurlijk heel erg lekker warm water, maar er schuilen ook gevaren in.
2: Zeker. Vanaf de buitenkant kan je het niet zien, maar in zee zijn heel veel stromingen aanwezig. En die kunnen je bijvoorbeeld langs het strand meetrekken. Maar zo zijn er ook muien langs de kust. En dat zijn hele sterke stromingen die je zee inwaarts trekken zonder dat je dat eigenlijk doorhebt. En terugkomen naar de kant is dan ontzettend moeilijk. En dat zie je heel moeilijk vanaf de kant. Dus ja, wij waarschuwen altijd om niet te ver zee in te gaan en altijd op elkaar te letten.
1: Er liggen hier twee voor Katwijk, geloof ik, hè?
2: Ja, er zijn er nu twee waarvan wij weten dat ze de laatste dagen heel actief zijn geweest. Maar we testen op heel veel plekken om te kijken of daar niet toevallig ook een mui aan het ontstaan is. Ja.
1: En als je nu in zo'n mui terechtkomt, wat moet je dan doen?
2: Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk om niet in paniek te raken. En verder is het de bedoeling dat je je een beetje mee laat trekken door de stroom. En dan via de zijkant terug probeert te zwemmen. Tot je op de zandbank komt en dan kan je over de zandbank terug. Daar is de stroming veel minder sterk en dan zou het veel makkelijker moeten lukken.
1: Nu hing er gisteren op het strand van Scheveningen een rode vlag te wapperen. Dat is hier nu niet het geval, hè?
2: Nee, dat is hier nu niet het geval. Maar we testen elke dag de stroming. En als wij denken dat dat hier wel nodig is, dan zouden wij dat ook doen.
1: Want waar staan die vlaggen ook alweer voor? Rood is, ga vooral niet de zee in.
2: Rood is echt, het is verboden om te zwemmen. Die hangen we bijvoorbeeld met echt hele harde stroming, hele hoge golven en ook bij onweer. En we hebben ook nog de gele vlag en die hangen we als het echt wel gevaarlijk zwemmen is. Als een waarschuwing van ja, let echt op elkaar, let op je kinderen, ga gewoon niet te diep de zee in.
1: Waar komen jullie nu nog meer voor in actie hier op het strand?
2: Ja, ons werk is ontzettend divers. We zijn voor de mensen in zee, voor de suppers die bijvoorbeeld afgedreven zijn. Maar ook kinderen die hun ouders kwijt zijn. En we doen heel veel EHBO-gevallen. Dus een schelpje in de voet, een kwallensteek. En nou ja, zo maken wij onze dag vol.
1: En als de mensen jullie nu nodig hebben, wat moeten ze dan doen? Moeten ze dan naar de post komen of moeten ze bellen? Hoe gaat dat?
2: Nou ja, dat kan op verschillende manieren. In een noodsituatie kunnen mensen 112 bellen en om de reddingsbrigade vragen. Dan worden wij opgeroepen door de meldkamer. Ze kunnen ons ook bellen via onze telefoonnummers en langskomen is ook zeker een mogelijkheid.
1: Met hoeveel man sta je nu eigenlijk vandaag?
2: Zometeen om 9:30 dan begint onze wacht en dan zijn we met 10 man. Maar ik verwacht dat er nog wel wat aanloop zal zijn over de dag.
1: Want dat is ook vooral voor jullie een hele gezellige dag. Hè? Het is een hele leuke club mensen.
2: Ja, zeker. Wij zijn allemaal vrijwilligers. Dus we doen dit allemaal in onze vrije tijd. Maar we zijn een hele hechte groep. Dus het is altijd gezellig. En er is altijd wel iemand waar je het goed mee kan vinden. Dus het is altijd gezellig druk.
1: Ben je al in de zee geweest?
2: Vandaag nog niet. Gisteren wel heel lang.
1: En hoe is het water?
2: Het water is voor deze tijd van het jaar echt heel warm. En ik vind het zelf ook wel heel lekker water. Dus dat is wel super.
1: Heb je nog een laatste tip voor mensen die graag naar Katwijk willen komen?
2: Nou ja, let op elkaar, let op je kinderen, let op in zee. En op een dag als vandaag zeker smeer je ook in en drink genoeg.
1: En vooral genieten.
2: Absoluut.
3: Dit is West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: soort dingen vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Straks gaan we prijzen winnen bij de tijdmachine bij West Wordt Wakker. Althans moet je een beetje je best voor doen. We gaan luisteren naar het nieuws met Bob Brinkman.
13: De politie zoekt getuigen van een poging tot doodslag gistermiddag op de Endeldijk in Honselersdijk. De bestuurder van een auto zou daar zijn ingereden op een fietser. Meerdere Haagse oppositiepartijen hebben raadsvragen gesteld over de oproep van de wethouder rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. De verantwoordelijk wethouder heeft aan het COA gevraagd om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in de straat te huisvesten. En het aantal fietsendiefstallen in Delft neemt toe. In de eerste helft van dit jaar zijn er al meer fietsen gestolen dan in heel het jaar 2021. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje, om 9:30... Nu het overige nieuws.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
15: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
14: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
16: We we horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen.

0: En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
3: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
4: Omroepwestadverteren.nl.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: Nou, het is vooral zaak vandaag dat ik wakker word. En dat begint me stilaan een beetje beter te lukken, meer ja, moet ik je zeggen.
1: Je bent zo wakker, Pieter. Echt een van de wakkerste personen. Volgens mij sta je altijd meteen aan.
0: Ja, ik zeg altijd tegen mijn vrouw dat ik net een MacBook ben. Dan mag ik geen reclame maken op de radio zonder een reclameblok. Maar doe mij open en ik ben aan. Dat is wel een beetje wat het is. Dat is de vergelijking. Hé, er is weer een hele mooie kans om prijzen te winnen. Maar dan moet je wel wat voor doen, zeiden ze vroeger bij de collega's van Veronica.
1: Zeker, want de tijd vliegt maar eens naar achteruit. Want wij gaan in die tijdmachine stappen en terug naar het verleden, naar een jaartal. Ik weet het nog niet waar we terecht gaan komen.
0: Ik ook nog niet.
1: Wat ik wel weet is als jij één vraag goed hebt, dan win jij die mooie LED sleutelhanger. Dat is superhandig. Het begint 's ochtends alweer wat donkerder worden. En zeker als straks de herfst ooit na deze hitte er weer aankomt, dan kom jij 's avonds thuis in het donker. En dan denk je, waar is dat sleutelgat toch? Dan heb je een sleutelhanger met een LED-lampje. En dan heb je gewoon in één keer kom je veilig je huis binnen. En die krijg jij al bij één vraag goed. En bij drie vragen goed maak je kans op een hotelovernachting voor twee personen met ontbijt. Je kan kiezen uit meer dan 100 hotels in Nederland. En we doen er ook nog een verwenpakket bij. Flesje alcoholvrije bubbels, twee champagneglazen en lekkere hapjes. Nou, ik weet het wel.
0: Ik zou het ook weten. Ik zou nu onmiddellijk de telefoon grijpen en gaan bellen met 070-390-5454. Dat is 070-390-5454. Het enige wat je nodig hebt is een beetje historisch besef. Het antwoord geven van vragen. En voor je het weet, val je hier volop met je neus in de spreekwoordelijke boter.

0: Bijna een kwart over negen. Je luistert naar West wordt wakker en naar Den Haag FM. En dit waren de dames en heren van ABBA met Knowing Me, Knowing You.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, de Radio West tijdmachine, daar gaan we mee aan de slag. En vanaf het moment dat we gingen oproepen, leek het wel een kerstboom, onze computer, toch meer?
2: Zeker, jullie zijn heel enthousiast voor de prijzen.
0: Ja, absoluut.
2: En om terug in die tijd te reizen. En de prijzen die zijn nog niet misselijk deze week. Als je vandaag één prijs goed hebt, dan win je een LED-sleutelhanger. Altijd handig als je 's avonds in het donker je huis in moet. Heb je gewoon meteen een lichtje bij je sleutel. En de hoofdprijs, dat is een hele fijne deze week. Je maakt kans op een verwendpakket met daarin een hotelovernachting voor twee personen. Kan je kiezen zelfs uit meer dan 100 hotels in Nederland. Van een landgoed op de Veluwe tot een kasteel in Zuid-Limburg. Of misschien gewoon een strandhotelletje aan de Zeeuwse kust. En dan krijg je ook nog een verwendpakket bij. Een flesje alcoholvrije bubbels, twee champagneglazen en wat lekkere hapjes. Moet je alleen met ons meevliegen, die tijdmachine in. En goedemorgen, met wie spreken wij?
3: Goedemorgen, met Kees Horens uit Gouda.
2: Goedemorgen, Kees. Hoe is het in Gouda?
3: Oh, zonnig.
0: Zonnig?
3: Ja, op zich prima hoor. Ja, ik denk het wel.
2: Ja, en hoe zit jij er thuis bij? Heb je een balkonnetje of een tuin?
3: Ik heb een tuin, ja. Voor en achter, maar ik zat net achter. Ik dacht, ik ga toch even naar binnen. Het is precies het westen, de tuin, dus dan is de zon er nog niet. Dus dan is wel het oosten wel.
2: Dat is dus nog aangenaam. Fijn is dat. Maar nu inderdaad even lekker bellen om terug te gaan in de tijd. En de tijdmachine staat voor me, helemaal blinkend. Eigenlijk met die zon erop moet ik eigenlijk bijna een zonnebril aandoen. Zo is dat koper van die machine aan het blinken. En ik laat jou in de kundige handen van Pieter om naar het verleden af te reizen.
0: Zit je goed, Kees?
3: Ja.
0: Oren gespitst, daar gaan we.
3: Oren gespitst, gaan we.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
3: Zo, dat ziet er goed uit.
0: Ja, ziet er mooi uit, hè?
3: Ja, dat ziet er mooi uit.
0: Ja, je zat net te genieten van je tuin, maar nu ben je gewoon in een jaartal aangeland waar ook het nodige te bekijken valt, toch?
3: Ja, dat is inderdaad.
0: Nou, hartstikke goed. We gaan de vragen stellen. Ben je daar klaar voor?
3: Ja. Is goed, ja, Pieter, ik ben er klaar voor.
0: Hartstikke goed, Kees.
3: Ja.
0: Welke dieren staan er centraal in de kaskraker Jurassic Park van regisseur Steven Spielberg in 1993?
3: Ja, dat zijn dinosaurussen en zo. En,
0: ja, dinosaurussen noteren we.
3: Ja.
0: Dan gaan we naar vraag nummer 2, waar Miguel Indurain in de zomer van 1993 de 80ste editie van de Ronde van Frankrijk weet te winnen. Uit welk land komt deze wielrenner?
3: Volgens mij uit Spanje.
0: Uit Spanje, noteren we ook. En dan in 1993 stopt een comedy van de VARA die al op televisie was sinds 1981. De reeks draait om een doktersgezin. Een bekende personages zijn dokter Lili van de Ploeg en haar huishoudster Mien Dobbelsteen. Hoe heette die televisieserie?
3: Zeg eens aan.
0: Zeg eens aan, zeg jij. Nou, dan gaan we maar eens eventjes kijken wat onze notaris daarvan zegt, Kees.
3: Ja.
4: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja.
2: Super, goed gedaan.
3: Oké. Nou, dat is lekker.
0: Nou, dat zijn de betere dagen, hè? Dat je even de telefoon pakt en naar de studio belt.
3: Ja, ik bel inderdaad bijna nooit. Maar dit is toch wel gaaf, dit. Ja.
0: Nou, daar ben ik blij om, Kees. Blijf even hangen. Veel plezier vandaag in Gouda. En vooral ook veel plezier in ieder geval minimaal met die eerste prijs. Maar natuurlijk ook met de kans op die hele grote prijs. Ja. We gaan even je spullen noteren. En namens meer, ik wens je een geweldige dag vandaag.

0: met Kees Gorsen. Uit Gouda gingen we naar 1993 met onze tijdmachine. En uit datzelfde jaar komt Soul Asylum met Runaway Train. En zo zijn we lekker bezig hier bij West Wordt Wakker, waar we volop op zoek zijn nog altijd naar dat mooiste regio-woord, ofthans dat mooiste woord uit de regio, waar we natuurlijk de rest van de week nog aandacht aan gaan besteden. En in de tussentijd draaien we natuurlijk ook over heerlijke muziek. Dat doet niet alleen meer Worlsbergen en Pieter Thomas, maar dat doet ook Billy Ocean.
1: Dit is West Wordt Wakker met Pieter Thomas en Meer Wolfsbergen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Ruim een minuut over 9:30, tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Bob Brinkman vanmorgen. Goedemorgen Bob.
7: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Mirjam.
8: Goedemorgen.
7: Het Hoogheemraadschap Rijnland maakt zich zorgen over de droogte en het watertekort in de regio. De waterstand in de Rijn blijft dalen en daarnaast verdampt er ook door de hitte veel water. De regen die de afgelopen dagen is gevallen is niet genoeg om de droogte op te lossen. Volgens de dijkgraaf is het een kwestie van prioriteiten afwegen en water verdelen.
9: Nou, we staan hier op de grens van wat we niet eerder hebben meegemaakt. Dat betekent dat we nu zoveel mogelijk geprobeerd hebben om met kunst en vliegwerk voldoende water te houden. Want ja, dat is nodig om die dijken stevig te houden. En we moeten nu gaan nadenken om ervoor te zorgen dat zowel voor de natuur als voor de agrarische ondernemers, alle andere ondernemers en de inwoners, we voldoende tijd hebben om mee te veranderen. Want je kunt die natuur niet dwingen.
7: Aldus dijkgraaf Rogier van der Zanden van het Hoogheemraadschap Rijnland. Het Haagse Historisch Museum krijgt, als eenmaal de deuren geopend worden na de grootschalige verbouwing, een bijzondere Golden Earring collectie. De erven van de verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutte hebben zijn collectie aan het museum geschonken. Je hoort conservator Valerie Veenvliet over haar favoriete stuk.
10: Veel mensen die zouden denk ik de gitaar zeggen. Dat is natuurlijk, ja, daar heeft de Kooijman zelf op gespeeld. Maar ik moet zelf persoonlijk zeggen dat ik denk ik voor het jack ga. Dat Barry Hay heeft gedragen in de clip Burning Stuntman. Ja, die clips waren zo uniek van de Golden Earring. Die waren echt voor het eerst echt zo'n filmische vertoning. En ik kan me die clip ook nog gewoon goed herinneren. En toen ik dat jack zag, dacht ik echt, dit is heel gaaf.
7: Verder zit er een gouden plaat in van het album The Naked Truth. De eerste Golden Earring single, Please Go, uit 1965. En handgeschreven setlist. In 2028 moeten de deuren van het dan verbouwde en vernieuwde museum weer openen in het centrum van Den Haag. En het woord warm, dat gaat Huub Misee zo meteen ook zeggen. En dat zorgt ook altijd voor extra drukte en alertheid bij de reddingsbrigades bij ons aan de kust. Maar niet alleen de strandwachten moeten oplettend zijn, ook van strandgangers wordt een en ander verwacht. Marit Krijenoord van de reddingsbrigade Katwijk.
11: Zeker. Vanaf de buitenkant kan je het niet zien. Maar in zee zijn heel veel stromingen aanwezig. En die kunnen je bijvoorbeeld langs het strand meetrekken. Maar zo zijn er ook muien langs de kust. En dat zijn hele sterke stromingen die je zeeinwaarts trekken zonder dat je dat eigenlijk doorhebt. En terugkomen naar de kant is dan ontzettend moeilijk. En dat zie je heel moeilijk vanaf de kant. Dus ja, wij waarschuwen altijd om niet te ver zee in te gaan. En altijd op elkaar te letten.
7: Daarnaast wordt aangeraden goed naar de vlaggen te kijken die door de reddingsbrigade gehezen kunnen worden. Op sommige zwemlocaties wordt er gewaarschuwd voor slechte waterkwaliteit. Gaat dan om binnenwateren, Pieter. Op zwemwater.nl een actueel overzicht van of het water bij jou in de buurt wel veilig is om in te zwemmen.
6: Heel belangrijk en kijk er vooral naar. Je had het net al over Huub Misee. Daar gaan we nu naartoe. Goedemorgen, Huub.
8: Het is vandaag droog en zonnig. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind en het wordt ongeveer 32 graden. Langs de kust komt wat wind van zee met enige verkoeling. Komende nacht zal er geen bewolking zijn. De wind blijft dan zuidelijk, zwak tot matig, en vannacht wordt het niet kouder dan ongeveer 19 graden. Morgen is er ook nog veel zon, het blijft droog, en bij een zwakke tot matige zuidenwind die later westelijk wordt, wordt het morgen ongeveer 25 graden. Vrijdag is er wat meer bewolking, is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er is ook al wat zon en dan wordt het 24 graden. In het weekend komt de zon weer terug en wordt het zo'n 5 of 26 graden.
7: Dankjewel, Huub. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: West wordt wakker.

0: Meatloaf, you took the words right out of my mouth. En volgens mij zat Ellen Foley hier ook gewoon gezellig bij.
1: Het mooiste woord van de regio.
2: Hoe zou Jacques dat dan op zijn Haags hebben gezegd? Je nam de woorden uit mijn mond toen we aan het zoenen waren.
0: Ja, aan het haagkluiven.
2: Aan het haagkluiven waren, hè?
0: Ik vind dat mijn Haags gaat er stap voor stap op vooruit, vind je niet?
2: Heel goed, netjes hoor.
0: En dat
2: hoor.
0: Voor geboren Fries opgetogen in het midden van het land in de mooie provincie Utrecht. Maar goed, gelukkig hebben we nog een aantal specialisten die wel uit de regio komen. En die soms even het randje van het toelaatbare opzoeken als het gaat om de betekenis van woorden. Want Sylvia van S, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Geniet je een beetje van onze uitzendingen, Sylvia?
3: Altijd.
0: Ja, dat is goed om te horen. En wat een leuk onderwerp ook, hè? Ik ga een beetje reclame maken voor ons eigen mooiste woord uit de regio. Maar ik moet zeggen dat ik de afgelopen dagen zo enorm aan het genieten ben van alles wat er binnenkomt.
3: Ja, er komt heel veel binnen. En ook heel veel dingen dat je denkt van, hoe komen ze erop? Geweldig.
2: Ja, mooi, hè? Ja, die creativiteit.
3: Ja, echt geweldig.
2: Word er blij van. En het zijn ook natuurlijk niet alleen woorden, maar ook uitdrukkingen. En dat is ook wel heel erg fijn om te horen allemaal.
0: Ja, absoluut. Hey, maar Sylvia, jij hoorde dit allemaal zo aan. En toen dacht je bij jezelf, zal ik wel of zal ik niet?
3: Ja.
0: We hadden het met de vorige spreker al even over een stukje opvoeding naar de mens toe. Maar jij besloot toch even lekker te bellen.
3: Ja, weet je, vroeger, toen ik jong was, hadden wij een buurvrouw.
0: Ja.
3: En die had allemaal van dat soort uitdrukkingen. En ik dacht van ja, hij is eigenlijk op het kantje, maar ik vind hem toch onwijs goed gewoon om in het rijtje te plaatsen, volgens mij.
0: Ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb het gevoel dat hij op het randje zit en daar houden wij van. Zo eerlijk zijn we al geweest. Het mag natuurlijk ook poëtisch en praktisch en warm en cultureel verantwoord. Maar een beetje over het randje is ook wel. Hoort ook een beetje bij deze regio, vind je niet, Sylvia?
3: Ja, tuurlijk. Dat kan bij Den Haag.
0: Ik had het eerder deze week al over de cassettebandjes van Harry Touw. Waarvan mijn vader tegen mij zei, Piet, jij bent een moppenverteller. Maar de moppen van deze bandjes, die moet je even niet op de lagere school vertellen. Dan weet je ongeveer wat voor soort moppen dat waren.
3: Ja, die kenden we wel, ja.
0: Maar hou ons niet langer in spanning, Sylvia. Wat wil jij toevoegen aan onze prachtige lijst?
3: Nou, deze uitdrukking is, een boer is een scheet die de weg aan je heet niet weet.
0: Dit is toch verschrikkelijk.
2: Heerlijk.
0: Ja,
3: niet netjes.
0: Ik vind hem fantastisch. En zeker als je dat ook even met de tongval doet van de prachtige stad waar je vandaan komt, toch?
3: Ja, zeker weten.
0: En ik denk ook, als ik heel eerlijk ben, dat het misschien, als je het heel objectief bekijkt, ook gewoon nog waar is.
2: Het is gewoon puur de waarheid. Ja.
3: Het is gewoon iets wat de weg is kwijtgeraakt onderweg.
0: Ja, je moet het gewoon ook niet allemaal te serieus nemen. Dus dat is hartstikke goed.
3: Daarom.
0: Sylvia, mag ik jou enorm danken voor de reactie. Blijf lekker luisteren, blijf lekker nadenken. Okay. Want als je nog een paar ideeën hebt, dan schroom niet.
3: Ik weet er nog wel één, hoor.
0: Nou, dan gaan we ervoor zitten, hoor.
3: Ja, nou, dat is van dezelfde buurvrouw. En als ze heel nodig moest plassen, dan zei ze, oeh, ik heb me toch een bui regen aan mijn reet hangen.
0: Het is toch verschrikkelijk. Het is toch verschrikkelijk.
2: Heerlijk.
0: Nou, Sylvia, ik weet één ding zeker. Je hebt zo ongelooflijk veel mensen laten glimlachen die op dit moment naar deze radio zitten te luisteren.
3: Ik hoop het.
0: En die dat allemaal dan ook niet gaan toegeven. We hadden het net over Harry Touw, maar als ze dan inderdaad naar Chef van Oekel hadden gekeken, dan keken ze wel. Maar formeel hadden ze het nooit gezien. Ken je dat nog?
3: Nooit gezien. Nee, nooit gezien. En dit hebben we nooit gehoord.
0: Hey, geniet van je dag, Sylvia. Dankjewel, hè.
3: Ja, jullie ook. Dankjewel. Doei, doei.
1: Je luistert naar West wordt wakker.

0: Prachtige klanken van Linda Ronstadt en Aaron Neville. Met een hele mooie laatste uithaal met I Don't Know Much. Wij krijgen zoveel leuke reacties binnen op dit moment. Meer vind je niet?
1: Ik word er heel vrolijk van. Ik moet soms een beetje blozen dat ik ze niet ken. Want ik ben natuurlijk heel keurig, heel netjes. Not, maar dit was ook wel een hele fijne die Ans Everstein ons opstuurde.
0: Ja.
1: Namelijk de bijnaam van een string. Dat is een reetveter.
0: Het is niet te geloven.
1: Het is niet te geloven.
0: Dan zullen we toch nog wel iets van beschaving zometeen uit onze regio terugkrijgen. Dan mogen we toch wel een heel klein beetje op hoop, hè?
1: Ja, nee, we zijn uiteindelijk wel heel netjes. Maar we zijn gewoon ook een ondeugende regio. Daar hou ik wel van.
0: Nou, gewoon, het moet er ook allemaal zijn, hè? Wat ik al zei over het mooie cassettebandje van Harry Touw. Je had de Laan Vermeer verhoord en je hebt de Hoefkaai. En beide onderdelen horen gewoon bij deze prachtige stad. En dat geldt natuurlijk ook voor de hele regio waar aan de ene kant van het water altijd een goede burgerij zich bevindt, die een biertje drinken. En aan de andere kant van het water, daar gebeuren andere dingen. En
1: precies,
0: dat maakt deze prachtige regio ook zo ongelooflijk divers. En daar kan ik alleen maar enorm van genieten.
1: Nou ja, en over die drank gesproken. Jan Keizer had vanuit Zuid-Afrika nog wat gestuurd. Hij zei, Mink had het over een koude klets. Maar het kan dus ook een bruine rakker, een flesje zijn. Maar ik kan ook aan de prethaak, aan de tap. Dus dat zijn ook woorden. Dat is ook dus Haags. De prethap.
0: Ja, de prethap. Nee, ik ben ook benieuwd. Dennis, jij bent ondertussen ook aangeschoven.
1: Sorry, de prethaak.
0: Een prethaak.
1: Ja, de prethaak. Je hangt aan de prethaak. Je ziet aan de tap.
2: Dat zal waarschijnlijk gewoon de tap zijn om het biertje
1: lekker
2: te trekken.
0: Ja, de prethaak, ja. En dan moet ik ook weer aan. Maar dat is wel heel ouderwets. De gokkast moest je op die manier vroeger ook bedienen. Door gewoon aan zo'n hele grote hendel te trekken.
1: De eenarmige bandiet.
0: Zeker.
1: Heerlijk. Zo komen we verder en verder. Maar...
0: Ja. En ik ben het eens om, Dennis. Dat heeft volgens mij iets te maken met de biertap.
1: Yes. Nou, heb je ook suggesties? Dan kunnen we die ook nog gebruiken. En vinden we het leuk om ze te horen. 070-307-8080 is het appnummer. En anders even mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
3: We gaan er vandoor!
0: Ja, het is alweer zover. We gaan er vandoor, althans Meer en ik wel. Maar Dennis niet, die blijft gewoon lekker aan de slag. En natuurlijk ook onze eigen Patrick, die zometeen de stok van ons mag overnemen. Of moeten we zeggen de prethaak, Patrick?
4: Zoiets, ja. Goedemorgen. Nou, ik serveer een iets ander bakkie, hoor, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Nou, we gaan zometeen, we teasen even, hè, Patrick van Houten, zometeen met de andere bak. Zometeen gaan we het er uitgebreid met hem over hebben. Maar eerst gaan we eens even kijken welke tip jij voor ons hebt, Meer.
1: Ja, zeker. En het is een leuke. We gaan naar Delft, want daar kan je deze zomer op avontuur tijdens de Robotjacht Delft. Het is een speurtocht en ontdek je in alle etalages van de binnenstad bijzondere Delfts blauwe robots. En bij iedere robot vind je een letter en dan ga je alle letters verzamelen en dan ontrafel je de geheime code en dan maak je kans op leuke prijzen. En die speurtocht is een leuke activiteit, dus voor jong en oud. En die laat je ook nog op een hele speelse manier de binnenstad van Delft zien. En de speurtochtkaart die haal je op bij het Vermeercentrum in Delft. En dan ga je dus op zoek naar al die verborgen robots. Weet jij de code te kraken?
0: Nou, dat lijkt mij zeer de moeite waard. Zeker omdat ik ben van de generatie die Star Wars voor de eerste keer in de bioscoop zag. En vanaf dat moment had ik wel iets met 3CPO en met R2D2.
1: Oh, zeker.
0: De echte Star Wars fans die weten nu precies waar ik het over heb.
1: Absoluut.
0: En dat is overigens niet mijn vrouw. Die heeft geen idee wat ik dan zeg. Aan de bak gaan we straks, Patrick.
4: Ik ben meer van de generatie Robin de Robot.
0: Ja, die had het natuurlijk ook nog.
1: Die was ook zo lief.
0: Ja,
1: die was ook zo lief.
4: Maar goed, andere herinneringen straks in de archiefbak. Onder meer een legendarische toespraak in 1978 komen wij tegen. De jarige van vandaag, 29 juli, geeft ze aan me door via aandebak@omroepwest.nl. Mooie prijzen in de tijdmachine. Onder meer een nachtje weg voor twee personen met alles erop en eraan. En de plaat voor 12 is Alleen vandaag.
0: Alleen. Ja, alleen. Spannend. Ja, ik vind hem...
1: Laat mij maar alleen.
4: Ja. Oh, leuk. Ja. Nee, die is het niet.
0: Alone van Hart zou eventueel ook nog kunnen.
4: Ja, die is goed.
0: Nou ja.
4: Ja, die is goed.
0: Ik ben hier normaal gesproken zo slecht in. En echt het eerste wat ik eruit gooi is meteen
1: raak. Je bent een held.
4: Oefening baart kunst.
0: Ik moet je ook zeggen, ik had dat ook wel even nodig. Op deze wat minder wakkere dag voor Pieter Tammens van Voor Mijn Oprecht Excuses. Maar één ding weet ik zeker meer. Jou moet ik even een paar dagen missen.
1: Zeker.
0: En daar had jij een hele goede reden voor.
1: Ik ga lekker naar Kasselfest.
0: Jij gaat lekker naar Kasselfest. En morgen zit Tess Malone natuurlijk weer op die prachtige stoel waar jij nu op zit. En dan ben ik er natuurlijk ook weer. En ik kan niet anders zeggen dat ik jullie heel veel plezier ga wensen met Patrick van Houten zometeen in Aan de Bak. Maar natuurlijk ook met alle andere prachtige programma's die daarna ook gaan plaatsvinden.

eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020. Voel de wind weer op mijn lijf. De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020. Voor een gratis brochure of ga

0: 2020. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Een legendarische toespraak uit 1978 komen we binnen een half uurtje tegen in Aan de Bak. Eerst het nieuws van 10 uur, Bob Brinkman.
6: Een eenzijdig ongeluk afgelopen nacht op de Westlanderoute in Honselaarsdijk bij de Zwetlaan. Een auto kwam daar midden op een rotonde terecht en reed daarbij een verkeersbord uit de grond. De politie zoekt getuigen van een poging tot doodslag gistermiddag op de Endeldijk in Honselaarsdijk, schrijft de politie op Facebook. De bestuurder van een auto zou daar zijn ingereden op een fietser. En meerdere Haagse oppositiepartijen hebben raadsvragen gesteld over de oproep van de wethouder rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. De verantwoordelijke wethouder heeft aan het COA gevraagd om daar voorlopig geen nieuwe asielzoekers in de straat te huisvesten. Meer regionieuws hoor je om 10:30. Nu het overige nieuws.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet het dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de aanwezigheid.

0: bij Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Tot 12 uur aan de bak.

0: Suzanne en Freek verlangen al naar wat koeler weer waarschijnlijk als het avond is. Nou, dat duurt nog even. Nu al op de Radio West Zendmast 26 graden. Goedemorgen.
1: Ik had er echt één nodig.
0: De tiende jaargang, aflevering 2329. Goed dat je erbij bent, aan de bak. Zorgt voor de broodnodige verkoeling als dat nodig is. En dat is nodig op een dag als vandaag. Tussen nu en 12 uur de vaste ingrediënten, zoals daar zijn eeuwige roem. Maar ook de verjaardagskalender van vandaag. Laat me weten met wie er een feestje te vieren is vandaag via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. We duiken in het jaar 1978, later dit uur in de archiefbak. Er is zomaar een waardebonte waarde van €50 te winnen in de tijdmachine. En die prachtige overnachting natuurlijk voor twee personen. Echt een verwende overnachting moet dat worden. En de plaat voor 12 is hartstikke alleen. Nou ja.
1: Hij heeft ook altijd wat. Nou, zet hem maar in de zon, dan kan hij drogen.
0: Het is zomer in Zuid-Holland. Met Billy Preston en Sarita. Het is radio.

0: zwart met suiker, dubbele espresso of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.
2: Nou, ik kon het gewoon niet geloven. Nee, en ik geloof het nog niet.

0: hem regelmatig met zijn vrienden van Dire Straits. Maar solo heeft hij ook lekker werk gemaakt. Mark Knopfler en What It Is.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, beetje sneu hoor, de plaat voor 12. Die moeten we echt gezelschap gaan houden.
1: Nummer 1.
0: Gary and the Pacemakers. Keuzemogelijkheid 2 vandaag. You'll Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers. En Alone van Heart is keuzemogelijkheid 1.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Nou, er is zeker wat te kiezen. En dat kun je doen via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1 Heart, nummer 2 Gary and the Pacemakers. Of WhatsApp naar de studio via 070 307 8080.

0: Ik vertelde mijn nicht dat ik een donor zocht. En ze zei van, nou, je hoeft niet verder te zoeken.
1: Nou ja.
0: Zo ging dat, ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou ja, eerst ging mevrouw er met een ander vandoor. En toen ontmoette ik daarna een andere vrouw. En daar heb ik 6 jaar mee kunnen leven. En die is overleden. Toen ontmoette ik weer uiteraard een andere vrouw. En die ging 7 jaar later. Nou ja, goed. En toen ontmoette ik mijn hedendaagse vriendin. Daar ga ik nu al 20 jaar mee om.
1: Oh, gelukkig.
3: En dat gaat fantastisch.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Lekker.

Herinneringen aan de jaren 90 dankzij Take That op Radio West en Back for Good. Straks een mooie prijs te winnen in de tijdmachine, maar ook het regionieuws komt eraan. Met daarin onder meer een podiumplaats voor een regiogenoot in een bijzondere sport. Hoe het zit, hoor je zo van Bob.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:30. Aan de bak, het regionieuws krijg je van Bob Brinkman.
7: Goedemorgen Patrick. Meerdere oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben een dik pakket aan raadsvragen gesteld over het handelen van de nieuwe wethouder, Arjen Dubbelaar, rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. Dubbelaar heeft het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, opgeroepen om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in het pand aan de Javastraat te huisvesten. Je hoort de wethouder.
8: Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking. Nou ja, ik ben de huidige wethouder op dit dossier en ja, die doet het anders als zijn voorganger.
7: De oproep zorgt voor kritiek in de Haagse oppositie.
9: Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA: wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen, tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk.
7: Youssef Assad van D66 hoorde je. Ondanks de oproep gaat het COA door met het plaatsen van jongeren. En het gesprek waar de wethouder op doelt vindt naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie en dus ook na het politieke reces plaats. 21 verwaarloosde Persische katten zijn deze week gevonden in een huis van een oud stel in Zoetermeer. Met snotneuzen, vieze ogen en vachten vol klitten is een groot deel van de katten naar een dierenopvangcentrum gebracht. De katten waren, naast doorgefokt, niet gesteriliseerd of gecastreerd en zijn ernstig verwaarloosd. Je hoort de manager van dierenopvangcentrum De Dierenstee, Iris van Zijl.
10: Enorme klittenbollen, er zijn erbij die hebben grote vieze ballen onder de borst hangen. Er zijn erbij die hebben de rug helemaal kaal en daar is de verfilting gewoon eraf. Gisteren werden we gebeld door de dierenbescherming met de vraag of we konden helpen met een benarde situatie. Zij waren in een woning gekomen waar meerdere katten waren die verwaarloosd zijn.
7: Wanneer de katten voldoende zijn hersteld en zijn gesteriliseerd of gecastreerd, kunnen ze worden geadopteerd vanuit het dierenopvangcentrum. En dan een podiumplaats voor een regiogenoot op het WK voetgolf in Duitsland. Voetgolf is een sport, Patrick, waarin je een voetbal in zo min mogelijk pogingen in een hol moet schoppen met je voeten. Het is eigenlijk golven, maar dan met je voeten.
6: Ja,
7: maar dan zonder club ook, ja.
6: Ja.
7: De Hillegomse Roos Seehausen heeft de bronzen medaille gewonnen op het WK. Ze eindigde als derde in de categorie meisjes tussen de 16 en 18 jaar oud. Schrijft de Bollestreek Omroep over. En met deze medaille hoort ze dus officieel bij de beste junior voetgolfsters ter wereld.
6: Nooit geweten dat ik het ook ooit gedaan heb, deze sport. Meestal bij minigolf, als het me te lang duurt met die club. Maar goed, het weer, Huub Miezee.
11: Het is vandaag droog en zonnig. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind. En het wordt ongeveer 32 graden. Langs de kust komt wat wind van zee met enige verkoeling. Komende nacht zal er geen bewolking zijn. De wind blijft dan zuidelijk, zwak tot matig, en vannacht wordt het niet kouder dan ongeveer 19 graden. Morgen is er ook nog veel zon, het blijft droog, en bij een zwakke tot matige zuidenwind die later westelijk wordt, wordt het morgen ongeveer 25 graden. Vrijdag is er wat meer bewolking, is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er is ook al wat zon en dan wordt het 24 graden. In het weekend komt de zon weer terug en wordt het zo'n 5 of 26 graden.
7: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Aan de bak.
12: Dit is Radio.

0: Bente en Bluff op Radio West. Hoe hou ik dit vast?
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk de tijdmachine, eerst het jaar
2: 1978.
0: De Leidschendamse tekstschrijver Michel van der Plas krijgt in 1978 de Tollensprijs. Dat is een vijfjaarlijkse prijs bedoeld om een vooraanstaand letterkundige te eren. Van der Plas schreef teksten voor bekende artiesten als Wim Sonneveld, Gerard Cox, Henk Elsink, Frank Halsema, Connie Stewart, Wim Kam en het Lurelei Cabaret. 63-jarige vrouw komt in juli 1978 ongelukkig ten val op de roltrap van het Rotterdamse Zuidplein. Ze raakt met haar rechterhand bekneld tussen twee treden van de roltrap. Monteurs weten die treden eruit te halen, waardoor het slachtoffer compleet met de twee treden in een ambulance naar het Zuiderzeeziekenhuis vervoerd moet worden. En Amerikaanse president Jimmy Carter brengt in juli 1978 een bezoek aan West-Berlijn. De Democraat houdt een toespraak bij het Luchtbrugmonument om de Amerikaanse steun te betuigen aan West-Berlijn. Hij spreekt de hoop uit dat de muur tussen Oost en West zou vallen en eindigt zijn toespraak in het Duits. In het Nederlands zegt hij: wat er ook gebeurt, Berlijn blijft vrij.
3: Berlin is a light to the whole world. A city on a hill. It cannot be hidden. The eyes of all people are upon you. Was immer sei, Berlin bleibt frei.
2: 1978.

0: 78, The Commodores en Three Times a Lady. Ja, pak de telefoon er maar bij, hoor.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Want wat zou het lekker zijn aan het eind van deze zomervakantie om nog een klein tripje aan vast te plakken. Dat kan gewoon met de hoofdprijs namelijk deze week in de tijdmachine. Een compleet pakket met daarin een hotelovernachting voor twee personen, met ontbijt natuurlijk. Kun je zelf kiezen waar je dat wil beleven in heel Nederland. Bijvoorbeeld op de Veluwe of misschien een kasteel in Zuid-Limburg, of misschien ga je meer voor een strandhotel. Het kan allemaal. We doen daar nog een flesje alcoholvrije bubbels bij, twee champagneglazen en wat lekkere hapjes, waardoor je echt goed aan dat uitje kunt beginnen. Nu bellen met 070-390-5454. En je maakt daar kans op. 070-390-5454. En als je dan in de tijdmachine stapt, kom je uit in een jaar uit het verleden. En over dat jaar stel ik je drie vragen. Heb je er maar eentje goed, dan krijg je al meteen een waardebon ter waarde van €50. Jawel. Voor een bekende sportzaak die je online kunt inleveren, die waardebon. Dus als je een nieuwe zwembroek nodig hebt, of een nieuwe voetbal voor je kleinzoon, of je hebt nieuwe wandelschoenen nodig, dat kan allemaal gewoon, hoor. 070-390-5454. Waar win je dat? Nou, natuurlijk bij Radio West in de tijdmachine.

0: Peter Gabriel en het heerlijke Sledgehammer.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Met Louise van der Kaats uit Wassenaar. Goedemorgen, Louise.
2: Ja, goedemorgen.
0: Is het een beetje lekker uit te houden daar nog bij jou op dit moment?
2: Het gaat. We hebben alles tegen elkaar opengezet. Dus het waait een beetje. Maar ja, het waait niet. Maar als het waait, waait het een beetje door.
0: Ja, dat is lekker. Nou, zodra die zon naar binnen wil piepen, dan moet je de boel dicht doen natuurlijk, hè? Dat weet je.
2: Ja, dat weet ik.
0: Oké, heel goed. Nou, we hebben een coole tijdmachine, dus neem lekker plaats.
2: Oké,
0: ja. Ah, is lekker, hè, met airco erin, dus dat is altijd
2: prettig.
0: Ja, heerlijk. Komt ie aan.
1: 1, 9, 9, 1.
0: Met de wind in je haren kom je terecht in 1991.
1: Deuren gaan open.
0: Woonde je toen ook al in Wassenaar, Louise?
2: Nee.
0: Wat was het in 91? Nee. Waar woonde je toen?
2: 91. Toen woonde ik in Schiedam nog, ja.
0: Oké, nou ja, heel goed. Die tijd, daar gaan we naar terug. Met drie vragen en dit is de eerste. Freddie Mercury overlijdt in 1991 op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. Van welke legendarische groep kennen we hem? Zanger Freddie Mercury. Van welke groep?
2: Groep? Nee.
0: Ja, dit is de paniek van het moment. Ik merk het. Maar dat geeft helemaal niks. We pakken een nieuwe vraag. In het Duitse Zwickau rolt in 1991 de laatste trabant van de lopende band. Hij gaat meteen het museum in. Wat was dat ook weer, een trabant?
2: Een autootje.
0: En de thriller JFK van regisseur Oliver Stone doet veel stof opwaaien in 1991. Over de moord op welke beroemde Amerikaan in 1963 draait de film JFK?
2: Was dat Kennedy?
0: Dat was Kennedy.
3: Je hebt twee vragen goed.
0: Ja, zeker. Hartstikke goed. JFK was inderdaad Kennedy natuurlijk. Trabant was een auto en wij zochten de groep Queen.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
0: je had gewoon even een blackout, hè? Ja. Ik merkte het aan je. Ja. Jeetje, wat jammer.
2: Ja, heel raar. Ja.
0: Nou ja, geeft helemaal niks, want we gaan je alsnog belonen met een bondenwaarde van €50 van Pluto Sport. Dus die kun je lekker inleveren en daar kun je wat moois voor kopen, Louise.
2: Ja, daar heb ik wel wat voor.
0: Nou, ja, wat dan? Daar ben ik meteen benieuwd nu.
2: Voor mijn man. Ja.
0: Voor je man. Oké. Nou, heel goed. Maak hem er blij mee en een fijne dag daar, hè, Wassenaar.
2: Ja, dankjewel, hè. Oké, bedankt.
0: En deze kwam uit 91.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je

0: ESA.
1: Een ontboezeming van de legendarische actrice en zangeres Jasperina de Jong straks in Aan de Bak. Eerst het nieuws van 11 uur, Bob Brinkman.
2: Strandgangers worden deze woensdag gewaarschuwd voor muien in zee. Dat is een sterke en eventueel gevaarlijke stroming. De reddingsbrigade Katwijk roept op goed op elkaar te letten als je naar het strand gaat vandaag. Er is een waterleiding gesprongen op de Aard van der Leeuwlaan in Delft. Door de kracht van het opgekomen water is er een sinkhole daar ontstaan. En een eenzijdig ongeluk afgelopen nacht op de Westlandroute in Honselersdijk bij de Zwetlaan. Een auto kwam daar midden op een rotonde terecht en reed een verkeersbord uit de grond. Meer regionieuws hoor je om 11:30, nu het overige nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Tot 12 uur.

0: Staat op de soundtrack van de animatiefilm Sing 2, waarin Bono, de zanger van U2, ook een stem verzorgt. Your Song Saved My Life van U2.
1: Eeuwige roem.
0: Het zijn liedjes die jij kunt nomineren voor Eeuwige Roem. Want ja, die van U2 zou prima kunnen hoor. Dat mag allemaal. Als je maar gewoon even mailt naar patrick@omroepwest.nl... dan kom je vanzelf voorbij in dit programma met je favoriete liedje. En dan gaan we hem voor je draaien. Krijg je een leuke verrassing thuis gestuurd. En gaan we kijken hoe lang die het volhoudt in het spel. Want 7 dagen, dat is het streven. Want dan krijgt hij een plek op de roemlijst van dit programma. patrick@omroepwest.nl is het mailadres. Geert Wessels vandaag... Alleenstaand. Hij woont in Den Haag. 66 jaar, werkt als productiemedewerker in de distributie in Zoetermeer. Is een groot treinliefhebber. Goedemorgen, Geert.
2: Goedemorgen.
0: Bent ook betrokken bij de mini-stoomtreintjes in het Haagse Zuiderpark?
2: Ja, zeker.
0: Hoe hebben jullie...
2: Rijden vandaag ook weer van, ja. van 1 tot half 5.
0: Ja, dat zal inderdaad. Ja, hoe gaat het deze zomer? Is er een beetje animo over voor?
2: Ja, best wel. Mogen we niet klagen.
0: Ja, wat goed.
2: Ja, dan draai je goed. Leuk. Veel aan, veel bezoekers en zo.
0: Nou, mooi. Met
2: en op zondag de top.
0: Ja.
2: En op zondag de top attractie met de parkbaan.
0: Wat?
2: Die door een stukje door het Zuiderpark in uit.
0: Vertel, dan moet je even uitleggen hoor, voor de man, want jij zit er helemaal in, maar ik heb geen idee. Dus wat gebeurt er zondag?
2: Nou, dat is een trein die rijdt om de 20 minuten.
0: Mm-hmm.
2: En die rijdt dan een stukje park in, zeg maar, langs het openluchttheater. En dan maak ik een rondje terug en zo langs de atletiekvereniging Sparta weer terug het parktrein op. En dan passeren we over een overweg met 9 slagbomen, overwegbomen.
0: Kijk eens.
2: Originele oude NS-bomen.
0: Wat leuk. En dat is ook hartstikke populair op zondag.
2: Ja, dat zeker weten. Die is altijd al snel uitverkocht.
0: Ja, dat kan ik
2: wel. Er mogen maar 19 mensen mee. En dat is binnen de kortste keer uitverkocht.
0: Aha. En als je dat op zondag zou willen gaan doen, welke tijden moet ik dan daar zijn?
2: Nou, we rijden van 11:30 tot 16:30. En die parkbaan rijdt toch de eerste om 12:30.
0: Mm-hmm.
2: En die rijdt om de 20 minuten. En de laatste rijdt om 16:30.
0: Oké.
2: En zo rijdt die duurt ongeveer 10 tot 12 minuten.
0: Dat zijn mooie tips inderdaad, ja. En zeker als het een beetje... Kijk, vandaag is het natuurlijk wel echt warm. Maar ik kan me voorstellen, komend weekend wordt het weer een stuk aangenamer. Dus dan is dat echt een leuk uitje, nietwaar?
2: Ja. En die parkbaan die rijdt alleen op zondag.
0: Ja, precies. Dat zei je inderdaad. Hij is genoteerd. Ja. Dank voor deze fijne tip, Geert. We gaan kijken wat jij van de muziek vindt. Want zo klinken de roemzoekers van woensdag.
3: Eeuwige roem.

0: de boel is lekker opgefrist gisteren in Eeuwige Roem. Allemaal platen die gisteren nieuw in het spel kwamen. Namelijk Keen met Sovereign Light Café, één dag dus. She's a Lady van Tom Jones, ook één dag. En Kate Bush op één dag met Running Up That Hill. Wat vind je ervan, Geert?
1: Mooi, maar voor mij mag nummer 3 eruit.
0: Keen met Sovereign Light Café?
1: Ja.
0: Oké, gaat ie. By the lights of the palace I came. Maar je hebt een andere lekkere jaren 80 klassieker uitgekozen.
1: Ja, klopt. De mooiste muziek uit de jaren 80 is de mooiste muziek.
0: Ja, oh, nou dan ga je genieten. Ja. Want eind van de volgende maand, eind augustus, de laatste week van augustus, doen we weer een week lang alleen maar jaren 80 op Radio West. Hoe vind je dat?
1: Ja, mooi. Ja,
0: ja lekker. Ja. Ja. Dan hoor je ze later nog veel meer over. Wat wil jij graag horen uit de jaren 80?
1: Tears for Fears. Een shout.
0: Oh ja, die is lekker natuurlijk inderdaad. Heb je daar een speciale herinnering aan of vind je het gewoon een gave plaat?
1: Nee, ik wil mooie platen.
0: Ja. Nou, helemaal goed. Hij is eerder genomineerd door Victor Vurens uit Boskoop. En start dankzij jou op 3 dagen. We gaan kijken of het nu wel lukt. Dankjewel, Geert.
1: Oké, bedankt.
0: Tears for Fears en shout terug in Eeuwige Roem. Dankzij Geert Wessels in Den Haag. Shout.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in Westkom Thuis. Alleen op Radio West.

0: die is ook fijn hoor, van Dave Barry, The Little Things op Radio West. En Tears for Fears, daarvoor nieuw of opnieuw eigenlijk in eeuwige roem.
1: De plaats voor 12.
0: En vergeet het niet, vanavond dus jaren 80 in de West. Kom thuis trouwens niet met Bas, want die is lekker nog eventjes op zomervakantie. Maar Olivier is er wel, dus mail eventjes naar westkomtthuis@omroepwest.nl als je een lekkere jaren 80 plaat wil horen vanavond tussen 6 en 7 op de radio. Dan komt dat helemaal in orde. Ondertussen Alone van Heart tegenover You'll Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers. Dat is de keuze vandaag in de plaat voor 12. Hans Habraken zegt, goedemorgen Patrick, kan er maar één zijn. En dat is natuurlijk nummer 2. You'll Never Walk Alone. Gary and the Pacemakers is voor jou genoteerd. Dankjewel. Mireille Senteur zegt nummer 1. Fijne dag. Dat is Heart. En All Alone natuurlijk. Ja, precies. Katharina Everstein sluit zich daarbij aan en schrijft graag nummer 1. En Ria zegt via de Facebookpagina van Radio West, goedemorgen Patrick. Graag wil ik nummer 2 horen. Fijne uitzending en groetjes met een zwaaiend vrouwtje erbij. Ik zwaai terug, ja, dankjewel. Hij is genoteerd door Gary and the Pacemakers. Stemmen dus op de Facebookpagina van Radio West of even appen naar 070-307-8080. Ondertussen deze van Steely Dan.

0: Geef het onmiddellijk toe, niet de grootste hit van Steely Dan, maar wel weer leuk om terug te horen. Hey 19 hoorde je op Radio West. Over een man van middelbare leeftijd die druk bezig is om een 19-jarige te versieren. Ja, of dat nou lukt, dat laat de band even in het midden aan het einde. Zo dadelijk in het regio nieuws. Scooter vast op een opmerkelijke plek in Delft.
1: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 11:30, een overzicht van het regio nieuws. Bob Brinkman.
9: Goedemorgen, Patrick. Er is een waterleiding gesprongen op de Aart van der Leeuwlaan in Delft. Over een lengte van tientallen meters is de straat blank komen te staan. Door de kracht van het water is er ook een sinkhole ontstaan. Een vrouw kwam daar met haar scooter in vast te zitten. Met behulp van omstanders is zij met haar scooter eruit gehaald. Door de gesprongen waterleiding heeft een onbekend aantal huizen en bedrijven in de wijk Voorhof in Delft geen water. Waterbedrijf Evides verwacht dat de storing rond 5 uur vanmiddag is opgelost. En tot die tijd wordt er een tijdelijk noodwaterpunt geplaatst. Zodat mensen alsnog over water beschikken daar in Delft. Dan misschien een beetje een tegenstrijdig bericht als het over water gaat. Het Hoogheemraadschap Rijnland maakt zich zorgen over de droogte en het watertekort in de regio. De waterstand in de Rijn blijft dalen en daarnaast verdampt er door de hitte ook veel meer water dan normaal. De regen die de afgelopen dagen is gevallen is niet genoeg om de droogte op te lossen. Volgens de dijkgraaf is het een kwestie van prioriteiten afwegen en water verdelen.
10: Nou, we staan hier op de grens van wat we niet eerder hebben meegemaakt. Dat betekent dat we nu zoveel mogelijk geprobeerd hebben om met kunst en vliegwerk voldoende water te houden. Want ja, dat is nodig om die dijken stevig te houden. En we moeten nu gaan nadenken om ervoor te zorgen dat zowel voor de natuur als voor de agrarische ondernemers, alle andere ondernemers en de inwoners, we voldoende tijd hebben om mee te veranderen. Want je kunt die natuur niet dwingen.
9: Aldus dijkgraaf Rogier van der Zanden van het Hoogheemraadschap Rijnland. En het wordt warm, dat ga je zo van Huub horen en dat heb je waarschijnlijk zelf ook al gemerkt. En dat zorgt voor altijd voor drukte en alertheid bij de reddingsbrigades bij ons aan de kust. Maar niet alleen de strandwachten moeten oplettend zijn, ook van strandgangers wordt wat verwacht. Marit Krijenoord van de reddingsbrigade Katwijk.
11: Zeker. Vanaf de buitenkant kan je het niet zien, maar in zee zijn heel veel stromingen aanwezig. En die kunnen je bijvoorbeeld langs het strand meetrekken. Maar zo zijn er ook muien langs de kust. En dat zijn hele sterke stromingen die je zee inwaarts trekken zonder dat je dat eigenlijk doorhebt. En terugkomen naar de kant is dan ontzettend moeilijk. En dat zie je heel moeilijk vanaf de kant. Dus ja, wij waarschuwen altijd om niet te ver zee in te gaan en altijd op elkaar te letten.
9: Daarnaast wordt aangeraden goed naar de vlaggen te kijken die door de reddingsbrigades gehesen kunnen worden. Op sommige zwemlocaties wordt gewaarschuwd ook voor de slechte waterkwaliteit. Het gaat dan om binnenwateren, zoetwateren plekken. Check zwemwater.nl voor een actueel overzicht.
0: En voor het zwemweerbericht gaan we naar Huub Minzee, want het ziet er bijzonder zomers uit, hè Huub?
12: Het is vandaag droog en zonnig. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind en het wordt ongeveer 32 graden. Langs de kust komt wat wind van zee met enige verkoeling. Komende nacht zal er geen bewolking zijn. De wind blijft dan zuidelijk, zwak tot matig. En vannacht wordt het niet kouder dan ongeveer 19 graden. Morgen is er ook nog veel zon, het blijft droog. En bij een zwakke tot matige zuidenwind die later westelijk wordt, wordt het morgen ongeveer 25 graden. Vrijdag is er wat meer bewolking, is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er is ook al wat zon en dan wordt het 24 graden. In het weekend komt de zon weer terug en wordt het zo'n 5 of 26 graden.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Marijn de Groot op Radio West. En als de rook om je hoofd is verdwenen, straks de rook van wat kaarsen van een verjaardagstaart.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst het jaar
2: 1991.
0: Na een optreden van rapper MC Hammer in Pentagon in Canada breken er op 28 juli 1991 rellen uit. Van de 2000 relschoppers worden er ongeveer 100 opgepakt. Op 31 juli 1991 tekenen de Amerikaanse president George W. Bush en zijn Russische ambtsgenoot Mikhail Gorbachev het eerste START-verdrag. Het is een afkorting. START staat voor Strategic Arms Reduction Treaty. En de overeenkomst is bedoeld om het aantal kernwapens voor de lange afstand terug te dringen. En Jasperina de Jong staat in 1991 met een liedjesprogramma in de Nederlandse theaters. Voor een zeldzaam interview schuift de actrice en zangeres daarom aan bij de talkshow van Karel van der Graaf. Ze geeft toe dat er een moment komt in een tournee dat het materiaal er zo goed in zit dat je af en toe even kan afdwalen.
3: Is het waar dat je ook wel eens op rustige avonden liedjes staat te zingen en dan aan ovenschotels staat te denken?
4: Dat gebeurt. Ik ben niet in slecht gezelschap, want ik heb ooit een... Hoe heet ze ook weer? Ethel Merman. Heb ik in New York in een theaterinstituut of zoiets, een museum. Was een videobandje van haar. En zij zegt ook, ja, dan sta je, als je zo'n serie speelt, dan sta je te zingen. En dan, ik was zo blij dat ze dat zei, want dat heb ik ook zo erg. Dan sta je te zingen en dan denk je, god, ik moet morgen even postzegels kopen. En dat soort dingen, dat gebeurt ook. Dat je denkt van, god, ik heb die plantjes nou nog niet in de grond gezet, weet je.
3: En dat leidt er niet af.
4: Nee,
3: dan.
4: Dan als je eenmaal zo ver bent, dan kun je dus toch alles met al die flair, kun je toch je huishouden ook nog even doen.
3: Ook die mimiek gaat verder.
4: Ja, gaat allemaal gewoon door. Dan, ja, ja. Maar dat kan je niet altijd. Dat is als je lekker ver bent in je programma, dan kun je wel eens even wegdromen. Maar niemand ziet het ooit aan mij.
2: 1991.

Ook zo'n fijn uit 1991. Incognito en Jocelyn Brown en Always There. Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd. Vandaag 29 juli en de verjaardagskalender voor deze dag. Een berichtje van Margreet, die meldt een jarige vandaag. Via aandebak@omroepwest.nl. Opa Kees en oma Margreet feliciteren hun kleindochter Feline met haar 12e verjaardag vandaag. Hyper de piep hoera, dat schrijven ze er zelf nog even bij. Nou, inderdaad, sluit ik mij natuurlijk bij aan. Feline, van harte gefeliciteerd met je 12e verjaardag. Maak er een mooie dag van. De felicitaties namens Radio West en opa en oma natuurlijk. En UB40, speciaal voor...

0: UB40 en Food for Thought op Radio West. En straks een aangename lunch tussen 12 en 2 met Menno in de middag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: En wat voor zomerseditie kunnen wij verwachten?
1: Nou ja, op deze warme dag. Ik hoorde vanmorgen al iemand in West wordt wakker. Een Brabants gezin op weg naar het strand. En die man die had al een kleine borrel op. Ik vond het vrij vroeg.
0: Ja, het was 7:50. Ja.
1: Jongen. Maar goed, we gaan het er wel zo meteen over hebben. Maar ik raad iedereen aan toch dat vanmiddag of zo pas iets te doen in de loop van de middag. Een klein wijntje te nemen misschien met dit weer op het strand. Dat stel ik dan voor of op het terras. Maar ja, wat zijn de tips voor deze zomer? Wat zijn de trends? Oh, er is ook veel alcoholvrije wijn op de markt. Nou, onze eigen Aniek Enthoven, natuurlijk bekend hier als verslaggever, is ook afgestudeerd sommelier en neemt ons straks mee in de wijntips voor deze zomer.
0: Leuk.
1: Dat is toch handig, hè?
0: Ja.
1: Hey, en als we dan toch daarover hebben, dan kom ik ook bij Tess Merlo uit. Ja, het is woensdag, dus over wijn gesproken. Ze heeft weer een mooie Franse chanson, helemaal in zomerse stijl natuurlijk, meegenomen met haar verhaal erbij. Dennis van Schie gaat erop uit voor Op de Kaart Zomertour. En we hebben natuurlijk jouw plaats, Duitsland, vakantieland.
0: Precies, Duitse plaatjes, mail ze door naar menno@omroepwest.nl. En misschien hoor je je eigen plaatje dan straks voorbij komen tussen 12 en 2 bij Menno in de middag.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. En de fade van Ophelia.
1: De plaat. Voor 12.
0: Het was spannend tussen Gary en de Pacemakers en Hart, maar die laatste groep wint, hoor. De zusjes Wilson met 57%. I

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
8: OG's. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Zometeen 2 uur lang een zonnige Menno in de middag. Het is nu 12 uur en het nieuws uit de regio hier op Radio West met Melle Tuik. Een zonnige Menno in de middag. Het is nu 12 uur en het nieuws uit de regio hier op Radio West met Melle Tuik.
12: Strandgangers worden deze woensdag...

0: Of 1, nu het overige nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Level 42 en Lessons in Love. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Op deze, nou mag ik toch wel zeggen, inmiddels tropische dag, hè, gaat het worden. Want we gaan het straks van Huub Mizee nog wel eventjes horen hoe het precies zit. De temperatuur op de stranden en in het Groene Hart en in het Westland. Ja, we willen het natuurlijk weten, want het wordt een prachtige zomerdag vandaag. En hoe warm het wordt, horen we straks. En we gaan jou meenemen tot 2 uur met straks Tess Merlot. Met natuurlijk weer een Franse vakantiechanson. Dat doen we de hele zomer voor je Spotify-lijst. Hè. Als je richting het zonnige zuiden gaat, dan heeft zij nog wel een tip zometeen voor je. En we hebben over tips gesproken. We hebben het straks over wijn. Want ja, wat moet je drinken vanmiddag op dat terras? We hebben onze sommelier des huizes, mag ik wel zeggen. Want ze werkt hier ook bij Omroep West. Maar afgestudeerd wijnkenner Aniek Enthoven. Zometeen met de tips.
1: Op de kaart.
0: Ja, en Dennis van Schie is vandaag weer de verslaggever in de Op de Kaart Zomertour. En ja, ik heb het over wijn en over vanmiddag een wijntje nemen. Maar vanmorgen was jij de verslaggever al in West wordt wakker. En toen werd er al vroeg gedronken, hè?
2: Ja, ik was even op het strand van Scheveningen. En dat was 7:50. En nou ja, Brabant, gezelligheid. Een Brabants gezin uit het Brabantse Rijswijk. Dat ligt vlakbij Slot Loevestein.
0: Ja.
2: En die had al een whisky cola achter ze kiezen. En die had twee jonge kinderen in de auto. En hij reed zelf zijn vrouw.
0: Dat is niet verstandig.
2: Zijn vrouw is niet meer in beeld, want hij was gescheiden.
0: Ja.
2: En hij zegt van ja, we blijven hier net zo lang tot we de zon zien zakken in de zee.
0: Oh.
2: Dus die zitten nog wel even. Maar daar was het al behoorlijk gezellig. En toen moest de dag nog beginnen.
0: Ja. Nou ja, we lachen een beetje schertsend om een borreltje dat je 's morgens drinkt. Dat is toch redelijk ongewoon. Maar achter stuur zitten, dat is natuurlijk niet oké.
2: Nee,
0: laten we dat even benadrukken. Goed. Maar goed, er werd dus al vroeg wat. Want er moet gedronken worden natuurlijk vandaag. Dat mag duidelijk zijn. Dus daarom is Aniek Enthoven hier zo meteen. Ben jij een wijnliefhebber of ben je
2: helemaal
0: van het bier?
2: Niet. Oh. Nee, ik ben echt een bierman. En Texel,
0: die Texelse biertjes.
2: Er staat een hele bekende brouwerij.
0: Ja.
2: Ja, die heb ik allemaal al een keer op. En dat is zo lekker. Dat, zeker ook met zo'n dag als vandaag.
0: Ja.
2: Dan, niet nu natuurlijk.
0: Nee.
2: Maar ik ben straks klaar om 2 uur. Dan,
0: nog even wachten. Ja, wil ik nou zeggen, om 2 uur mag je. Want waar ga je naartoe in de zomertour vandaag?
2: Vanmorgen liep ik met mijn voeten door het zand. Ik ga zo de graslanden bezoeken van het Delftlandgebied. Tussen Delft en Schiedam ligt een hele mooie natuurcamping. Even kijken hoe de zomer daar is doorgebroken.
0: Een natuurcamping, hè? Met de natuur, hè? Niet,
2: geen naturistencamping.
0: Nee, oké,
2: natuurcamping.
0: Je bent luchtig gekleed, maar zo luchtig niet. Hey, we horen je zo meteen zo over een half uur, hè, daar vandaan.
2: Ja,
0: leuk,
2: ja.
0: Tot zo!

0: in de middag met Menno Tamming.
1: Hij moest zijn mond houden, deze wijsneus.
2: Ja, het kan eigenlijk niet wat jij zegt, maar tegelijkertijd. Ik begrijp wel wat je bedoelt, want het is niet echt heel goed of zo.

0: De Bee Gees, Jive Talking en daarvoor die gezellige van Frans Bauer naar de Playa. Ik kan alvast verklappen dat we in augustus nog gaan bellen met Frans. Want er komt weer een nieuwe real life soap hè, van de Bauers in augustus. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar zijn vakantieplannen. Daarover gesproken, we gaan eens even met Annie Kent over praten. Onze collega, ik zei het al, terwijl Dennis van Schie dus op weg is naar zijn locatie in de Op de Kaart Zomertour. Hier een andere collega in de studio, hallo.
1: Hallo Menno.
0: Aniek, ja natuurlijk, jouw stem kennen we allemaal. Ja. Van de reportages die je maakt voor Omroep West al heel lang. En wat mensen inmiddels denk ik ook wel een beetje weten als ze naar het programma luisteren in ieder geval, dat jij sommelier bent. Je bent afgestudeerd, hoe noem je het eigenlijk? In de wijnen?
1: Ja, sommelier. Want finoloog is nog weer een trapje hoger.
0: Ja,
1: dat zou ik ook leuk vinden. Finoloog moet je echt wel een jaar voor naar school. Heel veel proeven, heel veel doen.
0: Ja.
1: Is nog één tandje hoger.
0: Ga je dat doen?
1: Ja, dat lijkt me wel heel leuk.
0: En je werkt nu met heel veel plezier in een wijnzaak onder andere, waar je mensen adviseert. Wat, als finoloog doe je dan nog meer of anders?
1: Ja, dan kan je natuurlijk nog weer meer. Dan ga ik misschien ooit hier wel weg om echt in de wijn te werken. Dat zou kunnen.
0: Ja. Blijf nog even bij ons.
1: Ja, daarom. Maar het is altijd leuk om bij te leren.
0: Ja.
1: Zo interessant.
0: Ja. Waarom vind jij wijn ervoor? Hoe is dat eigenlijk gekomen dat je dat zo...
1: Ja, ik vind het lekker. Wat Dennis net zei over bier. Nou, dat heb ik met wijn. Allerlei verschillende smaken. Ik vind het lekker. Maar ik vind ook dat er zoveel in samenkomt.
0: Ja.
1: Aardrijkskunde.
0: Ja.
1: Alles over bodem en klimaat. Waar ligt het? Ik zoek het ook altijd op de kaart. Als ik als ik wijn uit een bepaalde streek drink, waar ligt het ook alweer? Biologie, scheikunde, natuurkunde. Er zit zoveel in.
0: Ja, dus zo'n studie is ook heel breed.
1: Ja, is heel breed.
0: Ja, wat leuk. Hey, en ben je ook anders naar wijnen gaan kijken, nu je dit allemaal weet? Of ben je het anders gaan drinken, anders gaan proeven?
1: Anders proeven natuurlijk sowieso. Ja, wat minder van grote slokken goud thuis. En toch wat meer van, wat proef ik nou echt?
0: Ja.
1: En ook wel anders kijken. Want jemig, wat is het moeilijk om een goede wijn te maken?
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar zit hem dat in?
1: Ja, omdat het toch... tuurlijk moet je... Het begint al bij een goede wijngaard. En dat heeft met zoveel dingen te maken. Kijk nou naar die bosbranden bij Bordeaux. Daar zijn ook allemaal wijngaarden.
0: Ja.
1: Nou, dan is hij gewoon weg. Kan je niks aan doen.
0: Ja.
1: Staat in de fik. Of als je die grote rookwolken eroverheen krijgt, smaken ze allemaal naar rook.
0: Ja,
1: een beetje rooksmaak is lekker, maar niet al te veel.
0: Nou ja, je hebt toch ook altijd wijnjaren. En het ene jaar is goed, hè? Wat bepaalt dat dan? Dat is de zon of juist niet?
1: Ja,
0: of...
1: soms regent het heel veel. Mm-hmm. Dat kan dramatisch zijn voor een wijnboer. Krijg je overal schimmel in en dat is gedoe.
0: Ja.
1: Soms heb je één hagelbui in het voorjaar, je hele oogst kapot.
0: Ja.
1: Omdat dan de bloei kapot gaat.
0: Ja. Nou ja, en er zijn veel nieuwe wijnlanden bijgekomen. Want we gaan natuurlijk heel graag, we hebben het al snel over Frankrijk, Italië. Natuurlijk voor ons natuurlijk de bekende wijnlanden, Spanje ook nog. Maar er zijn natuurlijk over zee ook heel veel landen bijgekomen die prima wijnen leveren natuurlijk.
1: Zeker, dat was vroeger helemaal niet. En nu de nieuwe wereld. Daar komen fantastische wijnen vandaan. Denk aan Zuid-Afrika, Chili. Maar bijvoorbeeld ook heel verrassend, hè? Champagne uit Engeland. Ja, het is onbetaalbaar.
0: Ja.
1: Maar het is zo fantastisch mooi.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk dezelfde grond als in de champagne. Nou, komt ook weer geschiedenis, aardrijkskunde. Ooit is dat miljoenen jaren geleden uit elkaar getrokken.
0: Lag aan elkaar vast.
1: Is die Noordzee ertussen ontstaan. Maar dat kalkige, mineralige, diezelfde grond hebben ze zo'n beetje ongeveer op dezelfde hoogte in Engeland.
0: Mm-hmm.
1: Ja, in de champagne wordt het alleen maar heter. In Engeland valt het nog wel mee. Daar ligt echt de toekomst van de mousserende wijn in
0: zo,
1: Engeland.
0: Ja, kan je nagaan hoe dat weer verandert. Hey, en ook in ons land, sterker nog, bij ons in de regio zijn er wijngaarden. We hebben jou laatst nog eens een keer hier in de uitzending gehad. Toen was je op een markt. Meneer van Straal of zo? Nee, ik weet het niet precies meer. Die heeft een wijngaard.
1: In Voorhout, fantastisch goed.
0: Je hebt ze geproefd.
1: Ja, was echt lekker. Ja, ik was overdonderd eigenlijk door hoe goed het is. In Zeeland, hier niet zo heel ver vandaan, komen echt fantastische wijnen vandaan. Limburg, natuurlijk.
0: Ja, daar verwacht je dat misschien nog wel een beetje. Maar bij ons in de regio ook verschillende wijngaarden.
1: Zeker.
0: Die dus goede wijnen leveren.
1: Ja.
0: Dat, leuk. Gaan we het later nog eens een keertje over hebben. Dat
1: is
0: wel leuk. Want dat moeten we ook de mensen eens een beetje wegwijzing maken. Dan gaan we gewoon eens even kijken wat er in onze regio allemaal te doen is op dat gebied. Maar nu, het zonnetje schijnt. We hoorden net al even, mensen gaan een terrasje op, mensen gaan op vakantie. Wat zijn de trends op het gebied van wijnen deze zomer?
1: Wat drinken we? Nou ja, wat we natuurlijk allemaal altijd heel graag drinken in de zomer. En dan denk ik ook aan een barbecue. Ja, dan moet er een flesje rosé open.
0: Ja.
1: En dat is al jaren zo en dat is gewoon... nog steeds zo. Waar jaren geleden rosé een beetje truttig imago had, drinken we het nu allemaal. En het is ook gewoon lekker. Het is verfrissend. Het past goed bij de barbecue. Denk aan iets van zalm of garnalen of een kippetje op de barbecue. Ja. Daar past allemaal rosé bij.
0: Ja, en daar zit ook veel verschil in natuurlijk. Of je hebt een wat zoetere. Ik vind zelf die uit de Provence die wat droger is, wat lichter. Vind ik altijd wel lekker.
1: Ja, en die heeft een beetje zo lekker die Provence kruiden. Ja. Als je in die stijl denkt, hè, en dat vinden veel Nederlanders lekker. Zo'n beetje lichte rosé die wat kruidigs heeft en wat ziltigs. Dan is het ook leuk om een keertje rosé uit Sicilië of uit Corsica te proberen. Ligt allemaal zo'n beetje eromheen. Ja. Hè? Zo die Middellandse Zee heeft ook dat ziltige. Corsica vind ik een beetje wat boerser en net even wat zwaarder. Dus dat is leuk als je meer richting een varkenspiesje gaat of zo op de barbecue.
0: Lekker, dat eten er gelijk ook bij. Ja,
1: oh,
0: ja.
1: Heerlijk.
0: Of deze woensdagmiddag, heerlijk. Ja.
1: Sardinië krijgt net even iets meer zon, denk ik. Dus heeft dat meer fruitig. Als je zegt, van nou dat zurige randje van de Provence vind ik moeilijk. Zou ik zeggen, ga naar een rosé uit Sardinië. Op zoek.
0: Ja, en wat je ook steeds meer ziet, tenminste constateer ik dan, maar de rode wijn die dan gekoeld is, die je dus ook in de zomer kunt drinken.
1: Ja, nou, wat sowieso echt een misverstand is en waar ik zo'n hekel aan heb in een restaurant, is dat we denken dat we wit en rosé in de koelkast moeten zetten en rood niet. Dus dat staat dan op de afzuigkap in zo'n restaurant. Ja. Nou, kijk eens naar buiten. Het is nu buiten 31 graden. Hoe warm denk je dat het in een restaurant
0: boven
1: is?
0: Boven een afzuigkap, ja.
1: Boven een afzuigkap
0: nou, ook 25.
1: Of op een bar, zeker 25 graden, krijg je een glas rosé glas rode wijn ingeschonken van 25 graden.
0: Ja, en wat moet het zijn?
1: Ja, dat moet 16 tot 18 graden zijn. Ja. Ook bij rode wijn. Dus ook gewoon in de koelkast.
0: Ja.
1: Als je vanavond of komend weekend toch een glaasje rode wijn opentrekt, gewoon omdat je dat lekkerder vindt dan witte en rosé, even die fles een uurtje in de koelkast zetten.
0: Ja, lekker bij dat rode stukje vlees van de barbecue. Dat blijft ook in de zomer lekker natuurlijk. En een beetje gekoeld kan dus geen kwaad.
1: Beetje gekoeld en dan zoek je iets fruitigs. Ja. Een Pinot Noir, een Beaujolais, niet te zware rode wijn. Dat is allemaal niet zo prettig. Alhoewel, een pinotage bij de barbecue Zuid-Afrika.
0: Oh,
1: ja, dat is toch ook wel fantastisch.
0: Ja, ja. En tot slot, want we kunnen hier uren over praten. Ja. Gaan we niet doen, maar we gaan echt hier binnenkort. Want ik wil sowieso die wijngaard in onze regio, die gaan we nog een keer bespreken.
1: Leuk.
0: Dat gaan we aan het eind van deze zomer even doen. Als de oogst eraan komt. Dat vinden mensen misschien leuk om daar naartoe
1: te gaan.
0: September
1: gaat dat allemaal beginnen.
0: Daarom, dan gaan we gewoon alles even in kaart brengen. Want er zijn er meerdere. Ik geloof dat bij Wouwbrug in de buurt zit er ook eentje. We gaan dat even.
1: We zoeken dat op.
0: Gaan we dat opzoeken? Komen we terug. Maar ik wil nog wel even hebben, want er zijn ook mensen die zeggen, ja, alcohol daar ook niet van. Heel goed. Er zijn tegenwoordig ook zoveel keuzes, hè, als het gaat om alcoholvrije wijn. En die zijn ook goed, hè?
1: Ja, het wordt steeds beter, alcoholvrije wijn. Die techniek wordt steeds beter om de alcohol eruit te halen. Bij rood valt het nog niet altijd mee. Maar wit zit je echt vaak goed. Mousserend sowieso, vind ik. Alcoholvrij mousserend. Hartstikke lekker, dorstlessend. En wat echt hip is en goed gemaakt, dat is sparkling tea.
0: Oh.
1: En dat is op basis van thee. Groene thee bijvoorbeeld kan verfrissend zijn. Oolong thee kan wat hartiger zijn als alternatief voor rode wijn. Daar doen ze vaak wat kruiden bij. En vooral in Zweden, in Duitsland zijn ze daar al heel ver mee.
0: Nou.
1: En dat is echt een mooi alternatief voor wijn.
0: Goed, we weten weer alles. Je gaat lekker op vakantie komend weekend.
1: Zeker.
0: En je gaat gewoon daar ook nog weer naar de wijnstreken.
1: Ja,
0: heerlijk in Frankrijk.
1: Ja.
0: En ik wens je daar ongelooflijk veel plezier en geniet ervan.
1: Dank je wel.
0: En dan keren we, dat beloven we, echt waar, in het laatste week gaan we dat doen. Van de op de kaart van Menno in de Middag, de zomereditie. Gaan we in de eerste week van september gaan we eens eventjes nog even over de wijn in
1: wij
0: de regio hebben.
1: Wij verdiepen ons even in de wijngaard.

0: Deze plaat die voert me gelijk terug naar de camping in Frankrijk. Jonge, jonge. En dan dit uit die luidsprekers. Gezellig hoor. Désenchanté, Mylène Farmer. En dat doet me gelijk denken ook aan Tess Merlot. Hè. Straks zo rond 1:15 meldt ze zich hier met een Franse chanson. Wat doen we zo meteen? We gaan kaarten weg... We gaan mooie prijzen weggeven in de tijdmachine. En we hebben natuurlijk Dennis van Schie. Die gaat erop uit voor de Op de Kaart zomertour richting een camping bij Delft.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
2: Hallo! Waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
0: Het is even na 12:30 Radio West. En Melle Tuik is er met het nieuws uit de regio. Melle.
10: Goedemiddag Menno. De vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen in 2022 klaar zouden moeten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en aan een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. En ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En er is een waterleiding gesprongen op de Aard van der Leeuwlaan in Delft. Over een lengte van tientallen meters is de straat blank komen te staan. En door de kracht van het water is een zogenaamd sinkhole ontstaan. Een vrouw kwam daar met haar scooter in vast te zitten, maar die is met behulp van omstanders daar weer uitgehaald. Door de gesprongen waterleiding heeft een onbekend aantal huizen en bedrijven in de wijk Voorhof geen water. En waterbedrijf Evides verwacht de storing rond 5:00 vanmiddag te hebben opgelost. En nog meer nieuws over water. Het Hoogheemraadschap Rijnland maakt zich zorgen over de droogte en het watertekort in de regio. De waterstand in de Rijn blijft dalen en daarnaast verdampt er door de hitte ook veel water. En de regen die de afgelopen dagen gevallen is, is niet genoeg om de droogte op te lossen. Volgens de dijkgraaf is het een kwestie van prioriteiten afwegen en water verdelen.
11: Nou, we staan hier op de grens van wat we niet eerder hebben meegemaakt. Dat betekent dat we nu zoveel mogelijk geprobeerd hebben om met kunst en vliegwerk voldoende water te houden, want ja, dat is nodig om die dijken stevig te houden. En we moeten nu gaan nadenken om ervoor te zorgen dat zowel voor de natuur als voor de agrarische ondernemers, alle andere ondernemers en de inwoners, we voldoende tijd hebben om mee te veranderen. Want je kunt die natuur niet dwingen.
10: Al dus dijkgraaf Rogier van der Zanden van het Hoogheemraadschap van Rijnland. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisterochtend is gevonden in een parkje aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Die vrouw had geen vaste woon- of verblijfplaats. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of zij een natuurlijke dood is gestorven. En daarom zijn inmiddels 3 mannen aangehouden. Die zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan tot slot, ja, het is warm vandaag en dat zorgt altijd voor extra drukte en alertheid bij de reddingsbrigades bij ons aan de kust. Maar niet alleen de strandwachten moeten oplettend zijn, ook van de strandgangers zelf wordt wat verwacht. Je hoort Marit Kraaienoord van de reddingsbrigade Katwijk.
12: Zeker, vanaf de buitenkant kan je het niet zien, maar in zee zijn heel veel stromingen aanwezig. En die kunnen je bijvoorbeeld langs het strand meetrekken. Maar zo zijn er ook muien langs de kust. En dat zijn hele sterke stromingen die je zee inwaarts trekken zonder dat je dat eigenlijk doorhebt. En terugkomen naar de kant is dan ontzettend moeilijk. En dat zie je heel moeilijk vanaf de kant. Dus ja, wij waarschuwen altijd om niet te ver zee in te gaan en altijd op elkaar te letten.
10: Ja, en daarnaast wordt aangeraden goed naar de vlaggen te kijken die door de reddingsbrigade gehesen kunnen worden. Op sommige zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor slechte waterkwaliteit. En je kunt zwemwater.nl checken voor een actueel overzicht.
13: Zo is het. En ook op onze site omroepwest.nl en in de Omroep West app. Die is gratis trouwens, vind je alle informatie. We gaan naar Huub Mizee. Huub, goedemiddag.
2: Ja, ik hoor jou alleen via de radio, dus ja. Dat doet me een beetje...
13: Wacht even, ik ga even kijken wat
2: denken aan het bakkie-tijdperk. Ja.
13: En nu hoor je me als het goed is wel.
2: Ja, zeker. Ja, ja, maar
13: even de satelliet ingeschakeld. Ja.
2: Hartstikke mooi.
13: Ja. Hey, Huub, want ja, het is wel weer om de zee in te gaan natuurlijk, hè?
2: Dat is het. De zeewatertemperatuur is 21 graden. Het is zonnig, het is prachtig weer. Smeer je ook nog helemaal goed in. Hoogdruk boven Oost-Europa. Vandaar een wat meer zuidelijke luchtstroming, waarmee dus die zeer zachte, zeer warme lucht wordt aangevoerd, moet ik zeggen. Het wordt 32 of 33 graden. Het is nu al 29 of hier en daar al 30. Langs de kust kan een beetje wind van zee komen. Dat maakt het wellicht ietsje aangenamer vanmiddag. En voor de rest zien we ook vanavond brede opklaringen. De temperatuur blijft dan nog lang boven de 20 graden, zo rond de 25. Pas later vannacht wordt het buiten de steden 19 of 20 graden. In de steden wordt het niet veel koeler dan 22 of 21 graden. Wordt het weer zo'n tropennacht. De wind blijft dan ook zuidelijk en ook morgen is dat aanvankelijk het geval. Maar morgen in de loop van de ochtend wordt de wind westelijk. Dan zijn er ook perioden met zon. Het blijft verder droog, een paar stapelwolken. Maar dan wordt het met 26 graden wat minder warm. Maar misschien wel wat meer aangenamer. En vrijdag is er sowieso wat meer bewolking. Er passeert dan een front. Er is een kleine kans op een bui. Heel misschien zelfs met onweer. Het wordt dan 24 graden. En zaterdag zien we ook dat het dan weer droog is met zonnige perioden, wat bewolking en ook dan 24 graden. En over een uur gaan we eens kijken hoe het zondag en volgende week wordt, hè?
13: Zo is het. Tot zo.
2: Ja hoor.
10: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Shake your body, baby, do that conga.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Op de kaart.
2: Ja, natuurlijk. Conga van Gloria Estefan. En we gaan naar Dennis. Dennis Voschie, die vandaag de verslaggever is in de Op de Kaart Zomertour. En ja, dan beland je op een camping vlakbij Delft, toch?
3: Ja, heerlijk. We zitten hier aan de Schie in het buitengebied van Delft. De Abwoudse Polder, dat is het gebied tussen Delft en Schiedam in ongeveer. De Delflandhoeve, dat is de camping waar ik nu verzeld ben geraakt. Jasper, de campingbaas, zit hier tegenover mij. In wat voor gebied zitten we hier, Jasper?
4: We zitten bij het Abwoudse Bos, een groot natuurgebied tussen de grote steden in. Een bijzonder stukje natuur. Je zit eigenlijk bij alle steden dichtbij. Maar als je door de Citerijn komt, dan kom je in een oase van rust. Daar zitten wij.
3: Ja, het is zeg maar iets voorbij de macro. Hè? Ja. Dan weten de mensen wel waar we zitten. Ja, het is een oase van rust, wat je al zegt. Hè? Ik zie alleen maar groen om me heen.
4: Ja, het is een kleine 8 hectare grond met een grote vijver erbij. En, uniek, vinden wij. En, we hebben het vorig jaar kunnen overnemen. En, dit is ons tweede seizoen. Ja, een geweldige plek. Ja.
3: Hoe gaan de zaken?
4: Ja, erg goed. We hebben vorig jaar natuurlijk een prachtig seizoen gehad. Dit jaar mogen we niet klagen. Het is lekker warm en een hoop toeristen. Van heel Europa komen ze hier terecht. En, dat is eigenlijk hartstikke leuk, dat hadden we niet verwacht.
3: Nee, wie zitten hier zoal? Zijn het mensen hier uit de buurt of juist van veel verder weg?
4: Eigenlijk van alles. We hebben een hoop mensen uit de buurt. Die met de kinderen een nachtje komen kamperen. Of vaders wil een keertje met een zoon komen kamperen. Of moeders. Maar ook Spanjaarden. Laatst een paar Canadezen gehad. Op de fiets waren gekomen. Ja. Italianen, Duitsers. Ja, eigenlijk overal vandaan. Ja.
3: En wat kun je hier allemaal doen op de camping?
4: Op de camping hebben we een kanovuur. Je kent het Woudse Bos in. Je kent een route van ongeveer 2,5-3 uur kano door het natuurgebied heen. We hebben een aantal tijdsloten. En soms vroeg is dat eigenlijk het mooiste. Dan zie je de ijsvogels wegvliegen. De schildpadjes zitten. En, dat is geweldig. We hebben fietsvuur. Dus je kan hier fietsen huren en keer lekker de stad in. Daarnaast hebben we ook een kampvuurtje kan je maken. We hebben vuurkorven met hout. Waar je lekker bij je tent marshmallows kan grillen. En, dus dat soort activiteiten, een beetje ouderwets kamperen.
3: Nu ben ik zelf een luxe poes en ben ik van de hotelkamers en de chalets met een douche en vooral een heel groot bad erin. Hier zit je in een tentje. Hoe hou je zo'n tent koel in de nacht?
4: Ja, dat is voor ieder voor zich. De ene slaapt half buiten, de andere die zet een caravan een ecootje aan. Maar het zijn allemaal kleine voertuigen hier. Maximaal 6 meter campers en caravans. 4,5 is allemaal kleine kampeerbusjes en tentjes en beetje kleinschalig. En hoe ze het koel houden, dat moeten de mensen zelf maar bepalen. Daar hou ik niet mee bezig.
3: Je kan hier nog veel meer, hè? Je kan hier verderop zelfs elkaar het jaarwoord geven.
4: Ja, we hebben een trouwlocatie, een vergaderlocatie aan de Hoeve is dat. Aan de camping vast. We hebben een groot buitenterrein waar met een buitenbarbecue en een grote stretchtent waar je borrels kan geven, vergaderingen kunt doen, van alles, meetingen kan houden. Dus dat doe ik samen met mijn broer, die is cateraar. En die is onze vaste cateraar. En die organiseert daar het merendeel.
3: We zitten nu op een picknicktafel voor de receptie. Ik zie jouw vrouw ook binnen huppelen. Met hoeveel mensen run je hier de boel?
4: We doen het vooral met z'n tweetjes. Vooral mijn vrouw, want naast heb ik nog een bedrijf. Dus ik ben vaak ook bij mijn andere bedrijf. Onze kinderen helpen een beetje. En, af en toe wat vakantiehulp, maar voor de rest doe ik het eigenlijk met z'n tweetjes.
3: En het klinkt wel gek, Menno, maar het sneeuwt hier.
5: Wat?
4: Ja, we hebben nu last van pluizen.
5: Oh, ja.
4: De bomen hebben het erg warm. Die laten alle pluis vallen. En een soort zomersneeuw hebben we hier. Dat is uniek.
5: Goed. Ja, en nog even de naam van die camping. Voor mensen die nu denken, hey, dat is leuk, dat kano en zo.
3: Ja, Delflandhoeve is het hier.
5: Oh, Delflandhoeve.
4: Ja, camping Delflandhoeve.
5: Ja.
4: Het was een bestaande camping die we vorig jaar hebben overgenomen. Dus de naam is al 20, 15 jaar actief. Wij zijn het stokje overgedragen en wij zijn ermee doorgegaan.
5: Mooi, weer zo'n parel ontdekt. Hier waren we nog niet geweest,
3: absoluut.
5: Dennis. Dus mooi. En je kunt er dus van alles doen. Jij blijft dan nog even, neem ik aan, ook in het volgende uur.
3: Ja, ik ga zo even de camping op. Even kijken hoe daar de zomer is doorgebroken.
5: Oh ja, leuk. Goed, horen we je straks.
1: Yo. De Radio West tijdmachine.
5: Het is nu tijd om te bellen naar 070-390-5454. Heb je 1 of 2 vragen goed in de tijdmachine? Ik heb zo meteen 3 vragen uit 1 in hetzelfde jaar. Dan heb je 4 kaarten gewonnen voor het grootste zwanenmeer ter wereld. Dat is dat meesterwerk van Tchaikovsky. Komt na 6 jaar weer terug naar het World Forum Theater in Den Haag. Echt uniek. 48 dansers uit China. Die kun je dan zien daar op 28 augustus. Dus wil je daar naartoe? Gewoon even bellen 070-390-5454. Ja, en als je echt goed bent en je hebt er 3 goed, Dan maak je kans op de hoofdprijs. En dat is een hotelovernachting voor twee personen. Mag je zelf het hotel uitkiezen in Nederland. 070-390-5454.
0: Hallo, ik ben Corrie Konings en je hoort mijn nieuwe single Er hangt iets in de lucht, ook hier bij Radio West.

0: is die, hè? De nieuwe van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, ja, misschien is dat ook wel het geval in Gouda, Ria. Hoe zit het daar met de Amore?
2: Nou, ik ben al heel lang alleen.
0: Oh, ja.
2: Dat is een beetje over, ja. Oh. Mijn man is 18 jaar geleden al overleden. Ja. En zo lang ben ik al alleen. Dus, ja. Nou ja, dus, maar voor de rest... Prima.
0: Ja? Ja, nou, dat klinkt dan ook wel weer opgewekt, gelukkig. Ja. Hey, we zitten in Gouda dus, Ria. Het is ook in Gouda warm vandaag natuurlijk. Hey, hoe hou je het een beetje vol?
2: Ja, ik zit nu binnen, want het is te warm voor om op het balkon te zitten.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, het is wel te warm. Dus. Ja. Het is hier goed uit te houden, ja hoor. Ja. Ja.
0: Hey, ik hoor Ria Gouda, maar ik hoor ook een accent dat verraadt een andere plaats.
2: Ja, Amsterdam. Ik heb 69 jaar in Amsterdam gewoond. En ik woon nou sinds 2020 in Gouda.
0: Ja, dat is veel leuker, hè?
2: Nee, het is niet leuk. Het is anders.
0: Oh, het is anders.
2: Het is allemaal. En op een gegeven moment zijn dingen afgelopen. Dan doen zich de kansen voor. En dan ga je lekker naar Gouda, naar je zoon. En iedereen gelukkig. Zo werkt het.
0: Nou, zo is het toch ook. Dat is goed. Dus daar ga je ook niet meer weg, begrijp ik, Ria.
2: Nee. Ik ga hier nooit meer weg. Ja, tussen zes plantjes.
0: Nou, wacht daar nog even mee, Ria. Blijf nog gezellig bij ons, alsjeblieft. Hè? Want het is een leuke stad, hoor, Gouda. Daar kom ik ook graag op de markt. Vind ik altijd wel gezellig, met die restaurantjes allemaal.
2: Ja, nou, ik heb altijd in de pijp gewoond bij de Albert Kruip. Dus ik ben niet meer zo van markten, als ik eerlijk moet zeggen.
0: Nee, dan ben je dat wel zat, natuurlijk.
2: Ja. Daar kom ik niet veel meer.
0: Nee, dat snap ik. Ria, we gaan eens even drie vragen op je loslaten. En wie weet win je dan vier kaarten voor het grootste zwanenmeer ter wereld. We zijn aangekomen in 2006. Let op. In de zomer van 2006 treedt het derde kabinet Balkenende aan. Het is een minderheidskabinet van VVD en CDA. Welke Gerrit is vicepremier en minister van Financiën? Gerrit, met een koffertje. Gerrit Salom. Welk jaarlijks wandelevenement moet in de zomer van 2006 na één dag afgelast worden vanwege extreme hitte?
2: Dat is in Nijmegen.
0: Ja, de Vierdaagse, hè? En de restauratie van de Haagse Ridderzaal is klaar op 6 september 2006. Bij welke officiële gelegenheid in september kan de zaal daardoor weer gebruikt worden? Nou...
2: Prinsjesdag.
0: Oh joh, we gaan goed, Ria. Let op daar in Gouda. Jij gaat juichen voor dat open raam, hoor. Daar komt hij.
3: Je hebt drie vragen goed.
0: Ja! Alles goed. Prinsjesdag, Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk. En Gerrit Salom. Hey, dat betekent, Ria, dat jij niet alleen vier kaarten hebt voor het grootste zwanenmeer ter wereld in het World Forum. Ga je gezellig met z'n viertjes naartoe. Mooie voorstelling. Ja, je maakt ook nog kans op de finale. Komende vrijdag weet je of je daarin zit. En dat is dan in het programma West komt thuis. En dan kun je zomaar een hotelovernachting winnen voor twee personen.
2: Nou, dat is helemaal leuk natuurlijk. En ik moet even zeggen, ik ben al twee keer naar het Zwanenmeer geweest. En ik zou er heel graag inderdaad een derde keer naartoe gaan. Dus het is geweldig dit. Ja,
0: je weet hoe mooi het is.
2: Ja, het is zo verschrikkelijk mooi.
0: En normaal zijn er 24 zwanen, maar nu 48.
2: 48, ik heb hem één keer in Amsterdam gezien, in het Carré natuurlijk.
0: Ja.
2: En één keer in Tahoe. Dus het is helemaal geweldig. Nou. Drie keer in het geven.
0: Nou, zo is het. Ja, ik wens je ongelooflijk veel plezier daar. En ik wens je ook daar in Gouda gewoon een hele mooie zomer.
2: Gaat lukken.
0: Dag Ria, doeg.
2: Okay, ja.
0: Hoi. Oh ja, en natuurlijk moeten we iets draaien uit 2006. Zullen we Eros Ramazzotti en Anastasia doen? Ja, I belong to you. Dat vind je mooi, hè? Gaan we doen. Dag Ria. Doeg.
2: Oké, doei.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met Dennis van Schie in de Op de Kaart Zomertour en natuurlijk Tess Merlo. Het is 1 uur. Het nieuws uit de regio hier op Radio West. Melle Tuik.
10: Een auto is vanochtend rond 11 uur in het water beland aan de Hofzicht in Wateringen bij de kinderboerderij. Omstanders haalden de gewonde bestuurster, een oudere vrouw, uit het voertuig. De oorzaak wordt onderzocht en hulpdiensten zochten het water af, maar vonden geen andere betrokkenen. En de vernieuwing van het noordelijke havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw vertraging op. Omwonenden en strandondernemers zijn ontevreden omdat een deel van het strand al jaren afgesloten is. Volgens ontwikkelaar Volker Wessels zijn nog vergunningen nodig, waardoor het onduidelijk blijft wanneer het project klaar is. En het Hoogheemraadschap van Rijnland waarschuwt voor toenemende droogte in onze regio. Als er niet snel meer regen valt, kunnen binnen enkele weken maatregelen nodig zijn om de dijken te beschermen. En ook neemt de kans op blauw. Rijnland waarschuwt voor toenemende droogte in onze regio. Als er niet snel meer regen valt, kunnen binnen enkele weken maatregelen nodig zijn om de dijken te beschermen. En ook neemt de kans op blauwalg en botulisme in het water toe.

0: niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse hooggerechtshof voor sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Tot 2 uur, Menno in de middag.
7: Dit is Radio West.
8: Een hele goeiemiddag. Ja?

0: Ja, voor iedereen die lekker op vakantie is, op weg naar het strand of op het balkon zit of op het terras. Geniet ervan, hè. Mooi weer. En als je het te warm vindt, nou, zoek lekker de verkoeling op. En wij hebben lekker muziek voor je. Bijvoorbeeld van deze, André van Duin, Want het is zomer. En daarvoor de Rolling Stones, Start Me Up. En zometeen meer mooie muziek, maar dan uit Frankrijk, van Tess Merlo. En Duitse muziek, want Duitsland is deze week het thema in jouw plaat. Elke week een ander vakantieland, de hele zomer lang. Vorige week was het Spanje, deze week dus Duitsland. Dus heb je een plaat uit dat land, natuurlijk het liefst Duitsstalig en het liefst natuurlijk een beetje zomers. Maar goed, alles mag. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: En de zomertour is ook losgebarsten sinds vorige week. En vandaag is Dennis van Schie, de verslaggever, die ingesmeerd en wel door de regio trekt. En dan kom je op die toch mooie camping. Het is een mooi plekje, hoe dat net omschreven werd, daar bij Delft. Want ja, je hebt er van alles te doen, maar ook mooie natuur. Ik hoorde schildpadden en ijsvogels.
2: Ja, het is hier prachtig. Het is echt een oase van rust midden in de Randstad. We zitten in de Abswoudse polder. En ik vroeg net aan campingbaas Jasper van, nou, stuur me even naar wat leuke campinggasten. En jawel hoor, dan stuurt hij me naar Westlanders uit Maasdijk.
0: Waar jij ook vandaan
2: die zit
0: komt.
2: Hier, ja. Waar ik ook vandaan kom. En ze zitten hier met een caravan. En ik zie een pot met jodenkoeken. Ik zie een Senseo koffieapparaat. En hier zit mevrouw lekker op de tuinstoel. Ja, wel naar je zin, geloof ik, hè?
3: Ja, het is hier hartstikke leuk.
4: Ik ook.
2: Ja, de kleinzoon erbij. Met je twee kleinzoons even lekker eruit.
3: Vandaag de twee kleinzoons. En de andere kleinkinderen hebben we de afgelopen dagen gehad. Dus nee, het is helemaal top. En het weer is geweldig. Dus wat wil je nog meer?
2: Je houdt een heel schema bij wie er allemaal komt.
3: Ja, ze zijn allemaal iedere dag twee. En de oudste twee wilden niet meer. Dus ja, dan mogen de anderen allemaal één nachtje. Ja.
2: Jullie komen uit de Maasdijk. Jullie hebben net de feestweek achter de rug. Overleefd?
3: Overleefd. Nou ben ik niet meer zo erg van de feestweek. Twee middagen, dat is genoeg.
2: Ja.
3: Maar nee, was weer helemaal als vanouds.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ben jij nog wezen feesten?
4: Nee.
2: Je zit nu lekker aan de bramen. Die heb je wel geplukt.
5: Oh, toch wel.
4: Ja, en er is iemand die niet aan bij onze familie woont. Kijk, zeg maar. Nou, ik heb ook de feestweek gedaan. Ik heb alleen de optocht niet gedaan. Maar ik heb, het wel overleefd.
2: Heel leuk, heel leuk. Jullie zitten lekker hier met een caravan, hè? Hoe hou je dat een beetje cool binnen?
3: Niet. Ja. Maar ik kan goed tegen de hitte, dus dat is helemaal prima.
2: Loop ik even door naar je man. Die zit hier intussen lekker in het zonnetje. Wel nog met je wielenbroek en je shirt aan. Is dat niet warm?
6: Nee hoor, lekker gekoeld op de fiets. Ging best. En dadelijk neem ik een duik in de Schie. Het komt allemaal goed.
2: Ja, daar zitten we vlakbij, hè? Achter de macro's een beetje. Daar zit deze camping. Jullie komen uit Maasdijk. Nou, dat is hier 20 minuten vandaan. Je had ook verder weg kunnen rijden, toch?
6: Ja, maar dit doen we voor de kleinkinderen. En we zijn al ver weg geweest in Duitsland.
4: Opa woont helemaal niet in Maasdijk.
6: Oh, tegenwoordig in Maassluis.
2: Oh, ja. Okay.
4: En ik wel. En ik ook.
2: En is dat leuk met die kinderen zelf? Is het een vermoeiende bezigheid?
6: Er staat daar een racefiets, dus ik heb wel eens een beetje vluchtgedrag. Maar nee, ga prima. Ga prima. Ja.
2: Nou, ik geloof, Menno, dat je hier heel goed zit in de zomer.
0: En zelfs een beetje een thuiswedstrijd dus voor deze mensen. Want ja, het is eigenlijk een beetje in hun achtertuin, deze camping. Maar leuk met de kleinkinderen. Goed. Hoeveel mensen staan daar eigenlijk? Is het groot? Of?
2: Ja, ik ga even naar Jasper weer. Hoeveel mensen staan hier nu op de camping?
7: Op dit moment zijn er 60 plekken.
0: Oh, ja.
7: Dus ja, gemiddeld 2 personen. Dus zo'n 120 man staan er wel op de camping op dit moment.
0: Nou, gezellig. Ja. Veel Duitsers waarschijnlijk ook. Want we worden overspoeld met onze oosterburen die hier graag vakantie komen vieren natuurlijk. En terecht.
2: Ja, ja, heel veel witte nummerborden.
0: Ja,
2: dat
0: leuk.
2: Valt me wel op.
0: Nou, mooi.
7: Ja, op dit moment wel. Maar het is elke week anders. De ene keer zijn er inderdaad heel veel Duitsers, Belgen, van alles. Dus het is elke week weer een verrassing wat eraan komt. Een pijl te trekken, eerlijk gezegd.
0: Jij blijft daar nog even, Dennis. Ik zou zeggen, klap die campingstoel uit. Ga er lekker bij zitten. Neem een bakkie. En dan komen we over een half uurtje terug daar op die camping bij Delft. Tot zo, hè.

0: Mars en Risk It All. Het is bijna 2:50 op de woensdagmiddag. Deze zonnige woensdagmiddag natuurlijk weer tijd voor Tess Mello. Hallo Tess.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, wat doe jij op zo'n zonnige, ja, tropische dag? We weten dat je woont natuurlijk vlakbij het strand.
1: Scheveningen, ja, dan zou je denken dat ik in de zee lig.
0: Ja, maar, dat denk ik. Ik heb dat beeld voor me nu.
1: Ja, nee, ja, zet dat maar uit je hoofd, okay. Want ik zit midden in de stad.
0: In Den Haag?
1: In Den Haag, onder een parasol. En ik eet een broodje met zongedroogde olijven, hallo. Goedemorgen, zongedroogde tomaten, ja. En pesto en mozzarella. Oftewel een soort van caprese iets. Ja. En ja, en boven mij zweven weer hysterische meeuwen. Ja. Want die komen natuurlijk wel gewoon ook de stad in.
0: Ja, en die landen dan op je hoofd en dan vangen ze je broodje en je caprese.
1: Ja. Ja. Ja. Het is nog niet gebeurd, nou. Maar het is natuurlijk wel een beetje de goden verzoeken.
0: Ja, zeker. Hey, je zei al goedemorgen, want ja, je vergist je een klein beetje. Maar dat is niet zo gek, oh. Want je bent ook in de ochtend vele dagen te horen hier op Radio West. In West wordt wakker. Ja, voor een artiest, hè, we hadden het de vorige keer over, is dat best wel zwaar. Hè, want je bent dat ook de avonden gewend. Ben je inmiddels al een beetje gewend, nu je wat dagen onderweg bent in de ochtend hier?
1: Nou ja, ik heb nu net weer een paar dagen niet hoef doen, want het was meerder. Ik moet zeggen dat het me heel erg meeviel. En nou moet ik ook wel toegeven, dit is natuurlijk wel de makkelijkste manier om daar zo in te rollen. Want het is zomer, dus het wordt langzaam licht om 5:00. Ja. Het is gewoon lekker weer buiten. En je weet ook van, of ik weet in ieder geval van, nou, dit is een paar keer. En dan op een gegeven moment dan, nou, is meer weer terug. En dan komen Jorinda en Tjeerd komen weer terug. Dus dan neemt de vaste garde neemt het gewoon weer over.
0: Ja. Nou ja, en
1: dus
0: het is leuk dat jij er bent. Ja, nou, wij genieten van jou hartstikke goed. Ja. Doen we ook op de zondagmiddag. Ik zeg het nog maar eens een keer. De hele zomer hier op Radio West tussen 12:00 en 2:00. Jij met de Franse muziek. En dat doen we altijd dunnetjes hier op de woensdagmiddag. Ook met één Frans nummer. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog even. Ja. Want je bent nog altijd de nummer 1 in de eeuwige roemlijst. Van die, wat is het? Oh, bijna 900 titels. Hè, staat ons huis nog altijd op nummer 1. En ja, daar kom ik bij toch. Ik blijf toch af en toe een beetje pushen. Je had het toen over, ja, misschien moet ik toch weer eens wat Nederlandstaligs ook opnemen. Ja, dit is zo'n periode, hè, dat je het even wat minder druk hebt met optredens. Komt er al wat borrelt er wat op qua teksten? Of heb je al iets? Ik zet je onder druk.
1: Ik heb jou wel. Nee, helemaal niet. Want ik heb jou beloofd dat zodra ik iets heb wat ik kan laten horen, dan laat ik het je weten.
0: Ja, dus, duurt
1: en
0: zo
1: het
0: lang.
1: Is nog niet zo ver. Oh, okay. De geit is nog niet gemolken.
0: Ja. En waar zit hem dat in? Ben je er wel mee bezig dan? Of moet dat opeens uit je hoofd rollen op een goed moment? Of hoe werkt dat bij jou eigenlijk?
1: Nee, we zijn er wel mee bezig. En mijn vaste persoon waar ik de meeste muziek mee schrijf, Guillaume, die zit nu 2 maanden in Zuid-Frankrijk. En wij hebben dan om de zoveel tijd bellen we even of gaan we video bellen. En dan heeft hij weer iets nieuws geschreven of heb ik weer iets nieuws geschreven. En dat wisselen we de hele tijd uit. Mm-hmm. En we hadden al het een en ander liggen en klaar liggen. Maar ja, voordat je dat natuurlijk hebt opgenomen, voordat je zeker weet dat je daar iets mee gaat doen. Want dat is ook maar de vraag. Je kan het ene moment geweldig vinden en 3 weken later denken, nou, dit, hier kan ik niks mee. Dit is niet goed genoeg of zo.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk eigenlijk ook dat ik er pas mee naar buiten durf te gaan als ik zeker weet van hier gaan we wat mee doen. Dit gaan we live spelen, dit gaan we opnemen.
0: Nou,
1: tot die tijd is het allemaal een beetje raadselachtig.
0: Je houdt het spannend. Ja, je weet dat ik mijn groot liefhebber ervan. Dus, maar ja, ik kan haast niet wachten. Maar we wachten het rustig af. Ja,
1: het kan soms ook natuurlijk zijn dat het jaren op de plank ligt. Want dat is ook vaker gebeurd. Mm-hmm. Dat ik een liedje gewoon, une passant van mijn laatste album. Dat heb ik inmiddels 14 jaar geleden geschreven. En ik dacht echt, daar ga ik nooit wat mee doen. Dus soms moet dat ook gewoon rijpen.
0: Ja, en dan de tijd alles moet een beetje samenvallen. Dat klopt. Ja, je had dat programma van Simon Keizer, Vergeten Liedjes. En dan bleek dat ze hoeveel artiesten echt geweldige liedjes gewoon ergens hadden liggen. En dachten we, ja, daar kan ik even niks mee. En toen dan gaven ze dan een andere artiest en die maakte er iets geweldigs van. Dus Nou goed, we gaan dat gewoon afwachten. Wat komt er voorbij nu? Wat is dit? Ja, ben je er nog?
1: De tram. Ja, of trommelvlies aan Gort. Maar,
0: nou goed. Sorry, ik zal niet meer zo hard schreeuwen. Je hebt een artiest heb je uitgekozen, uiteraard, weer op deze woensdagmiddag. En dat is Dali. Ja, en die kennen we natuurlijk bijvoorbeeld van dit.
2: Je te jure.
0: Oh ja, dit is zo leuk. Ja, dit vind ik echt een heel leuk nummer. Maar deze kennen we natuurlijk ook van Dalida.
1: Arriva, Gigi l'amour.
0: Oh, heerlijk dat jij nu op een terras zit te zingen. Zitten mensen om je heen nu te kijken? Of,
1: Nee. Niemand kijkt naar mij, gelukkig. Okay, nee hoor. Okay. Nee, en ik had deze eigenlijk willen kiezen, Menno. Oh. Maar weet je waarom ik hem niet gekozen heb?
0: Nou?
1: Omdat hij 7,5 minuut duurt.
0: Ja. Dankjewel nog. Ja, dat klopt. Ja.
1: Dat is echt lang. En wij kletsen er ook altijd een heel eind aan. En dan hebben we helemaal geen tijd meer. Kunnen we nog niet eens hallo zeggen tegen elkaar. Nee. Als we dat hele nummer willen afdraaien.
0: Is wel iets dan voor de zondagmiddag. Maar, dan heb je meer tijd.
1: Klopt. En daar komt hij zeker ook langs. Kijk. Want je weet wel hoe gek ik ben op Dalida.
0: Ja.
1: En we hadden er ook al een tijdje niet meer gedraaid op de woensdag. Dus ik dacht, oké, dan gaan we voor een andere favoriet. Maar inderdaad, Gigi Lamoroso ook echt een... dat is ook echt een klapper. En dan kun ik er nog wel 100.000 kiezen. Maar nee, ik heb een ander voor je.
0: Nou,
1: als je
0: vertel.
1: Het goed vindt.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik ga voor Le Temps des Fleurs. En dat is, ja, ik vind het ook nog steeds een zomerlied. Want je hebt daar ook zo'n lekker, een beetje Italiaanse gitaartje, Spaans gitaartje heb je erin. En het is overigens oorspronkelijk een Russische melodie.
0: Mm-hmm.
1: En dat hoor je er ook wel weer in. En het komt uit 1968. Nou, moet je even weten dat het... Ik zei dus net, het was een Russisch lied oorspronkelijk.
0: Ja.
1: En dat werd in 1968 werd dat uitgebracht door Mary Hopkin... onder de titel Those Were the Days.
0: Ja,
1: ik weet niet of je die... Ja, kijk. Ja. Overigens geproduceerd door Paul McCartney. Als je dat misschien... Ja, dat je dat even weet. Nou... Precies diezelfde maand hoort Dalida, die hoort dat nummer. Die gaat natuurlijk meteen naar haar team en die zegt... ik wil dit nummer zingen.
0: Ja.
1: Daar hebben ze vervolgens een hele... Ja, ik heb al eerder verteld natuurlijk, dat chanson, daar, die tekst is heel belangrijk daarin. Dus die hebben dat helemaal omgeschreven textueel. Want Those Were the Days is eigenlijk een beetje lichtvoetig.
0: Ja, dat is dit,
1: maar
0: hè?
1: Maar het Franse nummer...
0: Dat is dit nummer, daar gaat het over. Ja, ja, ja.
1: Ja. Klopt,
0: en de tram,
1: ja, en oorspronkelijk zit die tram, die zit niet in dat nummer natuurlijk. Hè? Dat is wel belangrijk voor de luisteraars om even te weten. Ja, inderdaad, zo klonk die. Daar, de schrijver daarvan, Eugène Raskin heet hij, die had gewoon niet aangegeven dat dit oorspronkelijk een Russische melodie was. Dus dat werd ook weer een heel gedoe met plagiaat en een rechtbank moest erbij te pas komen. Nou, heel gedoe. Gelukkig hadden ze dat in Frankrijk iets beter voor elkaar, want die hadden al heel gauw door, oh wacht, het is een Russische plaat, dat moeten we even goed doen qua rechtenvermelding. Dus ze hadden daar een hele mooie poëtische Franse tekst opgemaakt. En ja, eigenlijk een heel nostalgisch liefdeslied.
0: Ja.
1: Ook natuurlijk weer over die vervlogen jeugd waar het vaak over gaat. Maar ook wel een klein beetje, er zit er wel echt diepgang in. Het werd ook echt heel erg gezien in die tijd. Het was natuurlijk de tijd van de studentenopstanden in Parijs, protestbewegingen überhaupt wereldwijd.
0: Ja.
1: Dus mensen zagen dat echt wel als een nummer dat ja, dat sentiment heel erg versterkte. Die versie van Dalida.
0: Ja, ja.
1: En ja... En ook leuk om te weten, zij zong dit nummer in één keer in de studio.
0: Ja.
1: Dus je hoort het niet, maar zo'n goede zangeres was ze. Dat ze gewoon, hup, jongens, band draait. Die vrouw die zingt het in. Geen vuiltje aan de lucht.
0: Nee.
1: In die tijd had je natuurlijk ook autotune. Jammer joh.
0: Ja.
1: Het is zoals het is. En dat vind ik zo waanzinnig. Want deze vrouw is echt, zeker in Nederland, een ongewaardeerde artiest.
0: Zo
1: uit
0: is het.
1: Franse chanson.
0: En dankzij jou leren we ook dit nummer weer kennen. Van Dalida, grote artiest. Die kan weer op de Spotify-lijst, op je lijstje. Mee op vakantie. Ik ga volgende week, eind volgende week richting Zuid-Frankrijk. En dan gaat hij er zeker op. En dan luisteren we in de auto, dankzij jou, onder andere naar Dalida. Zet hem op je lijstje als je op vakantie gaat. Tess, ja, vanaf het terras daar in Den Haag, terug naar 1968. Je mag hem aankondigen.
1: Ja, heel goed. En tot volgende week.
0: Zeker. En tot zondag. En tot morgenochtend.
1: En tot morgen.
0: Heerlijk.
1: Ik hoop het voor de luisteraar. Goed, dames en heren, dan is hier Dalida met Le Temps des Fleurs.
0: Dag Tess, fijne dag.
1: Jij ook.

0: Ja, en dit stond er dus in één keer op, hè, in 1968 in die studio. Dalida was dat. En Le Temps des Fleurs. We gaan zometeen het laatste half uurtje alweer in. Natuurlijk even met het nieuws uit de regio. Melle is hier dan. En Huub met het zomerweer. Kijken of het weekend en na het weekend ook zo mooi blijft. En we hebben natuurlijk nog een keer Dennis van Schie. Vanaf die locatie in het kader van de Op de Kaart Zomertour.
1: Elke vrijdag op TV West. Hart voor muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
2: En luister mee en doe gezellig met ons mee. Hart voor muziek.
1: Hart voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
3: Alleen op TV West.
2: Hart voor muziek.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Het is 2:04, Radio West en het nieuws uit de regio, Melle Tuik.
9: Goedemiddag, Menno. De vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. En strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft bovendien een deel van het strand afgesloten. En ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. En wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En een auto is vanochtend te water geraakt aan de Hofzicht in Wateringen bij de kinderboerderij. De bestuurster, een oudere vrouw, raakte daarbij gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11 uur. Omstanders haalden de vrouw uit het water voordat de hulpdiensten arriveerden. Volgens getuigen zou zij per ongeluk het gaspedaal hebben ingedrukt in plaats van de rem. De brandweer heeft zowel de auto als het water doorzocht om te controleren of er nog meer mensen betrokken waren. Daarbij werd niemand gevonden. En hoe de auto precies in het water terechtkwam, wordt ook nog onderzocht. Over de ernst van de verwondingen van de vrouw is nog niks bekend. En in Rijnsburg is vanochtend een grote inzet van hulpdiensten geweest bij een woning aan de Duizendschoon. Rond 10:45 vanochtend kwam daar een melding binnen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De brandweer, ambulance, politie en een traumahelikopter werden opgeroepen. Maar die helikopter bleek uiteindelijk niet nodig. Uit voorzorg werd wel de straat afgezet. Wat er precies in de woning is gebeurd is nog niet bekend. En ook is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten doen onderzoek. En dan, ja, misschien weet je het al, de bijzondere collectie van Golden Earring-verzamelaar Kees van Rutte krijgt een plek in het Haagse Historisch Museum. De Haagse fan volgde de band al sinds de jaren 60 en verzamelde tientallen unieke spullen. Na zijn overlijden heeft zijn familie de verzameling geschonken aan het museum. Het gaat onder meer om een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde gitaar, een gouden plaat van het album The Naked Truth en handgeschreven songteksten en setlisten. En vanochtend vertelde conservator Valerie Veenvliet wat haar favoriete stuk is.
10: Veel mensen die zouden denk ik de gitaar zeggen. Dat is natuurlijk, ja, daar heeft Kooijmans zelf op gespeeld. Maar ik moet zelf persoonlijk zeggen dat ik denk ik voor het Jek ga. dat Barry Hay heeft gedragen in de clip Burning Stuntman. Ja, die clips waren zo uniek van de Golden Earring. Die waren echt voor het eerst echt zo'n filmische vertoning. En ik kan me die clip ook nog gewoon goed herinneren. En toen ik dat Jack zag, dacht ik echt, dit is heel gaaf.
9: Ja, volgens het museum vertellen de voorwerpen niet alleen het verhaal van de Golden Earring, maar ook dat van Den Haag als bakermat van de Nederlandse popmuziek. En het museum moet in 2028 de deuren weer openen. En dan is het geheel verbouwd en vernieuwd.
11: Mooi. Huub, goedemiddag nogmaals.
12: Ja, goedemiddag.
11: Ja, je had ons beloofd natuurlijk het weer voor het weekend en vooral daarna. Ja, blijft het zo?
12: Nou, voorlopig in ieder geval is het dus op en top zomers. Vandaag ook. Het is inmiddels 30, 31 graden. Maar aan de stranden is het nu zo'n 27, 28 graden. De wind is daar een beetje van zee komen waaien. Maar dat mag de pret verder niet drukken. En de komende avond is het ook heerlijk aangenaam. Temperaturen nog boven de 25 graden. Later vannacht wordt het 20 graden, 19 graden. In de grote steden wordt het niet onder de, komt het niet onder de 22. Een tropennacht dus weer. Of een plaknacht, hoe je het ook wil noemen. Morgen, periode met zon. Wat bewolking, wat stapelwolkjes, blijft verder droog. Maar de wind wordt morgen eigenlijk in de hele regio westelijk. En dan moeten we het doen tussen aanhalingstekens met 26 graden. Ik denk wat aangenamer. Vrijdag is er zelfs een kleine kans op een regen- of misschien zelfs onweersbui. Er passeert een zwak front. Het wordt dan 24 graden. Maar zaterdag is het weer droog. Komen er weer perioden met zon, wordt het ook 24 graden. En ja, vanaf zondag en begin volgende week wordt de temperatuur weer wat hoger. 5, 6, 27 graden. En vanaf dinsdag, woensdag, is er een iets grotere kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar zoals het er nu naar uitziet, blijft het eigenlijk tot ver in augustus, tot half augustus, gewoon zomers, met overdag temperaturen van 23 graden, misschien wel 4, 25 graden. En de neerslagkansen blijven in grote lijnen toch behoorlijk klein.
11: Het is zomer. Het is
12: zo
11: lekker
12: is het
11: voor alle mensen die vakantie hebben. Heerlijk.
12: Ja.
11: Dankjewel, Huub.
9: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: grote doorbraak voor Danny Vera, Rollercoaster. Nadat hij natuurlijk al bekend was als huisartiest van VI, hè, vandaag in Sight. Maar dit is wel echt zijn grote doorbraak. Mooie plaat blijft dit toch.
1: Ja.
0: Voor de laatste keer vandaag naar Dennis van Schiek zeggen wij vandaag. Want morgen ben je er weer, toch?
2: Morgen ben ik er weer. Dan gaan we naar de proefronde in Wateringen.
0: Ja, leuk.
2: Met Kjeld Nuis en Olaf Kooi komt. Frank van den Broek heb ik al zien staan op het affiche.
0: Maar, dus Kjeld Nuis, het is wielrennen, hè? Kjeld Nuis.
2: Ja, ik weet het. Ja. Maar toch is hij elk jaar weer van de partij in Wateringen om daar rondjes om de kerk te fietsen.
0: Maar niet op skielers gewoon, of schaatsen, laat staan schaatsen. Gewoon echt op een fiets, hè?
2: Op een fiets met twee wielen.
0: Nee, echt een sportman inderdaad. Dat doet hij ook veel, wielrennen. Ja, morgen, vertel even heel kort. Het is wel leuk om even vooruit te blikken. Want dat is echt groot, hè, die profronde van Wateringen.
2: Ja, de profronde, dat is elk jaar de donderdag na de Tour de France. 40.000, 50.000 mensen komen daar. Ze hebben wel eens de gele truiwinnaar Contador gehad.
0: Oh ja.
2: Maar ook grote namen als Bauke Mollema, Thomas Dekker. Echt iedereen die heeft daar wel gefietst.
0: Ja, dus al die helden die je in de Tour hebt gezien, een groot deel daarvan zie je morgen gewoon live in Wateringen. Ja. En daarvoor zitten allerlei andere wedstrijden. En vooral is het één groot feest, hè, in Wateringen. Laten we dat niet vergeten. Ja.
2: Ja, de kermis is vandaag al begonnen. En je hebt na de Tour de France ronde, de profronde Westland, heb je altijd après-ski on tour in Wateringen.
0: Okay. Dus, gezien het weer ook bijzonder. Daar. Ja, goed zo. Hey, nou leuk, daar zijn we morgen bij. En dat is natuurlijk hier te volgen op Radio West. Veel meer programma's dan alleen hier in Menno in de Middag. En natuurlijk ook wel eens online en op TV. Over maar veel daarvan te zien. Goed, voor het zover is, ga jij afsluiten op die toch wat mooie rustieke camping daar bij Delft.
2: Ja, er komt hier weer een kano voorbij over het mooie binnenmeer hier. En dan kun je zo de Abwoudse polder in kanoën. Ik ben nu even bij een caravan aanbeland met wat tekeningen aan de binnenkant van de caravan. Ik denk dat die van uw kleinkinderen zijn.
3: Ja, dat klopt. Van twee kleinzoons, ja.
2: U zit hier vorstelijk. U komt ook uit de gemeente Baarn, koninklijke gemeente.
3: Ja, vorstelijk Baarn noemen ze het, ja. Dat is natuurlijk zwaar overdreven, maar het is prachtig wonen daar. Ja.
2: Het is zo dat Paleis Soestdijk staat op de gemeentegrond van Baarn, maar verder is er weinig koninklijk aan, toch?
3: Ja, er staan wel heel veel mooie huizen. Dat wel. Nee, het is bepaalde wijken, daar woon je echt wel vorstelijk, hoor. Ja,
2: maar bijvoorbeeld Beatrix, die woont een gemeente verderop in Lagevuurse, die wel eens gezien?
3: Nou, Lagevuurse hoort ook bij Baarn, hè. Is gemeente Baarn. Dus nee, Beatrix zelf, die zie je echt niet. Nee, dat is helemaal afgeschermd.
2: Hier in de camping, hè, in Delflandhoeve, hoe is het hier?
3: Ja, het is hier echt een rustoord midden in tussen de drukke steden. Het is echt een pareltje hier. Het is net, af en toe komt er een vliegtuiglaag over, maar dat neem je maar voor lief. Want we zitten hier prachtig met uitzicht op het water en hele ruime plekken. Dus wij komen hier zeker weer terug.
2: Ja, die vliegtuigen, dat heeft natuurlijk alles te maken met Rotterdam, de Heek Airport. Hier vlak verderop. En ook daar kun je heerlijk op het panoramaterras zitten. Even op de fiets.
0: Ja.
2: En daarvan de vliegtuigen genieten.
3: Nou, daar zijn wij dus helemaal niet voor. Want wij zijn helemaal anti-vliegen. Wij vliegen niet voor het milieu. Dus daar heeft u net de verkeerde voor.
2: Ik zie wel twee fietsen hierachter staan. Ja, je kunt lekker naar Delft ook en de polder in.
3: Klopt, ja. Nee, we hebben speciale fietskaarten meegenomen. En we hebben een heel druk programma. En dat proberen we allemaal op de fiets te doen.
2: Ja. Hoe lang zit u hier nog?
3: Wij zitten hier 1 week. Ja, we zijn gekomen omdat hier de WK-kampioenschappen voor hockey, de Master in Schiedam zijn.
2: Ja.
3: En daar is een vriendin van ons kiepster, dus daarvoor zijn we eigenlijk hier gekomen. Maar het is ook nog een leuke bijkomstigheid dat mijn zoon hier 10 minuten vandaan woont. Dus drukke week hebben wij.
2: Dan het echte WK-hockey begint over 2 weken. Kijkt u daar nog naar uit?
3: Nee. Het is puur voor de vriendin dat we daar komen. Ja, nee, om die te supporten.
2: Nou, ik ga je niet langer storen, want dit is een te mooie dag om niet van te genieten.
3: Nou, het was erg leuk hoor, om geïnterviewd te worden.
0: Nou, leuk. En Dennis, ja, dat zegt toch ook iets over die plekken. Dat mensen uit Baren, Lage Vuurse, waar het toch ook heel mooi is, naar deze camping toe komen. Dat zegt toch wel,
2: ja,
0: wel veel.
2: Ja, we hebben ook nog iemand gesproken uit Zeeland. Die kwam uit Terneuzen. Dat hebben we weer voor televisie gedraaid. Dat is straks om 17:30 te zien.
0: Oh ja.
2: Ja, van alles. Duitsers. Iedereen zit hier op de camping. Ja.
0: Mooi, hè? Al die pareltjes in de regio. We gaan de hele zomer nog tot en met de eerste week van september de Op de Kaart zomertour doen. En zeg je van, joh, kom eens bij mij langs, want ik heb een leuk evenement of ik heb een boot. Je mag wel even meevaren. Of ik sta op een unieke camping. Laat het gewoon weten. Je mag altijd mailen naar menno@omroepwest.nl. En dan gaan we erop af, toch, Dennis?
2: Zo is dat.
0: Ja, oké. Okay. Hey, morgen vanuit Wateringen, waar het feest is morgen. Ja. En bij de profronde horen we je weer tussen 12 en 2.
2: Heel graag.
0: Tot morgen.
2: Tot dan.
0: Dennis van Schie was dat.

0: De Beach Boys en Kokomo aan het einde van deze Menno in de Middag. En ja, er komen gelijk al leuke tips binnen voor de Op de Kaart zomertour. Heb je er eentje? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. We gaan naar feestweken toe, naar je camping toe. We komen een bakje bij je doen in de caravan of op je boot, in je jachthaven. Op het strand, waar je maar zit. Als je zegt, joh, kom even langs, dan doen we dat. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Nogmaals gezegd, de zomertour duurt tot en met de eerste week van september. Dus we hebben nog even te gaan. En morgen zijn we er natuurlijk weer met Menno in de Middag, met dan ook daarin, behalve die profronde in Wateringen, Shownieuws, de speciale vakantieeditie. En dan bellen we met de Bevers. Ja, gezellig.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. We zoeken plaatjes uit Duitsland, in het kader van vakantieland Duitsland. En Kees uit Boskoop die zegt, hoi Menno, ja, ik vind dit altijd zo'n fijn, krachtig Duits liedje. Het vrolijke lied gaat over een toekomst vol liefde samen met je partner, waarin je geluk uitstraalt naar andere mensen en waarbij de liefde de belangrijkste kracht in de wereld is, zegt Kees Zwets. En het is Ein Festival der Liebe uit 1973. Dit is Jürgen Markus. Leuk. Goed, zometeen veel plezier met Muziek aan Zee. Daarna West van Thuis met dan ook weer de tijdmachine met die mooie prijzen. Blijf lekker best vandaag. En maak er een mooie zomerse dag van.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Zorg dat je een lekker drankje bij de hand hebt. Want Muziek aan Zee komt eraan met de fijnste muziek en blije berichten voor je gepland. Eerst het nieuws van 2 uur, Melle Tuik.
11: Een auto is vanochtend rond 11 uur in het water beland aan de Hofzicht in Wateringen bij de kinderboerderij. Omstanders haalden de gewonde bestuurster, een oudere vrouw, uit het voertuig. De oorzaak wordt onderzocht. Hulpdiensten zochten het water af, maar vonden geen andere betrokkenen. In Rijnsburg zijn vanochtend veel hulpdiensten uitgerukt naar een woning aan de Duizendschoon na een melding van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Onder meer brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar bleek niet nodig. De straat werd afgezet en de hulpdiensten onderzoeken wat er precies gebeurd is. En de provincie Zuid-Holland geeft onder andere de gemeente Oostgeest nog één kans om genoeg statushouders te huisvesten. De gemeenten lopen al jaren achter en moet uiterlijk hun tekort op 1 juli 2027 hebben weggewerkt. Lukt dat niet, dan kan de provincie zelf huisvesting regelen en de kosten verhalen op de gemeente. Tot zover het regionieuws. Meer regionieuws om 14:30. Nu het overige nieuws.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer in banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie.

0: De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Stevie Wonder. 13 mei is hij 76 geworden. Yester me, yester you, yesterday. En Diana Ross hoorde je ook. Why do fools fall in love? Zo'n plaat die je automatisch mee gaat zingen. Sorry daarvoor. Van harte welkom bij Muziek aan Zee. Woensdagmiddag is het. Ja, buiten is het warm. Binnen misschien koel met een drankje. En je kan lekker genieten van alles wat er voorbij komt. Vooral niet te veel doen, hè, als het zo warm is. En veel drinken. Heel erg belangrijk. Straks blije berichten. Die gaan over lekker op vakantie gaan. Dan krijg nou wat gaat over een hond die iets bijzonders heeft ingeslikt. Iets heel bijzonders. En muziek onderweg van Cher. Bob Marley en Sawelas komen eraan. En zometeen hier Carol Emerald. Welkom bij Muziek aan Zee.

0: Caro Emerald hoorde je Back It Up, oftewel draait even terug. Daarvoor Kevin James met Glow.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Sylvia, die is een tikje onvoorbereid de Puy Mary opgeklommen. Dat is een berg in Frankrijk. Ik heb het even opgezocht. Dit keer wel met stokbrood en een lekker kaarsje bij me. Maar het was al met al best pittig. Wel een mooi uitzicht daarna. Een foto dat ze bovenop die berg staat en uitkijkt over de Franse berg. Dat is natuurlijk prachtig. En Lisbeth zegt, mijn zoon ging gisteravond lopen in het bos achter ons. Zij stelde voor dat ik lekker meeging. Ik kon op een bankje in de zon een boek lezen, zei hij. Wat was dat heerlijk. Nadien samen nog iets gedronken in het bos. Een beetje picknickachtig natuurlijk. En hij had lekker stappen gezet en ik had lekker op een bankje gezeten en uitgerust. Wat een combi. Goed geregeld hoor, Lisbeth. En sowieso gezellig hè, met je kinderen op pad, ook als ze al groter zijn. Dit is de Little River Band in Muziek aan Zee. De Little River Band, ja. It's a long way there.

Little River Band, It's a Long Way There. En nu ga ik een nummer draaien wat ooit begonnen is als een reclamefilmpje. 40 seconden aan muziek was het ooit. Geschreven dus voor een autoreclame. Dan heb ik het over het nummer The Road Ahead van City to City. En uiteindelijk natuurlijk een enorme hit voor ze geworden. En fijn om weer eens te horen in Muziek aan Zee op de woensdagmiddag. Zometeen het nieuws en alles over het weer.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Je luistert naar Muziek aan Zee en het nieuws krijg je vandaag van Melle Tuik. Goedemiddag, Melle.
9: Goedemiddag, Marjolein. Het Openbaar Ministerie wil wethouder Relus Breusma van Alphen aan de Rijn niet vervolgen voor aanranding. Voormalig wethouder Anouk Noordermeer had ruim een jaar geleden aangifte gedaan. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs omdat getuigen verschillend verklaren over wat er precies is gebeurd. Noordermeer is het daar niet mee eens en stapt naar het gerechtshof. Met een zogenaamde artikel 12-procedure wil ze afdwingen dat alsnog wordt bekeken of vervolging nodig is. En de zaak speelde een belangrijke rol in de politieke crisis die Alphen aan de Rijn de afgelopen 1,5 jaar in zijn greep hield. Het college van burgemeester en wethouders en het CDA reageren opgelucht op het besluit van het OM. En de provincie Zuid-Holland geeft opnieuw 3 gemeenten, waaronder Oegstgeest, een laatste waarschuwing. Oegstgeest heeft net als Albrandswaard en Vlaardingen al jaren te weinig statushouders gehuisvest en krijgt nu tot 1 juli 2027 de tijd om de achterstand in te lopen. En lukt dat niet, dan kan de provincie zelf huisvesting regelen en de kosten verhalen op de gemeente. Eerder kregen onder andere ook Leidschendam-Voorburg een laatste waarschuwing. En statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. En gemeenten moeten voor woonruimte zorgen, zodat ze kunnen doorstromen uit de asielopvang. En tot slot, 4 mensen zijn gewond geraakt en met ambulances overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeluk met een gevaarlijke stof in een huis in Rijnsburg. 2 verschillende stoffen waren bij elkaar gekomen en zorgden samen voor chloorgas. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 vanochtend in een rijtjeshuis aan de Duizendschoon in Rijnsburg. Hoe de 4 gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de situatie in de omgeving inmiddels veilig is.
8: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
10: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. De wind komt uit richtingen tussen zuidwest en noordwest, is zwak tot matig. En het wordt ongeveer 32 graden. Langs de kust, bij wind van zee, wordt het iets minder warm. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht is er wat meer bewolking, maar het blijft droog. De wind wordt vannacht weer zuidelijk, zwak tot matig. En de minima komen rond de 20 graden te liggen. Morgen zijn er perioden met zon, ook een paar stapelwolken. Het blijft verder droog. De wind wordt morgen westelijk, zwak tot matig. En dan wordt het morgen ongeveer 26 graden. Vrijdag is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er komt ook af en toe zon en wordt het 24 graden. Zaterdag is het droog, met zonnige perioden, ook wat bewolking. En ook dan ongeveer 24 graden.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan Zee.

Sommier, Dark Before the Dawn. Ja, de zanger van Sommier is er een tijdje tussenuit geweest, hè? Camille Meijerson. Hij heeft een soort stoornis gehad, waardoor hij soms het contact met de realiteit verloor. En dat nam het plezier in zijn optredens weg. Maar hij heeft daarvoor therapie gehad en er is dus een nieuw album uitgekomen. En nu heeft hij zijn lol weer teruggevonden. En ze gaan ook weer optreden. Ik zie bijvoorbeeld 6 augustus staan ze in België. Maar ook in Bloemendaal gaan ze nog optreden, dus ze zijn nu weer lekker bezig. Sommier in Muziek aan Zee. Nu verder met Marmalade, Reflections of My Life.

0: Nou, we hebben zo'n huis hier. En dat, ik woon in Den Haag. Okay. En één keer per jaar huren we dat huisje. Nou, dan gaan we lekker een weekje op het strand leven.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Beetje zwaar nog allemaal. Ja, het leven gaat door, hè. Alles is moeilijk. Ik wil het gewoon wegschuiven, maar dat lukt niet. Vandaar dat ik altijd een praatje gemaakt heb met die jongens. Een beetje ander praatje. Gekkigheid.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Volgens mij willen we dat allemaal wel eens, toch? Even de tijd terugdraaien. Misschien nog eens even een goed gesprek met iemand die er nu niet meer is. Cher hoorde je in Muziek aan Zee. Een bijzonder verhaal uit een Nunspeet. Daar heeft een dierenarts iets bijzonders gevonden bij een bokser. Het dier had last van zijn maag. Kwam dus naar de dierenkliniek met zijn baarsje. Uiteindelijk hebben ze dus gekeken van wat is er aan de hand. Ja, er zat wel iets bijzonders in zijn maag. Konden ze op een foto zien. Uiteindelijk is het eruit gehaald. Het waren 6 damesslips. 6 damesslips.
1: Zeg nou wat!
0: Ze hebben speciaal voer gegeven, waardoor de hond die damesslips konden uitbraken. Wat een verhaal ook. Maar waarom ook? Eet je damesslips, deze hond? Je weet het niet, hè? Het brein van een bokser. Ik eet gewoon dit damesslipje op. Oh, dat smaakt naar meer. Ik doe er gewoon 6. Ja, dan krijg je pijn in je buik. Ja.

Duidelijkheid op je radio van Volumia. Blijf bij mij. Nou, blijf zeker bij mij, want ik ga nog fijne muziek draaien. Peter Frampton bijvoorbeeld, Santana komt eraan, Depeche Mode en deze fijne van Simply Red.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: De Meedansplaat komt dit keer uit Italië. Ik heb weer lekker een vakantieland voor je uitgezocht om even gek op te doen. Eerst het nieuws van 3 uur, Melle Tuik.
11: Het Openbaar Ministerie vervolgt wethouder Relus Breusma uit Alphen aan de Rijn niet voor aanranding. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs omdat getuigen verschillend verklaren. Voormalig wethouder Anouk Noordermeer is het daar niet mee eens en stapt naar het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. En de provincie Zuid-Holland geeft onder andere de gemeente Oegstgeest nog één kans om genoeg statushouders te huisvesten. 3 gemeenten, waaronder Oegstgeest, lopen al jaren achter en moeten hun tekort uiterlijk 1 juli volgend jaar hebben weggewerkt. En lukt dat niet, dan kan de provincie zelf huisvesting regelen en de kosten verhalen op de gemeente. En 4 mensen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met chloorgas in een woning aan de Duizendschoon in Rijnsburg. 2 stoffen kwamen daar met elkaar in contact, waarna het gevaarlijke gas ontstond. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving is volgens de brandweer weer veilig. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu eerst het overige nieuws.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken.

0: NOS-journaal.
1: En er is verkeersinformatie voor onze regio. Bij de ANWB zit Robert Vriezen.
2: Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.
3: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Laat vooral een lampje aan wanneer je Afraid of the Dark bent. Chef Special hoorde je en daarvoor Simon & Garfunkel met America. Het tweede uur alweer van Muziek aan Zee. Deze warme dag, ja, rond 3:50 wil ik dan toch even proberen om wat stappen met je te gaan zetten. Dat doen we met de meedansplaat van de dag. Is een Italiaans nummer dit keer, die je niet zo heel erg vaak hoort. Wel lekker hoor, volgens mij, om even lekker gek te doen ook. Verder natuurlijk nog fijne muziek gepland. Ik ga het nog hebben over een café voor 65-plussers. En er komt onder meer muziek aan van Robert Cray, Right Next Door. Daryl Hall en John Oates weer eens gepland met Witch Kill, zometeen hier. Maar ook bijvoorbeeld Depeche Mode, Enjoy the Silence. Dat allemaal het nieuws en het weer onderweg.
1: Muziek aan Zee.

Ja, die zon zien opkomen, dat is natuurlijk prachtig nu. Zo'n mooie rode bol. Simply Red hoorde je met Sunrise. In Lisse gaat iets bijzonders gebeuren in september, maar dat is nu al bekendgemaakt. Daar komt namelijk het 65PLUS Single Café. Het is een bijeenkomst bedoeld voor 65-plussers uit de Duin- en Bollenstreek. Die denken, nou, ik zal wel weer eens nieuwe mensen willen ontmoeten. Nieuwe contacten willen maken. Dat is dus op vrijdag 25 september gebeurd in Lisse. En je kan je aanmelden als je erbij wil zijn. Er is daar ruimte voor gesprekken en activiteiten. Maar niets is verplicht. Je kan ook gewoon lekker daar gaan zitten en een drankje doen en kijken wat er gebeurt. Wil je er meer over weten? Kijk even op de website van onze mediapartner bollenstreekomroep.nl.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ja, het gaat over stilte, deze platen dan zoveel kracht erin. Toch bijzonder. Zometeen het nieuws mee te melden en alles over het weer van Huub. Blijft het zo warm of gaan we toch de koelte nog krijgen? Eerst Santana.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van Melle Tuik. Goedemiddag, Melle.
10: Goedemiddag, Marjolein. Het Openbaar Ministerie wil wethouder Relus Breusma van Alfa aan de Rijn niet vervolgen voor aanranding. Voormalig wethouder Anouk Noordermeer had ruim een jaar geleden aangifte gedaan. Maar volgens het OM is er onvoldoende bewijs omdat getuigen verschillend verklaren over wat er precies is gebeurd. Noordermeer is het daar niet mee eens en stapt naar het gerechtshof. En met de zogenoemde artikel 12-procedure wil ze afdwingen dat alsnog wordt bekeken of vervolging nodig is. De zaak speelde een belangrijke rol in de politieke crisis die Alfa aan de Rijn de afgelopen anderhalf jaar in zijn greep hield. Het college van burgemeester en wethouders en het CDA reageren opgelucht op het besluit van het OM. En de provincie Zuid-Holland geeft opnieuw 3 gemeenten, waaronder Oostgeest, een laatste waarschuwing. Oostgeest heeft net als Albrandswaard en Vlaardingen al jaren te weinig statushouders gehuisvest en krijgt nu tot 1 juli volgend jaar de tijd om die achterstand in te lopen. Lukt dat niet, dan kan de provincie zelf huisvesting regelen en de kosten verhalen op de gemeente. Eerder kreeg onder andere ook Leidschendam-Voorburg een laatste waarschuwing. En statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning en gemeenten moeten voor woonruimte zorgen zodat ze kunnen doorstromen uit de asielopvang. En Drone Campus Unmanned Valley op het voormalige vliegkamp Valkenburg krijgt 800.000 euro subsidie van de Europese Unie. En met dat geld gaat de campus onder meer werken aan veiligere drone-technologie en nieuwe toepassingen voor de veiligheidssector. En ook komen er extra tests met drones en systemen om drones op te sporen. Voor het project werkt Unmanned Valley samen met onder meer TNO en Innovation Quarter. Volgens de organisatie moeten innovaties voor de veiligheidssector hierdoor sneller inzetbaar worden. En ja, het is warm vandaag. Op het strand van de Wassenaarse Slag zijn duizenden mensen aanwezig. De nabije parkeerterreinen staan vol en de toegangsweg richting het strand is door de gemeente en politie afgesloten. Het is een drukke dag, zegt Frank Riek van Reddingsbrigade Wassenaar. Maar goed nieuws, met de fiets of brommer kun je er altijd door.
9: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
11: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. De wind komt uit richtingen tussen zuidwest en noordwest, is zwak tot matig en het wordt ongeveer 32 graden. Langs de kust, bij wind van zee, wordt het iets minder warm. Vanavond zijn er brede opklaringen. Later vannacht is er wat meer bewolking, maar het blijft droog. De wind wordt vannacht weer zuidelijk, zwak tot matig en de minima komen rond de 20 graden te liggen. Morgen zijn er perioden met zon, ook een paar stapelwolken. Het blijft verder droog. De wind wordt morgen westelijk, zwak tot matig, en dan wordt het morgen ongeveer 26 graden. Vrijdag is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er komt ook af en toe zon en wordt het 24 graden. Zaterdag is het droog, met zonnige perioden, ook wat bewolking, en ook dan ongeveer 24 graden.
10: Er is verkeersinformatie, dat komt van de ANWB, daar zit Robert Vriezen.
12: Een file in onze regio, die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer en 10 minuten vertraging.
10: En tot zover het uitgebreide regio nieuws, Marjolein. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: Muziek aan Zee.

0: Ja, Bruno Mars, heerlijk toch? On My Soul. Nu tijd voor de meedansplaat uit Italië. Ivania Spagna, een zangeres, maar ook een tekstschrijver. Wist je dat ze bijvoorbeeld teksten heeft geschreven voor het nummer Happy Song van Boney M? Jawel, maar in 1986 had ze een grote hit, of 87 was het volgens mij zelfs, Call Me, bereikte de eerste plek in de Europese hitlijsten, ook in ons landje. Heel meedansbaar, meezingbaar, dus kom maar op.
1: Berlijn, ga je mee dansen?
0: Ik doe mee.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Robert Craybands, Right Next Door. En nu ga ik draaien Peter Frampton, Show Me The Way. Uiteindelijk zijn grootste hit geworden. Kwam eerst uit als studioversie op single in 75, maar deed toen niet veel. Pas toen het nummer te horen was op zijn album Frampton Comes Alive in 76. Ja, een van de best verkochte live albums werd het een succes. Ik ga nu lekker draaien, muziek aan zee. Hier is Peter Frampton, Show Me The Way.
1: Muziek aan zee.

Applaus. En dan mag je naar buiten, toch? Nou, dat ga ik ook zeker doen. Want om 4 uur is er natuurlijk weer een ander programma hier bij Radio West. En dat betekent dat ik ruimte ga maken in deze studio voor Ronald van der Geer, die natuurlijk jullie weer meeneemt tijdens de leuke uurtjes van 4 tot 7. Met onder meer natuurlijk leuke spelletjes waarbij je prijzen kan winnen. Maar hij praat je ook bij over het nieuws. Dus veel plezier met hem. Het laatste uurtje natuurlijk vandaag ook de 80s at 6. Geef je favoriete plaat uit de jaren 80 aan hem door. Ik ben er morgen weer om 2 uur. Ik ga weer op zoek naar de lekkerste. En ik probeer een beetje de koelte op te zoeken, denk ik. Eens kijken of me dat gaat lukken. Tot morgen. Doeg. Muziek aan zee.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Hoe gaan de hoogheemraadschappen om met de flinke droogte in onze regio? Je hoort het zometeen. Nu het regio nieuws met Melle Tuik.
12: In Schravenzande heeft de politie woensdag een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een verdachte. Agenten zochten naar de man nadat bij een conflict aan de Raad van Europastraat een mogelijk vuurwapen was gezien. Volgens de politie raakte niemand gewond. En het Openbaar Ministerie vervolgt wethouder Relus Breusma uit Alphen aan de Rijn niet voor aanranding. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs omdat getuigen verschillend verklaren. Voormalig wethouder Anouk Noordermeer is het daar niet mee eens en stapt naar het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. En dronecampus Unmanned Valley op voormalig vliegkamp Valkenburg krijgt €800.000 subsidie van de Europese Unie. En met dat geld worden onder meer veiligere drone-technologie en nieuwe toepassingen voor de veiligheidssector ontwikkeld. Meer regio-nieuws straks om 16:30. Nu eerst het overige nieuws.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van €25 miljoen. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, je verwacht het niet, maar het staat toch vast in de regio. Op welke plekken, dat hoor je van Robert Vries bij de ANWB.
14: Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een kwartiertje vertraging bij knooppunt Benelux. Staat 12 kilometer, of rijdt 12 kilometer langzaam rijdend verkeer.
11: Robert Vries bij de ANWB.
14: Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een kwartiertje vertraging bij knooppunt Benelux. Staat 12 kilometer, of rijdt 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda.

0: Frans Metz en Bergsenhoek.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Tot 7 uur, West komt thuis.

Even lekker meedoen, hè? Even lekker bewegen op de four tops. Daar houden we de voeten toch moeilijk bij stil. En baby, I need your lovin'. Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer. Het is het midden van de week. Het is woensdag. We draaien dadelijk alles om en dan tellen we af richting het weekend. Maar ja, dat weekend telt vandaag nog even niet natuurlijk. We kunnen alleen maar zeggen, wat is het warm, hè? Ja, het is warm vandaag. En nou ja, dat merken we natuurlijk ook aan alle plekken die er zijn waar je maar enigszins in de buurt van water kan zijn. Daar is het druk, druk en drukker dan druk. Dus als je erheen gaat, gelijk even een goede raad. Ga op de fiets of ga met het openbaar vervoer als het kan. Maar laat die heilige koe echt thuis, want ja, die kan daar echt niet grazen. Daar hebben ze geen plekje voor kunnen vinden. Dus kom dus gewoon met of de benenwagen of naar. Kijk maar. Maar kom. Maar verder is het natuurlijk, ja, je moet er wel een beetje van genieten. Dus veel korte broeken, hè, vandaag. Veel korte mouwen, slippertjes. Niet bij iedereen natuurlijk een prijzenswaardige omstandigheid. Mensen die heel erg bruin aan het worden zijn in de zon met crème. En de ijskoman die goede zaken doet. Nou ja, het is een zomerdag in Zuid-Holland en dat zullen we weten ook. Aan het einde van de rit rijden we een stukje met je mee. En ook wij passen ons aan. Dus ik zit als het ware op je bagagedrager. En dat is een best zware zit. Maar we gaan het proberen toch enigszins te vergemakkelijken. We hebben straks even iemand

0: Van het Hoogheemraadschap aan de lijn, want ja, er is enorme droogte. En hoe gaan zij daar nou mee om toch te zorgen dat we voldoende water hebben? Nou, dat ga je straks horen. En ik heb dit uur natuurlijk ook weer een prijs weg te geven. Wat dacht je van dat weekendje voor twee? Oh, heerlijk. Ja, en we gaan op zoek naar de kopstaartplaat natuurlijk. En je verzoekjes zijn welkom, maar daar praat ik je zo over.
1: Tot 7 uur, Rest komt thuis met Ronald van der Geer.

0: Jeroen van Koningsbrugge, Dennis van der Ven. Ze zitten tegenwoordig in draadstaal. Ja, wat kunnen ze niet, hè, eigenlijk. Ze kunnen alles. Jurk spelen, dus met z'n tweeën. En zou zo graag, wat een mooi liedje is dat. En uit het leven gegrepen, natuurlijk. Leuke gasten. Ik moet ook altijd erg lachen als Jeroen van Koningsbrugge in de Belgische slimste mens zit. Hij is echt waanzinnig, Adrem. Het is West komt thuis, waar je naar luistert, hier op Radio West. En het is inmiddels 14 voor half. We gaan zo praten over de actualiteit. Maar als jij iets leuks hebt, laat het weten. Hè? Een leuk verzoekje uit de jaren 80 bijvoorbeeld. Tussen 6 en 7 doen we dat. 070-307-8080. 070-307-8080. En dan draai ik hem gewoon.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Ja, de aanhoudende droogte en lagere aanvoer van water. Daardoor worden water en grond steeds zouter. Het Hoogheemraadschap Rijnland waarschuwde gisteren al dat er pijnlijke maatregelen gaan komen. En vandaag wordt gestart met het tijdelijk bufferen van extra zoet water in onder andere de Reewijkse plassen. En dit om te voorkomen dat er verzeeld water moet worden ingelaten. Nou, dat vraagt om antwoorden. Vragen roept dat op. Loco-dijkgraaf Henk Hazenoot is aan de telefoon. Die kan ons alles vertellen over hoe de waterschappen omgaan met deze flinke droogte. Want meneer Hazenoot, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Een flinke droogte is het, hè? Want dit hebben jullie ook nog nooit eerder echt bij de hand gehad, denk ik.
2: Nee, zo'n lange periode van droogte, die hebben we niet vaak gehad de afgelopen decennia eigenlijk. Nee, dat klopt.
0: En roept dat dan ook heel veel fantasie op bij jullie? Want uiteindelijk, ja, er zijn natuurlijk tal van scenario's die bekend zijn. Maar je moet eigenlijk nieuwe protocollen schrijven, hè?
2: Ja, we zijn natuurlijk al een aantal weken bezig om te kijken hoe we de problemen zoveel mogelijk kunnen verhelpen. Daar hebben we overigens wel wat regen nodig en dat laat ons een beetje in de steek. Dus het is niet nieuw. We hebben de afgelopen 5 jaar al vaker wat drogere periodes gehad. Maar zo'n droogte van 9 tot 10 weken, dat is wel uitzonderlijk. Dus ja, we moeten af en toe wat scenario's uit de kast halen die er wel een tijdje in liggen, maar die we nu toch moeten gaan inzetten. En dat is wat we nu vandaag besloten hebben.
0: Ja, precies. Want zo komen we ook weer terecht bij de Reewijkse plassen natuurlijk. Wat gaat daar nou precies gebeuren?
2: Nou, wij gaan daar zoet water bufferen. Dus wij gaan ongeveer 250.000 kuub in de Reewijkse plassen bufferen. En ook een stuk in de Driemanspolder bij Leidschendam Voorschoten. En daarmee willen we eigenlijk voorkomen dat we zoutwater nu al moeten inlaten. Dus wij proberen het probleem van het tekort aan water toch een beetje te mitigeren. Waarbij we hopen dat het op een gegeven moment gaat regenen. Maar mocht dat niet het geval zijn, ja, dan zullen we toch genoodzaakt zijn om wellicht zoutwater in te moeten laten. Maar we hebben nu even onszelf een buffer gegeven van tussen de 7 en 10 dagen. Dus dat is wat we nu vandaag besloten hebben.
0: Ja, en even uitleggen aan de mensen thuis. Waarom is het zo slecht om zoutwater binnen te laten?
2: Nou ja, zoutwater hoort natuurlijk niet in het gebied van Rijnland. Hè. We zijn ingesteld op zoet water. Dus de natuur, de landbouw, alles eigenlijk is ingesteld op zoet water. Ja, zoutwater geeft natuurlijk een heel andere waterkwaliteit. En niet alles wat wij in Rijnland hebben leven past bij verzeeld water. Dus dat moet zich heel snel aanpassen. En dat is toch toch lastig. Dat kost tijd. Dus het probleem is dat de hele natuur en de landbouw niet ingesteld is op brak of zout water. Ja, dan de gewassen die erop groeien en de dieren die in de natuur leven uiteraard ook niet. Dus ja, dat is best wel een probleem.
0: En wat is daar nou pijnlijk aan dan, aan deze maatregel? Want ik zei net in de tekst van ja, er gaan pijnlijke maatregelen volgen. Is dit pijnlijk voor de mensen, voor toerisme? Waar is dit pijnlijk voor?
2: Ja, het gaat natuurlijk op meerdere plekken toch wel wat pijn doen. In de zin van, er moeten maatregelen genomen worden die wij normaal gesproken niet gewend zijn. Dus mensen moeten ook wennen aan het feit dat we ineens water gaan bufferen. Waardoor je misschien wel of niet meer onder een bruggetje door kan. En ook dat wij wellicht water op een andere manier inzetten. Waardoor het ene gedeelte van ons gebied een wat lager pijl heeft en het andere een wat hoger. En dat is nodig om, zeg maar, het niveau van het water in de dijken goed te houden. Want op het moment dat dat te laag zou zijn, en we zijn hier net toevallig achter bodengraven, ja, dan ga je scheurvorming zien in dijken. Ja, dat is voor onze veiligheid natuurlijk gewoon niet goed. Dus in die zin, ja, pijnlijk niet dat je direct morgen de last van hebt, maar wel als je het niet aanpakt zoals wij het nu doen, dat er op termijn best wel dingen pijnlijke ingrepen nodig hebben. Dus ja, het is best wel een lastige materie, maar dat is in feite wat wij proberen te voorkomen.
0: Wat is nou de situatie? Want u heeft natuurlijk best wel geïnformeerd en bij weermensen gekeken van joh, wanneer gaat het nou weer regenen? Maar stel dat het niet regent, zijn er alweer volgende maatregelen die klaarstaan in noodscenario's?
2: Ja, wij zijn natuurlijk al weken bezig met allerlei scenario's. En onze pijlbeheers bekijken natuurlijk dagelijks de voorspellingen en hopen dat daar een beetje regen in het Alpengebied bij zit. Maar dat lijkt er nog niet op. Dus ja, op het moment dat wij zien dat we het pijl in Rijnland niet kunnen handhaven en dus water nodig hebben, maar er is te weinig zoet water beschikbaar. Ja, dan komen scenario's als zout water inlaten, ja, die komen wel degelijk op tafel. En dat zou best wel op korte termijn het geval kunnen zijn als de weersomstandigheden niet wijzigen. En daar lijkt het helaas niet op.
0: Ja, en dat, maar dan moeten de mensen ook weten, dan zijn jullie echt door alle protocollen met zoetwater heen, hè? Dan begin je daar eigenlijk pas aan.
2: Ja, dan beginnen we daar pas aan. Kijk, ik moet voorstellen, we worden nu nog geholpen door wat waterschappen om ons heen, hè? Onder andere in Utrecht, daar laten we water in. Maar ja, ook die komen natuurlijk water tekort, omdat de Rijnafvoer enorm laag is. Dus ja, zo verschuift het probleem van de ene naar het andere waterschap. Maar inderdaad, ja, wat op is, is op een gegeven moment op. En dat is dat hebben we nog niet veel eerder meegemaakt.
0: Ik wens u er heel veel sterkte mee. Ja, het is jammer. In films gaan ze dan een regendans doen, hè? Maar dat schijnt toch niet te helpen, hè? Dat is bewezen inmiddels, hè?
2: Die doen de pijlbeheerders iedere avond, maar tot op heden nog zonder goed gevolg. Dus, dans met ons mee, zou ik zeggen.
0: Ja, ze worden er wel slank van, maar water levert het niet op, hè?
2: Nee, nou, misschien wat zweet, maar daar hebben we niks van.
0: Hartelijk dank en heel veel sterkte met alles. Dit was Henk Hazenoot, onze loco-dijdgraaf. Dank je wel in elk geval. Hier in West komt thuis op Radio West.

0: Nou, we hebben zo'n huis hier. En dat, ik woon in Den Haag. Okay. En één keer per jaar huren we dat huisje. Nou, dan gaan we lekker een weekje op het strand leven.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Beetje zwaar nog allemaal. Ja, het leven gaat door, hè. Alles is moeilijk. Ik wil het wel wegschuiven, maar dat lukt niet. Vandaar dat ik altijd een praatje ga maken met die jongens. Een beetje een ander praatje. Gekkigheid.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Nou, dat gebeurt me ook niet vaak, maar we zijn iets te vroeg. Het is nog geen 16:30, maar wel bijna. Dus hoogste tijd om alles eens even op een rijtje te gaan zetten. Huub, zometeen met het weer. Eens kijken of het nog vast staat in de regio. Maar Melle Tuik is er inmiddels ook voor het regionieuws. Dag Melle, goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag Ronald. Daar gaan we. Het Openbaar Ministerie wil wethouder Relus Breusma van Alfa aan de Rijn niet vervolgen voor aanranding. Voormalig wethouder Anouk Noordermeer had ruim een jaar geleden aangifte gedaan. Maar volgens het Openbaar Ministerie is er onvoldoende bewijs omdat getuigen verschillend verklaren over wat er precies is gebeurd. En Noordermeer is het daar niet mee eens en stapt naar het gerechtshof. Ze wil met een zogenaamde artikel 12-procedure afdwingen dat alsnog wordt bekeken of er vervolging nodig is. En de provincie Zuid-Holland geeft opnieuw 3 gemeenten, waaronder Oegstgeest, een laatste waarschuwing. Oegstgeest heeft net als Albrandswaard en Vlaardingen al jaren te weinig statushouders gehuisvest en krijgt nu een jaar de tijd om die achterstand in te lopen. Lukt dat niet, dan kan de provincie zelf huisvesting regelen en de kosten verhalen op de gemeente. En eerder kreeg ook al de gemeente Leidschendam-Voorburg een laatste waarschuwing. En statushouders, dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning en gemeenten moeten voor woonruimte zorgen, zodat ze kunnen doorstromen uit de asielopvang. En ja, jullie hadden het er net al over. Het Hoogheemraadschap van Rijnland waarschuwt voor problemen door de aanhoudende droogte in Zuid-Holland. En de dijkgraaf, Rogier van der Zanden, legt nog eens uit wat er nou precies aan de hand is.
12: We hebben het nog nooit zo droog gehad. En dat komt door 3 dingen. Er komt weinig water uit de Rijn, dus ook weinig water naar Rijnland. Er valt geen tot nauwelijks regen. En door de hitte verdampt er heel veel water. Dus al die 3 dingen bij elkaar zorgt ervoor dat ik nu een acuut watertekort heb. En dat ik met kunst en vliegwerk nog voldoende water in mijn watersysteem houdt. En dat is heel belangrijk, want dat water in al die sloten en kanalen en rivieren zorgt ervoor dat die dijken stabiel blijven. En die dijken hebben we nodig om dat we hier allemaal onder zeeniveau leven. Dus ja, ik ben echt bezig aan de grenzen van wat wij nog kunnen.
11: Ja, er wordt nu al zouter water ingelaten om dat watersysteem op peil te houden. En als de droogte aanhoudt, dan kunnen sluizen worden afgesloten en moet mogelijk nog meer zout water worden binnengelaten om de dijken te beschermen. En dat kan dan weer gevolgen hebben voor de landbouw, zoals de bollen en boomteelt. Voor inwoners van onze regio zijn er voorlopig geen beperkingen. Je mag je tuin blijven sproeien en je zwembadjes blijven vullen. Wel waarschuwt het Hoogheemraadschap voor een slechtere waterkwaliteit met meer kans op blauwe alg en botulisme.
10: Nou, dat zal toch niet in je zwembadje zitten?
11: Nee, dat hoop ik niet. Dat hoop ik niet.
10: Nee, dat zou gevaarlijk zijn, zeg.
11: Even naar het zoute water op de Wassenaarse Slag. Op dat strand zijn duizenden mensen aanwezig momenteel. En de nabije parkeerterreinen staan vol. De toegangsweg richting het strand is door de gemeente en de politie afgesloten. Het is een drukke dag, zegt de reddingsbrigade Wassenaar. Maar met de fiets of brommer kun je er altijd door. Tot zover.
10: Ja, Huub, dan kijken we toch allemaal naar jou als het gaat om die regen. Ik had net die man aan de telefoon van het Hoogheemraadschap en die zegt, ja, ze doen elke avond regendansjes. Ja. Maar het helpt niet.
13: Nee.
10: Komt er ooit iets uit die hemel vallen? Dat is de grote vraag.
13: Ja, vast en zeker wel weer, hoor. Absoluut. En als er dan weer eens iets gaat vallen, dan is het echt ook meteen een hoosbui, hè? Dat hoort allemaal thuis in ons nieuwe klimaat. Het regent minder, maar als het regent, regent het ook meteen een heel stuk intensiever. En dat kan allemaal eens een keer gaan gebeuren. Maar op korte termijn nog niet echt, hoor. Het is vandaag een hele warme dag geweest, dat heb je begrepen. Tot 33 graden is het in onze regio geweest. Aan de kust was het soms even net iets onder de 30, maar toch is het daar ook nu weer zo'n 29 à 30 graden. Vanavond blijft het lang aangenaam. Met brede opklaringen, nog geen bewolking, weinig wind, een beetje een zuidenwind langs de kust, een beetje van zee. En ja, we krijgen een tropennacht, want de temperatuur zal in de grote steden niet onder de 20 graden komen uiteindelijk later vannacht. Een plaknacht kan je het ook noemen natuurlijk, hè. En dan zien we later vannacht wat meer bewolking. En ook morgen is het minder zonnig dan vandaag. Vandaag zo'n strak blauwe lucht, maar morgen is dat toch wel minder. De zon die komt er zeker nog wel bij, hoor. Maar de wind wordt sowieso morgen westelijk, een zwakke tot matige wind. En dan wordt het morgenmiddag zo'n 26 graden. Ik denk wel dat het morgen bij ons in de regio nog op de meeste plaatsen droog blijft. Maar vrijdag wordt dat een ander verhaal. Dan is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui. Er komt gewoon een storing langs. En dan wordt het ook nog maar maximaal 24 graden. En het is het even afwachten of die bui echt in onze regio valt. Of misschien in Utrecht of in Noord-Brabant. Dat zal je net zien. Zaterdag waarschijnlijk weer wat droger. Wat zon erbij, 24 graden. En dan kan het zondag begin volgende week weer wat warmer worden. En dan maandag, dinsdag is er opnieuw kans op een regen- of onweersbui. Je hoort het, het blijft voorlopig zomers, maar wel geleidelijk aan met een iets grotere kans op die bui waar jij op zit te wachten.
10: Nou ja. De natuur met name op zit te wachten.
13: Maar daar behoor jij ook toe, toch?
10: Ja. Precies. En blijven dansen is het eigenlijk. Zeker, het verhaal. Blijven dansen voor die regen. Ja. Huub, heb je zin om vanavond en vannacht even op het terrasje te gaan zitten? Want zo'n plaknacht,
13: zitten
10: we ook niet op te wachten.
13: Ik ga naar het terrasje. Ja, hoor.
10: Ja, hoor. Gaan we gezellig even bijkletsen. Neem Robert Vries ook mee.
13: Ja.
10: Ja, die zit nu nog bij de ANWB, maar die wil vast ook wel een drankje doen, toch, vanavond?
14: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, maar die schuif ik gewoon aan.
10: Gezellig. Nou, eerst even werken dan.
14: Ja, ik heb. Dat is ook snel afgelopen. Want ik heb niet zo heel veel te vertellen, gelukkig. Dat is fijn voor de mensen onderweg. Op de N11 rijdt het wel langzaam vanaf Bodegraven naar Leiden. Bij Alphen aan de Rijn Oost 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
10: Dankjewel, tot straks weer.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. En de beste remedie tegen een plaknacht: blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Charles and Larry en Would I Lie to You. Ik moet vaak lachen om mensen die dan, als ze dan zo'n waarschuwing hoorden, die Melle net ook heeft gedaan, van joh, kom met de auto niet. Weet je wel, kom niet met de auto, maar kom op de fiets of op je brommetje. Of nou ja, kom op die manier naar badplaatsen. Dan denken mensen altijd dat dat niet voor hun is. Dat dat een soort leugen is en dat dat absoluut niet aan hun gericht is. Nee joh, dat komt goed. Ik raak die auto altijd wel kwijt. Het is altijd een soort eigen wijsheid waar ik aan moet denken bij dit nummer van Charles and Larry en Would I Lie to You. Goedemiddag, Wes komt thuis. Heerlijk hè, zo aan het einde van de dag. Hoewel, we zijn er nog niet, want we krijgen een zwoele avond en een plaknacht. Wat dat betreft, ja, we zitten nog wel even aan elkaar verbonden, zo de komende dagen. Maar er gaat blijkbaar toch een klein buitje van. Zullen we even kijken naar wat we nog te doen hebben? We hebben natuurlijk de jaren 80 straks, na 6 uur. Daar zijn verzoekjes voor welkom. Kom maar door hè, naar ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. En je kunt ook nog even een appje sturen. Dat is ook leuk. 070-307-8080. En dan nou ja, komt dat allemaal aan. Dus 307-8080, het appje, 070 ervoor. En anders eventjes een mailtje. ronald@omroepwest.nl. En die adressen gelden natuurlijk ook nog voor de kopstaartplaat. Hè? Want die hebben we straks ook. We hebben song als eerste woord. En dat moet dan ja, het begin zijn van het liedje. Song. Ja, we zijn gisteren bij het woord song gebleven. Het is niet anders. Ik ben benieuwd of er ook nog mensen andere liedjes hebben dan Neil Diamond, overigens. En dan is het tijd voor het volgende.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Kom maar door. 070-390-5454. Wat een nummers, hè? 070-390-5454. Je kunt een gloednieuw Radio West spel winnen. Raad wat er op je bril staat. Nou, dat is leuk te gebruiken tijdens de camping. En we hebben natuurlijk, ja, we hebben een overnachting, hè. Er zijn wel veel kandidaten, maar ja, je zou eens een gelukkige hand hebben. Van trekken en je zou maar eens uit die hoge hoed komen. Alle reden om mee te doen met de tijdmachine 390-5454. 390-5454. Ik ben buitengewoon benieuwd wie ik zometeen aan de lijn krijg. En met wie ik een stukje mag gaan rijden, want dat is ook leuk natuurlijk. Robert De Niro wacht op de dames van Bananarama op Radio West.

0: Toen waren er nog drie Bananarama's. Tegenwoordig zijn dat er twee. Maar ze treden nog steeds op in vol ornaat en zingen mooie liedjes. Maken zelfs nog nieuwe muziek ook. Robert De Niro's Waiting. Talking Italian. Dat klinkt buitengewoon aantrekkelijk. En dat doet hij op Radio West in West Komt Thuis.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, we gaan de tijdmachine starten en we gaan met iemand een reisje maken. En dat is met Jos van der Toorn. Dag Jos, goedemiddag.
2: Hey, hallo Ronald. Een hele goede middag vanuit het warme Rotterdam.
0: Ja, ik hoor dat jij met een rode roos in je refer op een terras zit te wachten op een blind date.
2: Ja, was het maar waar.
0: Is het niet zo?
2: Ik zat op het terrasje lekker met een oud collega. Ik liep over de markt in Rotterdam. En in Ommoord. En ik hoorde opeens, hey Jos, kom even een biertje drinken. En ik zit wel altijd te luisteren naar jullie. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon bellen.
0: Ja, tuurlijk. Maar zit je nu nog op dat terras? Of ben je even naar binnen gegaan ergens?
2: Ik ben even naar binnen gegaan. Ja.
0: Oké. Okay. Maar er is dus geen sprake van een blind date. Want dat vind ik natuurlijk een veel leuker verhaal. Ja. Maar dat is er niet.
2: Ja. Nou ja, meer blind dan date.
0: Oké, okay, ja. Nee, ja, zo'n verhaal met zo'n rode roos in je refer. En dan een telegraaf onder je rechterarm, zodat je te herkennen bent. Het is toch leuk en spannend.
2: Ja, maar wees eerlijk. Met deze temperaturen met een refer, dan ben je niet helemaal goed, geloof ik.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee. Nou, hij kan nog net door het bovenste knoopje van je poloshirt. Hè? Dat zou kunnen.
2: Maar... Ja, dat kan. Ja, dat is waar.
0: Ja. Hey, maar heb je een lekkere dag tot nu toe?
2: Oh man, heerlijk. Ik was vrij vandaag en ik was een beetje aan het rommelen in de tuin. En lang verhaal kort. Ik liep op de markt en ik ben aangesproken. Ja. Dat is nu 2 uurtjes geleden en we zitten lekker te borrelen.
0: Lekker man. Nou ja joh, dan is dit een dag vol met hoogtepunten. Want loop achter me aan. Laten we gewoon lekker starten. Hè? Want we kunnen wel blijven kletsen. Hè? Maar
2: ja, precies.
0: We moeten toch erin stappen. De groene stoel is voor jou.
2: We gaan dicht. Oh ja.
0: Ja, ga daar zitten. Even gordeltje om. Ja. Ja hoor. Nou, daar gaan we.
1: 9.
2: Kom op dan.
1: 9. 2.
0: Ja, die is altijd een pijnlijke. Dan moet hij op het laatst nog een hele gekke bocht maken.
1: Deuren gaan open.
2: Ja.
0: Ik zeg altijd tegen iedereen, doe mij niet 1992. Want dat is echt die laatste bocht. Die,
2: ja, ik vind dat zo'n moeilijk jaar, toch? Want dat zit net tussen het millennium en net... we gaan het wel zien.
0: Ja, nou ja, ik heb hier 3 vragen over 1992 snel erbij gepakt. En ik denk, Jos, jou kennende, dat je ze allemaal weet.
2: Ik hoop het.
0: En dat betekent dan dat je kans maakt natuurlijk op die overnachting voor 2 personen. Uit meer dan 100 hotels in heel Nederland kan je kiezen. Van een landgoed op de Veluwe tot een kasteel in Zuid-Limburg. Strandhotel, Zeeuwse kust. Bubbels erbij, champagneglazen, wat hapjes. Maar je bent niet de eerste.
2: Ik ga je iets heel bijzonders vertellen. Als ik dat ooit zou winnen, en dat weet je niet... gaat het naar kennissen van ons die het niet zo breed hebben. En die geef ik gewoon cadeau.
0: Oh, dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke mooi. Ja, dan ga ik erbij zitten hier. Ja, dat is mooi. Ik zag ook al, Wessel van Dorp heeft ook meegedaan. Zijn vrouw is jarig, dus die hoopt ook op een mooi cadeau. Lennet Toet, Karel Groen, Rob de Haan en Ria van Dijk en Kees Goort. Ze hebben allemaal de volle bak gehad. Nou, wij gaan de vraag stellen. Hier komt jouw eerste vraag. Nou, ik weet bijna zeker. En je krijgt dat andere spelletje nog, hè. Wat staat er op je bril? Maar dat heb je al bij één
2: voetantwoord. Dat vind ik juist leuk, want die had ik nog niet.
0: Oké, nou, dan gaan we die nu gelijk scoren. Medisch Centrum West wint in 1992, beste Rob. Nee, je heet hem maar geen Rob.
2: Nee.
0: Hoe kom ik daar nou weer op?
2: Jos.
0: Beste Jos, Medisch Centrum West wint in 1992 de televisiering, de prijs van de tv-kijker. In wat voor instelling speelt de dramaserie zich af?
2: Nou, ik zou het bijna niet weten, maar ik gok een ziekenhuis.
0: Welk lid van het Koninklijk Huis loopt in 1992 de Marathon van New York in Amerika... nadat hij eerder al eens de Elfstedentocht heeft geschaatst?
2: Ja, dat is onze Willem, hè, Prins Pils.
0: Prins Pils, maar noem even zijn naam, want anders krijgen we dat weer.
2: Willem-Alexander,
0: ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en Tom Cruise, Demi Moore en Kevin Bacon schitteren in het militaire rechtbankdrama A Few Good Men. Ook dat is een film uit 1992. Kevin Bacon is het toch, volgens mij?
2: Welke film zei je?
0: Nee, dat zeg ik niet meer. Ja, A Few Good Men. Nee, A Few Good Men. Daar zitten ze in. Tom Cruise, Demi Moore, Kevin Bacon. Welke Jack is een van de andere hoofdrolspelers... en krijgt een Oscar-nominatie voor zijn rol in A Few Good Men? Dus er doet ook nog een Jack mee. En het is niet Jack van Gelder.
2: Nee, daar zit ik wel aan te denken, maar...
0: Nee, joh, die speelt toch niet in een film met Tom Cruise?
2: Nee, Jack Nicholson natuurlijk, ja.
0: Jack Nicholson natuurlijk, zeg jij er ook eens bij. Nou, zullen we eens even kijken wat er van geworden is?
3: Je hebt 3 vragen.
0: Ja!
2: Leuk.
0: Nou, Jos, ik ga jou nomineren voor die hoofdprijs. En dan kan het zomaar zijn. En dan mag jij meedoen wat je wil natuurlijk. En ik hoop eigenlijk dat het bij die mensen terechtkomt die jij het van harte gunt.
2: Nee, Ronald, dat meen ik serieus. Wij hebben het heel erg goed, mevrouw en ik. Daar ga ik helemaal niet klagen. Want op het moment dat je rond kan komen, je koelkast is gevuld en je bent gelukkig, dan mag je God op je blote knietjes danken. Maar ik ken mensen in mijn omgeving die dat niet hebben en daar gaat die prijs naartoe.
0: Hartstikke mooi. Nou, dan ik ga je nomineren en ik vond je een gezellige kandidaat, Jos.
2: Dankjewel, Ronald. Tot de volgende keer.
0: Hey, de groeten. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Dat was Jos van der Toorn uit Rotterdam. Gewone vrouw, hè? Helemaal geen blind date. Jammer, hè? Maakt het veel spannender.

0: van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Straks een vervroegd rondje regio. Leidschendam-Voorburg komt dan aan de beurt. Praten we hier lekker bij over die twee gemeenten. En de rest van het regionieuws krijg je van Melle Tuik.
9: In Schravenzande heeft de politie vanmiddag een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een verdachte. Agenten zochten naar de man nadat bij een conflict aan de Raad van Europastraat een mogelijk vuurwapen was gezien. Volgens de politie raakte niemand gewond. En het Openbaar Ministerie vervolgt wethouder Relus Breusma uit Alphen aan de Rijn niet voor aanranding. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs omdat getuigen verschillend verklaren. Voormalig wethouder Anouk Noordermeer is het daar niet mee eens en stapt naar het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. En de kerstjubileumshow in de Leidse Schouwburg, waarmee de Leidse band Barry Badpak op 6 december zijn 15-jarig bestaan viert, is in korte tijd volledig uitverkocht. En daarom onderzoekt de band de mogelijkheden voor een tweede show op dezelfde dag. Meer regionieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Even kijken naar de toestand op de weg. Dat doet Robert Vriesen bij de ANWB.
3: Paar korte files in onze regio. 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Den Haag-Ippenburg. En op de A4 vanuit Den Haag naar...
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk
17: in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld.

0: beter zien.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
5: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: muzikale erfenis van Aretha Franklin. En dat is een aanzienlijke erfenis natuurlijk. Het is dan ook altijd moeilijk kiezen, maar deze kan er altijd bij. Respect en dat respect dragen we ook uit natuurlijk in jullie richting op deze hele warme dag. Er zijn tal van verhalen op te halen. En als je nou denkt, nou ik wil wel eens even een verhaal lezen over de warmte in de regio. Ik zit zelf eventjes in mijn ventilator of er vlakbij. Er is een zomerblog op omroepwest.nl. Je hoeft alleen maar even te klikken. Je ziet een iets wat corpulente ijsman, maar wel een ijsman die al 42 jaar op dezelfde plek staat. Die zie je en als je dat aanklikt, dan kom je allerlei leuke verhalen tegen uit de regio. En hoe iedereen eigenlijk geniet van de warmte of met de warmte is omgegaan. Want dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Dit is de tweede uur van West komt thuis. Leuk dat je er nog altijd bent. Dat wij een stukje op je bagagedrager mogen meerijden naar de kust om straks wat verkoeling te zoeken. En laten we ook nog de kop staartpaard hebben, hè, straks. We hebben song over. Ja, we hebben daar verder weinig aan kunnen doen. Maar er zijn wel mogelijkheden met song. Maar ik zag net iemand, Lien was dat volgens mij. Die had een berichtje gestuurd en dat ging over any song. Maar dat is niet goed. Dan moet het song any zijn. Die kunnen we niet goed rekenen. Maar als je wel een leuke suggestie hebt voor de kopstaartplaat, dan ben je meer dan welkom. Laat maar weten. Het kan allemaal op 070-307-8080 of ronald@omroepwest.nl. We hebben zometeen ook nog Aniek, als het goed is. Die heeft een tropenrooster, daar hebben we een uurtje naar voren gehaald. Hebben we straks meer tijd voor jullie plaatjes uit de jaren 80. Want die zijn altijd wat langer. Kunnen we er net eventjes wat meer draaien. Dus het wordt gezellig. Blijf lekker doorfietsen. Wij zitten goed. Lekker een beetje achter je rug. En af en toe doe ik even mijn hand en mijn hoofd een beetje opzij voor de frisse wind. Heerlijk. En zo rijden we door de hele regio heen.
1: Tot 7 uur, West komt thuis met Ronald van der Geer.

0: ook bij deze heren hebben we het natuurlijk over een muzikale erfenis. Hoewel ze allebei nog springlevend zijn en ontzettend leuke muziek maken. Maar niet meer samen. Nick en Simon, en dit was uit die erfenis. Pak maar mijn hand. Even kijken hoor, het is 14:15, ja.
1: Rondje regio.
0: Het rondje maken in de regio. Dat doen we op woensdag altijd met Aniek Enthoven. En dan gaat het over Leidschendam en Voorburg. Dag Aniek.
2: Hallo.
0: En vandaag komt er een prachtig verhaal uit Leidschendam. Ik heb het net al even een beetje zitten lezen. En er worden mensen die krijgen eigenlijk de eer toebedeeld die ze eigenlijk ook toekomt, hè?
2: Ja, het is een mooi verhaal, hè? Werd er ook helemaal warm van binnen. Wat helemaal niet nodig is op zo'n dag als vandaag, want het is overal heel warm.
0: Het is van buiten al zo warm, precies.
2: Maar het is een heel hartverwarmend verhaal. En dat is als volgt. Andries en Johanna Remmerswaal uit Leidschendam, die zijn postuum onderscheiden met de Yad Vashem-onderscheiding. Dat is een beroemde, hoge Israëlische onderscheiding voor niet-Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven Joden hebben gered. Nou, dat heeft dit echtpaar gedaan. Ze zijn dus inmiddels overleden en ze woonden aan de Veurse Straatweg 52 in Leidschendam. En zij vingen in de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen op. Onder andere de 3-jarige Karel Bleekveld, een Joodsjongetje uit Amsterdam. In 1942 kwam die in Leidschendam terecht via het verzet. Zijn ouders waren in Amsterdam opgepakt. En dit jongetje hebben ze weten te redden. En kleindochter Corina van Strien, dus de kleindochter van Andries en Johanna Remmerswaal, die vertelt hoe bijzonder dat toen was.
3: Dat zij het heel gewoon vonden om een kind op te nemen met gevaar voor eigen leven. Zij hebben voor mij ome Karel op laten groeien als een van hun eigen kinderen. In de huiselijke kring. Niet achtergestopt in kamertjes of plekjes, maar gewoon echt als hun eigen kind. Ja, er was altijd spanning, want je verraders slapen niet.
2: Nee, een gemeenteambtenaar van de gemeente Leidschendam die had vermoedens en die dreigde Kareltje te verraden. Maar toch ontdekten de Duitsers nooit dat het jongetje Jood was. En uiteindelijk maakte die gelukkig de bevrijding mee in Leidschendam in 1945. Ja, van zijn familie overleefde alleen zijn broer en een oom en tante de oorlog. De rest is allemaal vergast in kamp Sobibor. Blijkt maar dus hoe belangrijk het was dat deze familie Remmerswaal dit jongetje opving. Nou, bij het huis aan de Veurse Straatweg staat sinds 4 jaar een herinneringsbordje. Wat het verhaal vertelt van de opvang van die Joodse kinderen. Want hij was niet de enige. En nu dus die hele mooie Yad Vashem onderscheiding. Kleindochter Corina die nam de penning in ontvangst.
3: Dat was heel bijzonder. Want sowieso al dat je in een synagoge komt natuurlijk. Wanneer kom je daar? Maar ook de aandacht. De penning zelf is in Israël geslagen. We hebben er ook nog een oorkonde bij, helemaal in het Hebreeuws. En die vertalen ze dan ook. Hij wordt heel officieel uitgereikt. Ja, ze doen er zoveel moeite voor. En het is zo uniek eigenlijk, want je krijgt hem niet zomaar.
2: Nee, je krijgt dus die penning, een oorkonde en de namen van dit echtpaar, het Leidschendamse echtpaar Remmerswaal, die zijn nu in een steen gebeiteld in een synagoge in Jeruzalem. Samen overigens met nog een aantal Nederlanders, inmiddels zo'n 6000 mensen die de Yad Vashem onderscheiding hebben gekregen.
0: Wat een bijzonder verhaal. En dat gewoon om de hoek bij heel veel mensen in Leidschendam. Hè? Die denk ik niet eens dat herinneringsbord kennen. Ik bedoel, ik ben ook heel vaak in Leidschendam geweest. Ze hebben in Voorburg gewoond. Ik ken het bord niet.
2: Nee, ik kan me voorstellen dat dat voor meer mensen zo is. Maar staat dus eens even stil op de Veurse Straatweg 52. Ja, en bedenk even, goh, wat voor bijzonders daar nou inmiddels 85 jaar geleden is gebeurd. Ja,
0: ja. En dat we nooit mogen vergeten. Dankjewel, Aniek. Wat een geweldig verhaal. En prachtig in Rondje Regio. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Okay.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart voor Muziek.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
10: Goedemiddag, het is 5:30. Ja, we gaan richting de avond en het wordt een zwoele avond. Hoe zwoel? Dat gaat Huub Mizee ons straks vertellen. En we kijken natuurlijk ook naar het weer. Maar eerst Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Ronald. Drie mannen die gisteren zijn aangehouden na de vondst van een overleden vrouw in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Dat meldt de politie. Het lichaam van de 45-jarige vrouw werd gisterochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev vlakbij station Den Haag Centraal. De vrouw had geen vaste woon- of verblijfplaats. En de politie hield drie mannen aan omdat er twijfels waren of de vrouw een natuurlijke dood was gestorven. De mannen blijven wel verdachten terwijl het onderzoek naar de dood van de vrouw doorgaat. En het Openbaar Ministerie wil wethouder Relus Breusma van Alphen aan de Rijn niet vervolgen voor aanranding. Voormalig wethouder Anouk Noordermeer had ruim een jaar geleden aangifte gedaan. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs omdat getuigen verschillend verklaren over wat er precies is gebeurd. Noordermeer is het daar niet mee eens en stapt naar het gerechtshof. Ze wil met een zogenaamde artikel 12 procedure afdwingen dat alsnog wordt bekeken of vervolging nodig is. En ja, je hoorde het eerder al in West Komt Thuis. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen in verband met de aanhoudende droogte in Zuid-Holland. En Hoogheemraad Henk Hazenoot legt uit wat het waterschap vandaag besloten heeft aan maatregelen.
12: Nou, wij gaan daar zoet water bufferen. Dus wij gaan ongeveer 250.000 kuub in de Reewijkse plassen bufferen. En ook een stuk in de Driemanspolder bij Leidschendam Voorschoten. En daarmee willen we eigenlijk voorkomen dat we zoutwater nu al moeten inlaten. Waarbij we hopen dat het op een gegeven moment gaat regenen. Maar mocht dat niet het geval zijn, ja, dan zullen we toch genoodzaakt zijn om wellicht zoutwater in te moeten laten. Maar we hebben nu even onszelf een buffer gegeven van tussen de 7 en 10 dagen. Dus dat is wat we nu vandaag besloten hebben.
11: Ja, als de droogte aanhoudt, dan kunnen sluizen worden afgesloten en moet mogelijk nog meer zoutwater worden binnengelaten om de dijken te beschermen. En dat kan dan gevolgen hebben voor de landbouw, zoals de bollen en boomteelt. Voor inwoners zijn er voorlopig geen beperkingen. En dan tot slot de kerstjubileumshow in de Leidse Schouwburg, waarmee de Leidse band Barry Badpak op 6 december zijn 15-jarig bestaan viert, is in korte tijd volledig uitverkocht. En daarom onderzoekt de band de mogelijkheden voor een tweede show op dezelfde dag. En ook dan belooft Barry Badpak een avond vol chaos, humor, gastartiesten en gezelligheid.
10: Ja, en het is leuk, hè, Barry Badpak. Dat is een beetje als Rubber Robbie van vroeger, hè?
11: Ja, precies. Dat is de rubberen Robbie van de 21ste eeuw, zullen we maar zeggen, ja.
10: Ja, heerlijk, hè. En dan zeggen ze nog wel eens, ja, dat is helemaal niet populair. Nee, moet je kijken. Het is sneller uitverkocht dan Madonna, bij wijze van spreken. Grappig, hè? Ja. Nou, heeft hij wel wat grotere zalen ook, hoor. Maar goed, dat is daar gelaten. We gaan even kijken of het inderdaad gaat regenen. Ja, die mensen van dat Hoogheemraadschap, die hopen daarop. Het antwoord ligt toch een beetje verscholen in de mond van Huub Misé.
5: Het is vandaag droog en zonnig. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind. En het wordt ongeveer 32 graden. Langs de kust komt wat wind van zee met enige verkoeling. Komende nacht zal er geen bewolking zijn. De wind blijft dan zuidelijk, zwak tot matig. En vannacht wordt het niet kouder dan ongeveer 19 graden. Morgen is er ook nog veel zon. Het blijft droog. En bij een zwakke tot matige zuidenwind die later westelijk wordt, wordt het morgen ongeveer 25 graden. Vrijdag is er wat meer bewolking, is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er is ook al wat zon en dan wordt het 24 graden. In het weekend komt de zon weer terug en wordt het zo'n 5 of 26 graden.
10: Goed blijven drinken en goed blijven smeren. Dan ben je eigenlijk wel bestand tegen de hitte van vandaag. Welke factor gebruik jij eigenlijk altijd, Robert?
13: 30.
10: 30, oké. Okay.
13: Ja.
10: Je hebt een gebruind huidje al, zeg maar.
13: Een tikkeltje. Ik was in juni al een beetje op vakantie. Je weet wel, de eerste warme periode. Oh, wel in Nederland, hoor. Dat wel. Ja, en vooral je linkerarm smeren, hè, met het raampje open.
10: Daarom. Ja. Want waar staan we stil op dit moment?
13: Nou, je kan stilstaan op de A4. Vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. 4 kilometer file daar. En precies de andere kant op ook file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar staat het vast voor knooppunt Benelux. Of vast. Ook 4 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Met nog net geen 10 minuten vertraging.
10: Dankjewel. Tot zo weer.
11: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: West komt

0: hier op Radio West. En Young Hearts Run Free op deze zwoele avond. En we zijn zelfs op weg, hoorden we van Huub Mizee eerder al vandaag, dat we op jacht zijn. Op het als, we zijn er niet naar op jacht, maar we zijn wel op weg naar een echte plaknacht. We zijn ook op weg naar de kopstaartplaat. En ik moet je zeggen, het woord song is de basis, hè, vandaag van de kopstaartplaat. En ik heb best wel een originele oplossing. Maar je kan nog origineler zijn natuurlijk, als je nog heel snel met song beginnende titel hebt. En dat mij razendsnel toestuurt op 070-307-8080. Of anders even naar ronald@omroepwest.nl. Voor de kopstaartplaat. En daar kunnen ook je verzoekjes naartoe, hè, voor de jaren 80. Want die komen er ook aan, zometeen na 6 uur.
1: Podcast met Richard.
0: Ja, met Richard. En dat is Richard Grootbot, die altijd op, wat is het vandaag? Woensdag, ja. Aanschuift om over podcasten te praten. Allereerst even gefeliciteerd, Richard. Want ik las dat er iets lekkers ergens bij West in het pand staat vanwege jouw verjaardag.
2: Ja, ja. Ja, versie 6.0 is nu in werking 60 geworden.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, daar voel je niks van, hoor. Daar voel je niks van. Je voelt je alleen wat beroerd, maar voor de geval.
2: Voorlopig gaat het toch prima. Hey, ik heb allemaal moord en doodslag in de podcast rubriek deze week. Nou. Ja. Nou ja, moordverhalen zijn ook wel een beetje het meest populaire genre eigenlijk op het gebied van podcast.
0: Ik lees ze ook graag en ik hoor ze ook graag. Ja, zeker,
2: mooi,
0: zeker,
2: mooi,
0: zeker.
2: Mooi. Nou, ja. Met het oog op de vakantieperiode heb ik nu twee mooie series. Die kun je echt heel goed luisteren. De eerste die ik wil bespreken, die komt uit Katwijk. Het is ook echt een Katwijks verhaal. Zwijgen aan zee. Het gaat over een verhaal dat in Katwijk ook al jaren de ronde doet. Het gaat over een Katwijks vissersschip waar aan boord drie mannen zouden zijn vermoord. Dat schip zou helemaal zijn gesloopt op volle zee door de bemanning. Het zou op kalme zee ook bijna zijn gezonken. En toen dat schip werd gevonden uiteindelijk, lagen er bloedplassen aan boord. Want die vissers waren elkaar met een bijl te lijf gegaan. De duivel zou aan boord zijn geweest, zeiden de overlevenden. Journalist Roeland Wendel, die komt uit Katwijk, en die hoorde het verhaal van zijn opa, dat is zelf een visserman, en, of geweest. Hè. En het lijkt natuurlijk een beetje een ongeloofwaardig verhaal, hè. Misschien wel sterk aangedikt, maar die Roeland die is er helemaal ingedoken in de archieven, en die ontdekte dat dit verhaal in 1915 wel degelijk echt is gebeurd.
3: Na 2 weken vissen op zee krijgt een van de mannen een visioen. Een teken van God, zegt opa.
4: De wereld liep als een hand. Ze moesten naar Jeruzalem. Met schepen.
3: De wereld zou zijn vergaan, maar zij waren de uitverkorenen, volgens hem. In de week die daarop volgt, gebeuren volgens de verhalen de meest bizarre dingen aan boord. De mannen zouden de duivel hebben gezien.
2: Ja, die komt erachter, die Roeland, dat de dossiers over de gebeurtenissen aan boord van dit schip jaren achter slot en grendel hebben gelegen. Niemand wilde er ook wat over zeggen. Totdat Roeland met een beroep op de wet openbaarheid overheidsstukken toch een vinger achter de waarheid weet te krijgen. En dat verhaal, dat is zelf al ongelooflijk. Maar wat ik ook heel goed vind is dat hij erin geslaagd is om zo ook een beetje een schets te maken van Katwijk en hoe dat dorp langzaam aan het veranderen is. In die podcast worden ook gebeurtenissen van vroeger nagespeeld door acteurs, waardoor je helemaal in dat verhaal wordt gezogen. Nou, kortom, mooi verhaal om aan het strand te beluisteren. Zwijgen aan zee. En heb ik nog een moord. Ja, nog een moord. Moord aan de dijk. Ja. Daarin zoekt verslaggever Arjo Kraak van Omroep Brabant oude moordzaak uit. En die heeft zich afgespeeld in een heel klein Brabant dorpje. En het verhaal dat begint nadat die man daar een huis koopt en dan van zijn buurtgenoten hoort dat bijna 100 jaar geleden er een moord is gepleegd op vrijwel dezelfde plek, bijna in zijn achtertuin. En Arjo die gaat dan op zoek naar archieven. En dan komt hij op een verhaal van 2 oude broers, die hebben daar gewoond. En op een nacht in 1934 werden die mannetjes overvallen door wat later de Bende van Os is gaan heten. Mm. En je ziet ook echt vanaf de eerste minuut zit je helemaal in dat verhaal. Dat komt omdat Arjo Kraak van oorsprong een echte radioman is. En dat hoor je toch, want hij vertelt zijn verhaal met geluid. Ik laat je even de eerste 30 seconden van aflevering nummer 1 horen, want dan hoor je meteen wat ik bedoel.
5: Het is een beetje een grijze dag in mei. Het jaar is 1934. Langs de dijk bloeit het fluitenkruid. In de weilanden klinkt het geluid van kievieten en grutto's. En rond de boerderijen scharrelen mussen. Hetzelfde geluid als gisteren en eergisteren. Maar deze dag klinkt alles anders.
2: Nou,
0: mooi hoor.
2: Ja, dan sta je toch op die dijk. Dan zie je toch die grutto's door de lucht duikelen. Hè? Dat is toch echt... Ja, die man kan echt beschrijven. Hij neemt je mee.
0: Ik zie hem zitten op een bankje met een bakje koffie en zo. Een beetje naar die dijk kijken. Ja, zeker.
2: Nou, ik vond dat echt, toen ik dat had gehoord, toen dacht ik... Ja, jij kunt het echt, joh. Soms ligt het verhaal ook gewoon voor het oprapen, hè, bij hem. Dus echt letterlijk in zijn achtertuin. Zijn eigen nieuwsgierigheid naar het hele verhaal is uitgegroeid tot... ook wel echt diepgravend onderzoek. En uiteindelijk deze podcast dus. Moord aan de dijk. Ook een echte aanrader in dit bloedige genre. En trouwens, als jij thuis ook een mooie tip hebt... of je hebt een idee, laat me eens even weten. Ik ben bereikbaar via podcast@omroepwest.nl. Dus podcast@omroepwest.nl.
0: Ja, en die andere heet... ik zoek het even, Zwijgen aan Zee. Dat is die eerste.
2: Zwijgen aan Zee en Moord aan de dijk. En...
0: Kijk, dat waren ze. Dankjewel, zover en tot de volgende week weer.
2: Oké, hoi hoi.
0: Hoi hoi. De podcast met Richard Grootbot. Elke woensdag zo even na 5:30 hier op Radio West. Ja, die kopstaartplaat komt er zometeen aan. Dat wordt buitengewoon spannend. Eerst nog even een uitstapje naar Jamaica. Hè? Kingston Town, Juby 40.

0: Joey 40, Kingston Town. Ja, ja, ik ben lekker. Het ritme past natuurlijk uitstekend bij het ritme van de dag. Hè? Een beetje tropische temperaturen. Nou, laat dat een beetje maar weg. Tropische temperaturen. Volg het lekker hoor, op de blog van Radio West. Omroepwest.nl kun je alles lezen. Hoe onze regio eigenlijk het warmtebeeld een beetje schetst. En hoe ze het beleven ook. Hè?
1: De kopstaartplaat.
0: Zo is er een foto van een ijskoman die al 42 jaar op dezelfde plek staat. Bijzonder. Nou, dan ga je mensen ook herkennen natuurlijk. De kopstaartplaat, daar zijn we aan toegekomen. We hadden gisteren het nummer Radio Song van R.E.M. En dat ja, zorgt ervoor dat we vandaag natuurlijk met song verder moeten. Ja, het eerste waar ik zelf ook aan dacht, en dat deed volgens mij iedereen, is dan het nummer Song Song Blue van Neil Diamond. Dat nou ja, heeft bijna iedereen gedacht. Niet iedereen, moet ik heel eerlijk zeggen, maar de meeste mensen. Ik zie Gerard Arkenbout net nog een bericht gestuurd. Nelden Haan, even kijken. Nee, dit is een andere. Veronique Jansen, die zei, Song 2 van Blur. Dat zou er ook nog inderdaad nog eentje kunnen zijn. Maar ik ben blijven hangen bij de suggestie van Romeo Sadlu. En daar was ik denk ik zelf niet opgekomen, zeg ik heel eerlijk. Maar ik vind hem erg leuk. En dat is namelijk het liedje van Oscar Harris, Song for the Children. Ja, dat betekent dat children het nieuwe woord is waar we voor morgen weer mee aan de gang kunnen. Ik ga dat doorgeven aan Olivier de Neven die hier dan morgen zit. Maar het liedje van Oscar Harris komt er zometeen aan. En dankjewel, Romeo. Dit is nog eens een lekkere originele en die gaan we gewoon lekker opzetten tot aan het nieuws. Denk ik, ja, dat gaan we halen. Het nieuws van 6 uur. En dan gaan we de avond in met de jaren 80. Dus dit is hem, de kopstaartplaat voor vandaag. Oscar Harris. Ja, ik heb echt al heel lang. Ik weet dat hij vroeger nog in mijn schoolagenda stond. Ook wel weer grappig. En dat ik altijd dacht, maar heeft hij ook platen gemaakt? Waar is hij bekend van? Ik kende hem toen eigenlijk nog niet zo goed. Nou ja, inmiddels natuurlijk wel iets beter. En is ook een gepensioneerd artiest. Maar zullen we het maar gewoon doen? Ja toch, daar komt hij dan.
1: De kopstaartplaat.

0: Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
7: eSIM. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: We gaan zometeen lekker jaren 80 plaatjes draaien. Die jouwe kan er nog bij. Ronald@omroepwest.nl. En hier is Melle Tuik met het regionieuws.
12: Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat een zoetwaterbuffer aanleggen bij de Reewijkse Plassen en in de Driemanspolder bij Leidschendam-Voorschoten. Om te voorkomen dat er zout water in het watersysteem ingelaten moet worden. De buffer is goed voor 7 tot 10 dagen. En de 3 mannen die zijn aangehouden na de vondst van een overleden vrouw bij station Den Haag Centraal zijn weer vrijgelaten. De 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd dinsdagochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev. De mannen blijven wel verdachten terwijl de politie verder onderzoek doet naar de dood van de vrouw. En het Openbaar Ministerie vervolgt wethouder Relus Breusma uit Alphen aan de Rijn niet voor aanranding. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs omdat getuigen verschillend verklaren. Een voormalig wethouder Anouk Noordermeer is het daar niet mee eens en stapt naar het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. Meer regionieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Even kijken naar het staartje van de avondspits. Dat zal er wel zijn, denk ik. Robert Vriezen bij de ANWB.
2: Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 6 kilometer file vanaf Leidschendam. Daardoor loop je een kwartier vertraging op. 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de Amsterdam bij knooppunt Hoogvliet een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 6 kilometer file vanaf Leidschendam. Daardoor loop je een kwartier vertraging op. 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel.

0: 0070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien. De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
10: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: uur. Dan ben je eigenlijk een beetje aan te vooruitkijken. Maar nu ga je echt aftellen richting het weekend. En dan geldt de absolute vrijheid natuurlijk. De Freedom. Bezongen door Wham aan het begin van dit laatste uur van West Komt Thuis voor woensdag 29 juli. Nog eventjes, want er kwamen zulke mooie liedjes eigenlijk binnen, ook voor de kopstaartplaat. Jan, ik moet je helaas teleurstellen met liedje voor Als ik er niet meer ben, maar het is wel mooi. Zo even kijken of Robert Long dit in de jaren 80 heeft gemaakt, want dan ga ik het er even draaien voor je. Heel veel was er van Neil Diamond natuurlijk. Maar ook twee, van onder meer van Piet ook en van Tilly, Earth and Fire. Song of the Marching Children. Dat had ook een kanshebber kunnen zijn. Daarmee hebben we het afgerond. Maar voor de mensen die het gemist hebben, we hebben dus gekozen voor een song for the children. En children is dus het woord waar je morgen mee aan de gang kan. Niet mij meer mailen, maar naar Olivier de Neven. Maar hou het gewoon even op en dan doe je dat gewoon morgen. Dan,
1: 80's at 6.
0: Dan komt dat best goed. 80's at 6. Daar zijn we wel aan toe. Je kunt ze overigens wel appen natuurlijk, hè. 070-307-8080. We gaan wat verzoekjes doen en we gaan zelf een plaatje draaien uit de jaren 80. Leuk, leuk, leuk. Toch altijd die Amazing 80's. Ja, toch? Hey Ronald, dat is het mailtje wat ik kreeg vanochtend al. Hierbij ook meteen een mail met een verzoekje voor de 80's at 6. Graag zou ik Your Song van Elton John willen aanvragen. Reden dat ik voor dit nummer kies is dat ik sinds de mooie symmetrische datum 21-12-2025... na 7 jaar eindelijk weer gelukkig ben in de liefde met mijn vriendin Jana. Het nummer heb ik in het prille begin bij Bas al eens eerder aangevraagd. Ja, dat gaat niet door natuurlijk. Nee hoor, grapje. We willen hierbij laten weten dat ik na ruim 7 maanden... nog altijd evenveel van haar houdt. Jazeker. Ik zie er een foto bij waarin jullie het afgelopen weekend hebben gerummycupt. Altijd leuk om een beetje een overzicht te hebben van hoe de luisteraars eruit zien. Groetjes en fijne avond wens ik jou ook toe. En Jana ook natuurlijk. En voor jullie dan dit liedje. Elton John op Radio West. En Your Song. It's a

0: En She's Like the Wind hoor je hier op Radio West.
1: 80's at 6.
0: En Brenda stuurt een berichtje en die zegt... wat is jouw favoriete liedje eigenlijk uit de 80's? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Moet ik even over nadenken. Tot die tijd draai ik gewoon de favoriet van jullie. Dat is makkelijker. 070-307-8080 met wat wil je horen uit de jaren 80? Het antwoord geef jij dan. Of even een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. We zijn bij diezelfde Brenda gebleven. Lastig. Ja, zoveel leuke liedjes in de jaren 80. Maar uiteindelijk is Tina Turner met Let's Stay Together het geworden. Benieuwd wat jij ervan vindt. Nou, ik ben het helemaal met die keuze eens. Ja hoor, ik kan daar prima mee leven. Dus hij komt er nu aan.
1: Tot 7 uur, West komt thuis met Ronald van der Geer.
2: Dit is Radio West.
3: Oké, leuk.
4: Let me say the same.

0: Het Haags Beat Festival 2025, aflevering 3. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: 6:30, goedenavond. Leuk dat je er bent bij Radio West. West komt thuis, we zitten op de bagagedrager nog een half uur. Met straks ook een plaatje in zijn achteruit. En daar kun je nog een leuke prijs mee verdienen. Wat, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar nu eerst, over vertellen gesproken, Melle Tuik is hier aangeschoven. Melle, het regio nieuws denk ik.
8: Goedenavond Ronald, ik heb inderdaad een overzicht van het belangrijkste regio nieuws van vandaag. Op de Aard van de Leeuwlaan in Delft is vanmiddag een waterleiding gesprongen. Over een lengte van tientallen meters is de straat blank komen te staan. En door de kracht van het water is een zogenaamd sinkhole ontstaan. Een vrouw kwam daar met haar scooter in vast te zitten en met behulp van omstanders is ze met haar scooter eruit gehaald. Door de gesprongen waterleiding had een onbekend aantal huizen en bedrijven in de wijk Voorhof geen water. En het Openbaar Ministerie wil wethouder Relus Breusma van Alphen aan de Rijn niet vervolgen voor aanranding. Voormalig wethouder Anouk Noordermeer had ruim een jaar geleden aangifte gedaan. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs omdat getuigen verschillend verklaren over wat er precies is gebeurd. Noordermeer is het daar niet mee eens en stapt naar het gerechtshof. Met een zogenaamde artikel 12 procedure wil ze afdwingen dat alsnog wordt bekeken of vervolging nodig is. En het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen in verband met de aanhoudende droogte in Zuid-Holland. Hoogheemraad Henk Hazenoot legt uit wat het waterschap vandaag besloten heeft aan maatregelen.
9: Nou, wij gaan daar zoet water bufferen. Dus wij gaan ongeveer 250.000 kuub in de Reewijkse plassen bufferen. En ook een stuk in de Driemanspolder bij Leidschendam Voorschoten. En daarmee willen we eigenlijk voorkomen dat we zoutwater nu al moeten inlaten. Waarbij we hopen dat het op een gegeven moment gaat regenen. Maar mocht dat niet het geval zijn, ja, dan zullen we toch genoodzaakt zijn om wellicht zoutwater in te moeten laten. Maar we hebben nu even onszelf een buffer gegeven van tussen de 7 en 10 dagen. Dus dat is wat we nu vandaag besloten hebben.
8: Als de droogte aanhoudt, kunnen sluizen worden afgesloten en moet mogelijk nog meer zoutwater worden binnengelaten om de dijken te beschermen. En dat kan gevolgen hebben voor de landbouw, zoals de bollen en boomteelt. En voor inwoners zijn er voorlopig geen beperkingen. En een auto is vanochtend rond 11 uur in het water beland aan de Hofzicht in Wateringen bij de kinderboerderij. Omstanders haalden de gewonde bestuurster, een oudere vrouw, uit het voertuig. De oorzaak wordt onderzocht. Hulpdiensten zochten het water af, maar vonden geen andere betrokkenen. En in de Schravenzande heeft de politie vandaag een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een verdachte. Agenten zochten naar de man nadat bij een conflict aan de Raad van Europastraat een mogelijk vuurwapen was gezien. Volgens de politie raakte niemand gewond. En 4 mensen zijn gewond geraakt en met ambulances overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeluk met een gevaarlijke stof in een huis in Rijnsburg. 2 verschillende stoffen waren bij elkaar gekomen en zorgden samen voor chloorgas. Dat gebeurde rond 10:45 vanochtend in een rijtjeshuis aan de Duizendschoon in Rijnsburg. Hoe de 4 gewonden eraan toe zijn is niet bekend, maar een woordvoerder van de brandweer meldt dat de situatie in de omgeving inmiddels weer veilig is. En tot slot, de provincie Zuid-Holland geeft onder andere de gemeente Oegstgeest nog 1 kans om genoeg statushouders te huisvesten. De gemeente loopt al jaren achter en moet het tekort uiterlijk 1 juli volgend jaar hebben weggewerkt. En lukt dat niet, dan kan de provincie zelf huisvesting regelen en de kosten verhalen op de gemeente. En tot zover, Ronald, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
7: Dankjewel, Melle. Ik zou zeggen, lekker op de fiets. Lekker nog even een beetje gaan relaxen. Want het wordt warm nog vanavond. Maar ja, ik wil ook natuurlijk niet de woorden uit de mond halen van Huub Mizee. Huub, goedenavond.
10: Het is vandaag droog en zonnig. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind. En het wordt ongeveer 32 graden. Langs de kust komt wat wind van zee met enige verkoeling. Komende nacht zal er geen bewolking zijn. De wind blijft dan zuidelijk, zwak tot matig. En vannacht wordt het niet kouder dan ongeveer 19 graden. Morgen is er ook nog veel zon, het blijft droog. En bij een zwakke tot matige zuidenwind die later westelijk wordt, wordt het morgen ongeveer 25 graden. Vrijdag is er wat meer bewolking, is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er is ook wel wat zon en dan wordt het 24 graden. In het weekend komt de zon weer terug en wordt het zo'n 5 of 26 graden.
7: En dat was Huub. Ja, even kijken naar het verkeer. Robert Vriezen bij de ANWB.
11: Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Nog 4 kilometer file daar met een kwartier vertraging.
7: Straks nog in zijn achteruit, waarbij je dus een leuke prijs kunt verdienen. Even een hitje raden uit de jaren 80. En plaatjes uit de jaren 80. Stuur ze nog even op, hè. 070-307-8080 of ronald@omroepwest.nl. En als je het nieuws via onze website en via de app ben je bij voordat je het weet.

0: De eerste keer dat ik dit liedje hoorde, vond ik het een gezellig liedje. Het is niet mijn favoriet uit de jaren 80, maar het is wel een buitengewoon gezellig liedje natuurlijk. En ja, in, nou wat is het, weekje of 3, 21 tot 23 augustus, hè, dan is de Grand Prix van Zandvoort er weer. En dat is de laatste, want dan is het klaar na 2026. Geen race meer tussen de duinen. En nou, volgens mij is er ook wat nodig aan de hand op Zandvoort op dit moment. Met een beetje jongeren op het strand en zo, maar goed, daar hebben we het maar niet over. Geniet lekker van je avond en begin de avond met liedjes uit de jaren 80. En misschien nog wel met het halen van een prijs.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dat kan met In zijn achteruit. Ik draai zo meteen een liedje In zijn achteruit. En dan kunnen jullie dan een leuke prijs mee verdienen. En volgens mij was dat een... ik kijk eventjes naar de precieze prijs. Dat is een denksportpuzzelboekje. Een denksportpuzzelboekje. En daar krijg je dan allerlei foto's bij van de mensen hier bij Radio West. Ik moet je zeggen, ik sta er niet op, maar bijvoorbeeld Tony Rodakker staat er wel op. En dat is de technicus van vandaag. Die je zo meteen aan de telefoon krijgt als je 070-390-5454 draait. Je moet natuurlijk nog wel een opgave hebben. Daar ben ik me volledig van bewust. Wij hebben gekozen, dat is wel grappig, want ik heb het liedje namelijk al gedraaid. Maar toen wist ik nog niet dat dit de opgave was. Ik ben altijd buitengewoon eerlijk. Daar komt hij voor jullie. Dit is de opgave van nu voor In zijn achteruit. Hij is niet zo heel moeilijk volgens mij. 070-390-5454. Het is kleine moeite, groot plezier. Heb je een puzzelboekje, kun je de hele vakantie mee doen. Nog één keer luisteren. Ja, 070-390-5454. Ik vind het sowieso altijd knap als jullie daar chocola van kunnen maken. Maar probeer het en win het puzzelboekje van Radio West bij In zijn achteruit. 070-390-5454. Dit is Miguel Brown. So many men, so little time. En hoor eens, ja, dit is leuk hè. Dit is echt die disco uit de jaren 80. Kom, hou jij mijn tasje even vast.

0: Zometeen ook nog een echte dance classic, want ook Ruurt, toch ook vriend van de show, heeft een verzoekje gestuurd uit de jaren 80. Dus nou ja, die komt er ook zometeen aan. Maar ja, eerst eventjes First Things First natuurlijk.
1: In zijn achteruit.
0: Even een liedje laten horen, In zijn achteruit. En nou ja, jullie hadden dan wellicht het idee dat je het kan raden. Dit is de opgave, ik zal hem nog een keer laten horen. Ik moet wel voor het eerst zeggen deze week dat ik zelf ook wel chocola had kunnen maken van deze opgave. Maar dat gaat niet om mij. Het puzzelboekje wat je kunt verdienen zou zomaar naar Harry Koetsen kunnen gaan uit Leidschendam. Dag Harry, goedenavond.
2: Dag Ronald, goedenavond met Harry.
0: Ja, ik had al zo'n vermoeden. Hoe is het met je?
2: Nou goed, hoe is het met jou?
0: Nou, ik heb eigenlijk ook weinig te klagen. Zit je in de ventilator, zit je in de airco of trotseer je de warmte op dit moment?
2: Ja, nou niet echt airco. Ik ben thuis en het is redelijk koel. Dus het is goed vertoeven.
0: Ja, dus je hebt wel je hebt de deuren dichtgehouden vandaag, zeg maar.
2: Ik heb de deuren een beetje dichtgehouden, zonneschermpje naar beneden. En dan gaat het prima.
0: Nou, lekker man. En hoe warm was het vandaag in Leidschendam?
2: In Leidschendam, nou, buiten volgens mij een graad of 30. Binnen staat hij op 21 graden. Dus dat is goed vol te houden.
0: Oh, dat is prima. Daar kan je goed bij slapen ook, hè?
2: Zeker, zeker, zeker.
0: Ja. Hé, hey, puzzelboekje wil jij best verdienen, denk ik. Welk liedje hebben wij zojuist, toch enigszins achteruit gezet, zeg maar?
2: Ja, je gaf aan dat je meer had gedraaid. Ik heb de radio net pas aangezet, dus daar had ik geen aanwijzing in. Maar nee, dat hielp niet echt. Maar ik meende daar Prince te horen met 1999.
0: Ja, enige juiste antwoord. Het heeft wat zweetdruppels gekost, Harry, maar het is het enige juiste antwoord. Jij hebt hem helemaal voor de bakker,
2: Wat een enthousiaste reactie daar in de studio.
0: Ja, joh, maar wij zijn ook snel enthousiast, hoor. Wat dat betreft, de emotie zit hoog bij ons.
2: Ja, geweldig.
0: Ja. Hey, Tony gaat even vertellen hoe je het boekje krijgt. Ik denk dat je het opgestuurd krijgt, maar dat komt allemaal wel goed. En ik dank jou voor het meedoen. Ik ga hem niet draaien, want ik heb hem al gedraaid. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten hoe Prince en 1999 klinkt, toch?
2: Dat weten de mensen, denk ik wel. Ik hoop dat je een andere leuke plaat gaat draaien. En een fijne avond.
0: Jij ook, Harry. Groetjes, hè. Dankjewel.
2: Hoi, hoi. Hoi.
0: Wel eventjes zometeen even de flart natuurlijk van 1999. Want dat kan dan wel natuurlijk. Van Prince. Dat was de oplossing. Plaatje uit 1982. En Harry pakt hem even beet. Het puzzelboekje hier op Radio West. En deze is voor Ruurt van Dam. Patrice Russian.

Vriend van de show, Ruurt, wilde deze graag horen. En ik snap wel waarom. Vertegenwoordigt echt een groot deel van onze jeugd natuurlijk. Die dance classics, daar zijn we mee uitgegaan. En daar hebben we tot het weer licht werd uiteindelijk op gedanst natuurlijk. Of bijgedronken. Patrice Russian en de Forget Me Nuts. Nou, we zijn er doorheen. In ze achteruit gedaan. Dat was dus 1999. Van Prince. Daar is een puzzelboekje uitgegaan. We hebben alle prijzen verdeeld. Oftewel, bureautje is leeg. Nog één verzoekje heb ik hier liggen. En daar gaan we lekker mee naar het nieuws. Olivier de Neve is degene die morgen weer terug is. En de rest van de tijd de show van Bas zal vullen, denk ik. En Gina, ik ben je niet vergeten. Natuurlijk ben ik je niet vergeten. Dat jij begint met supergezellig jou af en toe weer te horen. Ja, dan ga ik jouw verzoekje draaien. Dat is België van het goede doel. Ik wens iedereen een hele fijne avond, een warme nacht. En geniet van het leven. Hè? Pluk de dag, zeggen ze dan, toch? Dit is het goede doel.

0: met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
10: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
9: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
11: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
9: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
14: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
15: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
16: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Nou, we hebben zo'n huis hier. En dat, ik woon in Den Haag. Okay. En één keer per jaar huren we dat huisje. Nou, dan gaan we lekker een weekje op het strand leven.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Beetje zwaar nog allemaal. Ja, het leven gaat door, hè. Alles is moeilijk. Ik wil het wel wegschuiven, maar dat lukt niet. Vandaar dat ik altijd een praatje gemaakt met die jongens. Een beetje ander praatje. Gekke geit.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Kuipers te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat, van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Boer. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja, op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Oh, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja, oké. Okay. Gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet me echt op ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, vond ik Jordi zeg.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
7: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
6: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
11: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
12: Omroepwestadverteren.nl.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, Westland.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
4: Hoe

0: Nou, we hebben zo'n huis hier. En dat, ik woon in Den Haag. Okay. En één keer per jaar huren we dat huisje. Nou, dan gaan we lekker een weekje op het strand leven.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Beetje zwaar nog allemaal. Ja, het leven gaat door, hè. Alles is moeilijk. Ik wil het wel wegschuiven, maar dat lukt niet. Vandaar dat ik altijd een praatje gemaakt heb met de jongens. Een beetje ander praatje. Gekkigheid.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
9: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
8: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
15: Tot 11 uur, romantiek op

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: hebben zo'n huis hier. En dat, ik woon in Den Haag. Okay. En één keer per jaar huren we dat huisje. Nou, dan gaan we lekker een beetje op het strand leven.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Beetje zwaar nog allemaal. Ja, het leven gaat door, hè. Alles is moeilijk. Ik wil het wel wegschuiven, maar dat lukt niet. Vandaar dat ik altijd een praatje gemaakt heb met die jongens. Een beetje ander praatje. Gekkigheid.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond, omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
6: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
5: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Tot 11 uur, romantiek.

0: Nou, we hebben zo'n huis hier. En dat, ik woon in Den Haag. Okay. En één keer per jaar huren we dat huisje. Nou, dan gaan we lekker een beetje op het strand leven.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Beetje zwaar nog allemaal. Ja, het leven gaat door, hè. Alles is moeilijk. Ik wil het wel wegschuiven, maar dat lukt niet. Vandaar dat ik altijd een praatje gemaakt met die jongens. Een beetje ander praatje. Gekkigheid.
1: Je ziet het in Onze Kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
5: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ongecontroleerd op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daardoor daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie en een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt, 1 in Rotterdam en 1 in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn vanavond herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. In een Egyptische haven aan de Middellandse Zee is een gasopslagtank aangevallen. Het gaat om een tank die in Amerikaanse handen is. Een beveiligingsbedrijf zegt dat het is geraakt met een drone. Daardoor ontstond er brand en die sloeg vervolgens over op een schip. Inmiddels is de situatie wel weer onder controle. De bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit, is nog niet bekend. De verdachte van het ongeluk bij Terholen in Zeeland werd eerder die dag al 3 keer geflitst omdat hij te hard reed, bleek vandaag in de rechtbank. Bij het ongeluk vorige maand kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool met leven. De verdachte bleek al vaker roekeloos te hebben gereden. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. In de Spaanse enclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. De opvangcentra in Ceuta zitten vol. Waarom precies nu zoveel migranten er naartoe zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is ook niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK moet gaan beheren en ook aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start dan zonnig. Later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster.
9: Hoe gezond ben je echt?
8: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem
10: ja,
11: in,
10: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De Belastingdienst bespaart bijna 2 miljoen euro omdat er veel minder blauwe enveloppen verstuurd hoeven te worden. Steeds meer mensen willen de post digitaal. Mooi. Dat geld kan dan mooi gebruikt worden om het gesubsidieerde PostNL overeind te houden? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ik praat zo meteen met Karim Amgar over radicaliserende jongeren en hoe je ze aan moet pakken naar aanleiding van de politieactie vandaag. U hoorde dat net in het nieuws. En is er nog hoop voor de Duitse auto-industrie? Nu schrapt BMW ook alweer 8000 banen. En Volkswagen en Porsche deden dat eerder ook al. En omdat Het Oog 50 jaar bestaat, blikken wij terug. 50 jaar geleden won Bruce Jenner goud op de tienkamp bij de Olympische Spelen. En Theo Rijtsma, die komt zometeen, die kan het zich nog goed herinneren. En naar aanleiding van de uitreiking van de Herman Wink Regenboogprijs voor het beste queerboek, spreek ik een boekhandelaar in Alkmaar die uitsluitend queerboeken verkoopt. Dat allemaal tot 12 uur. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 29 juli.
2: Ja, schreeuwende agenten in Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam. In het donker vielen ze daar 3 woningen binnen.
3: Rond 1 uur. Ja, een hele harde knal en nog 1 erachteraan.
2: 3 jonge verdachten werden van hun bed gelicht in een terrorismeonderzoek. De buurtapps waren meteen wakker.
4: Iemand een idee wat er aan de hand is buiten? Waar de buurvrouw op reageert, die harde knal weet ik niet. Maar er staat weer een arrestatieteam op het hofje.
2: Het OM wil nog weinig zeggen over het onderzoek, maar buurtbewoners zijn geschrokken van het feit dat ze naast een terrorismeverdachte wonen.
5: Allemaal kinderen wonen natuurlijk. En ik las ook dat hij wel voor de tweede keer al opgepakt is. Dus ja, daar zijn we eigenlijk niet zo blij mee dat hij hier in de buurt woont.
2: Het meisje van 14 uit Blerik dat in april dood werd gevonden lag vastgebonden op bed. Dat zegt de officier van justitie.
6: Dat haar benen bij de enkels aan elkaar vastgetaped waren. Er tape bij haar polsen lag. En er veel tape de hoogte van haar nek en mond was aangebracht.
2: De hoofdverdachte in de zaak is de moeder van Noor.
7: De moeder heeft meteen eigenlijk gezegd dat zij verantwoordelijk is voor de dood van Noor. En dat zij degene is die Noor van het leven heeft beroofd.
2: De moeder wordt nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Want er is nog veel onduidelijk.
7: Het motief waarom Noor van het leven beroofd is, kennen wij niet. Daar doen we ook nog onderzoek naar.
2: Wereldwijde woede van voetbalbonden over de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil een commercieel bedrijf het WK laten organiseren en ook aandelen uitgeven. Niet alleen de bonden, maar ook de Britse premier is boos.
8: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. The World Cup is not a product.
2: De plannen van Infantino moeten veel geld opleveren met bijvoorbeeld sponsoren en televisierechten. Maar met aandeelhouders is het hek van de dam.
9: De nieuwe organisatie zal vast en zeker op een gegeven moment zeggen van, nou, misschien is eens in de 2 jaar een wereldkampioenschap ook wel een goed idee.
2: En dat geld moet ergens vandaan komen.
9: Als dit doorgaat zijn de gevolgen ongetwijfeld hogere toegangsprijzen bij WK-wedstrijden, duurdere uitzendrechten. Fans gaan meer
2: aankomen.
9: Als dit doorgaat zijn de gevolgen ongetwijfeld hogere toegangsprijzen bij WK-wedstrijden, duurdere uitzendrechten. Fans gaan meer betalen.
2: Het is opletten bij

0: Madonna heeft het nu zelf bevestigd. Zaterdag treedt zij op in AFAS Live. De fans zijn nu al door het dolle heen.
1: Met Jana!
2: Yes!
3: Oh, heerlijk. Ik ben grote fan van haar.
4: Wow, I love it.
5: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
3: Ik ga erheen, ja. No matter what.
0: Suzanne de Vries zit hier. Zij heeft al gekeken in de krant vanmorgen.
5: Na 5 maanden oorlog zijn boodschappen voor mensen in Iran veel te duur geworden. Dat schrijft de Volkskrant nadat ze Iraniërs hebben gevraagd boodschappenlijstjes met de prijzen erop door te sturen naar de krant. Eieren, rijst en kip kosten bijvoorbeeld 5 keer zoveel in vergelijking met een jaar eerder.
0: Een 31-jarige man uit het noorden van Iran zegt tegen de krant: de mayonaise, ik kon mijn ogen niet geloven. Volgens hem was die saus altijd goedkoop, maar is het nu niet meer te betalen. En dat is niet het enige. Een half jaar geleden verliet hij de supermarkt nog met 5 volle tassen boodschappen. En nu krijg ik niet eens 1 tas vol, zegt hij.
5: Woonbootbewoners kampen met problemen door de lage waterstand, schrijft Trouw. Boten liggen scheef en hebben soms zelfs schade. De Vereniging van Woonbootbewoners krijgt veel meldingen over de droogte. Ze zeggen dat er in Nederland zo'n 12.000 mensen met een woonark zijn en 1/3 van hen heeft last van het lage waterpeil.
0: De krant spreekt met een man met een woonboot bij Arnhem. Die ziet dat het de afgelopen 10 jaar steeds droger is geworden. Het kan zijn dat ik over een paar jaar verder weg moet gaan liggen in dieper water, zegt hij.
5: Air France KLM en Lufthansa vechten om de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Ze hebben beiden een bindend bod uitgebracht op een minderheidsbelang. TAP is een van de laatste overgebleven onafhankelijke nationale luchtvaartmaatschappijen van Europa, maar niet lang meer.
0: Vorig jaar zomer heeft Lissabon de privatisering van zijn vliegtuigmaatschappij in gang gezet. Zo willen ze een betere concurrentiepositie krijgen. Het is niet bekend hoeveel de partijen hebben geboden, maar het wordt door analisten geschat op zo'n 700 miljoen euro.
5: En ineens kampt een Twentse wijk met een invasie van Colorado-kevers, schrijft NRC. De wijk ligt pal aan een maïsveld. Vorig jaar werden er daar aardappelen geteeld en dat vinden de kevers erg lekker. De maïs groeit er nu niet en daarom lopen ze massaal de woonwijk in. Of de maïs die er nu...
0: Die vinden ze niet lekker.
5: Nee.
0: Ze vinden die maïs niet lekker.
5: Dus vandaar lopen ze nu massaal de woonwijk in om ander eten te vinden.
0: Ja, de kevers ongeveer 1 centimeter lang en lijken een beetje op lieve heersbeestjes. Sommige bewoners zijn er niet blij mee en vegen ze op met een stoffer en blik. En ze doden ze ook in een bak met bleek en iemand anders gaat erop staan. Een insectenexpert bij Naturalis zegt dat de beestjes geen kwaad doen. Zijn boodschap is dan ook: laat ze lekker lopen. Eigenlijk zijn het best mooie kevers.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: zou dit nummer nou heten? Gabriel Rios. Ja, u hoorde het al. Politieinvallen vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. In een lopend terrorismeonderzoek werden 3 jonge tot zeer jonge verdachten opgepakt. Tussen de 16 en 19 jaar oud. Goedenavond, Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Over het proces achter polarisatie en radicalisering.
1: Goedenavond.
0: Ja, je bent docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Over het proces achter polarisatie en radicalisering. Waar keek je het meest van op toen je dit vanmorgen hoorde?
1: Leeftijd. Dat went echt nooit. Ook al, ik schrijf het in mijn boek ook dat radicalisering al heel vroeg plaatsvindt. Maar dat went gewoon
0: ja.
1: Niet. 16 jaar. Ik bedoel, wat doen de meeste mensen op 16-jarige leeftijd? Ja, over het algemeen niet dit soort dingen beramen.
0: Nou ja, de politie heeft nog niet gezegd waarvan die jongens worden verdacht of op welke manier ze waren geradicaliseerd. Maakt het soort radicalisering eigenlijk uit voor hoe we het erover moeten hebben?
1: In essentie niet. Je ziet bij zowel rechtsextremistische radicalisering als bij jihadistische radicalisering als welke vorm dan ook, zie je hetzelfde proces. Mensen die op zoek zijn naar allerlei levensvragen, naar waar hoor ik me eigenlijk bij, wat is mijn identiteit, en gaan dan op zoek naar antwoorden op die vragen. En als die antwoorden komen vanuit radicale gedachtegoeden, dan komt daar een soort opening om te kunnen radicaliseren. En bedoel, mind you, het is niet zo van tralalala, hier heb je een Facebook post of een Instagram post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, ja. Heel erg in investeren.
0: Ja. Nou ja, wat we wel weten is dat een van die verdachten eerder werd veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag geïnspireerd door IS. En toen vroeg ik me af, wat gebeurt er daarna dan om zo'n jongen op het rechte pad te houden?
1: Ja, in essentie is het een hele belangrijke en tegelijkertijd ook een hele ingewikkelde vraag. Want daar heb je zowel onderwijs voor nodig als jongerenwerk, social workers voor nodig, wijkagenten voor nodig die aan de soort preventieve kant met zo'n jongen of meid, maar over het algemeen zijn het jongens en mannen, aan de slag te gaan. En aan de andere kant heb je ook gewoon een curatieve kant, waarbij je echt wel ook alle hele krachtige veiligheidsdiensten nodig hebben, die ook wel echt laten weten van dit pikken we niet als vrije samenleving. En dan gaat het gewoon over investeren in de juiste antwoorden te hebben op de vragen die zij stellen. En tegelijkertijd jongeren al op hele jonge leeftijd voorbereiden op kritische denkvaardigheden om te kunnen gaan met die fuik op social media.
0: Ja, gesprekken met de imam misschien ook?
1: Ja, oh zeker. Ik denk dat allerlei voorbeeldfiguren zoals een imam, maar tegelijkertijd ook politici, pastoren, rabbijnen, allemaal een hele belangrijke rol spelen in deze situatie. Dus het radicaliseringsproces, maar ook het deradicaliseringsproces is van ons allemaal.
0: Ja. Tijdens de rechtszaak tegen die jongen uit Eindhoven bleek hoezeer hij echt 2 gescheiden levens had. Hè? Op school en thuis heel netjes, maar online, achter zo'n computer, heel geradicaliseerd. Herken je dat beeld?
1: Ja. Ja, en ik herken het niet alleen bij jihadistische radicalisering. Ik herken het ook bij rechtsextremistische radicalisering. Die patronen die lijken heel erg op elkaar, waarbij je 2 totaal verschillende levens kunt leiden. Ook een van de moeders van de kinderen, die ik noem ze kinderen, jongeren die zijn opgepakt, zei ook, ik herken dat helemaal niet bij mijn eigen kind. Nou, dat is een signaal dat je denkt dat een kind exactzelfde gedrag vertoont als in de huiskamer, sociaal wenselijk gedrag, als online. En dat is iets wat zeker niet altijd het geval is.
0: Nee.
1: En daar moeten zowel ouders, want we hebben echt wel een opvoedprobleem, vind ik, in ons land, echt mee aan de slag.
0: Ja, maar hoe moet je daar achter komen dan? Waar moet je dan op letten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Denken van, oh, het komt wel goed. Open maar een account, doe maar wat je wil, is niet the way to go. Dat hebben we de afgelopen jaren al gezien. Dat betekent dus een combinatie van goed voorbereiden. Hè, dus echt toewerken naar dat iemand zijn verantwoordelijkheid kan pakken om online om te kunnen gaan met dit soort onder andere radicale ideologieën. Maar er zitten ook gewoon hele leuke poesjes en hondjes tussen en wat dan ook. En aan de andere kant hebben we ook gewoon een controlemechanisme nodig. En dat vraagt wat van ouders, dat vraagt wat van jongerenwerkers, maar het vraagt ook wat van beleidsmakers en politici die op dit moment big tech gewoon alles laten doen. Ik bedoel, je hoeft maar een paar minuten over X te struinen en je ziet de radicale ideologieën vliegen je om de oren. En ook daar moet je gewoon als overheid keihard op ingrijpen.
0: Ja, maar misschien ook als ouders dus echt goed opletten wat er gezegd wordt. Kleine dingen, uitspraken.
1: Ik wil het echt inderdaad niet bagatelliseren. We hebben oprecht een opvoedprobleem waarbij we denken dat heel veel ouders denken het zal wel goed komen of zo. Maar echt in de gaten houden met allerlei methodieken die daarvoor zijn. Wat je kind doet, geschiedenissen bekijken. En met het kind praten over wat het online is tegengekomen en wat het met diegene gedaan heeft. Tijdslot zetten op wifi in je huis. Hoe erg het ook klinkt. Maar dat hebben we wel echt nodig, merken we nu gewoon. In allerlei klaslokalen op straat.
0: Ja, maar misschien dat niet alle ouders hiertoe in staat zijn.
1: Zeker niet. Dus dat vraagt ook wat. Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen. Met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving. Want ik bedoel, in de jaren 80, waar ik in opgegroeid ben, in de jaren 90 in opgegroeid ben, is dat mijn ouders en ik, die verschilden wel wat van elkaar. Ik bedoel, de een luistert AC/DC en de ander luistert liever naar Lil Wayne of zo. En dat is nu met ouders wel heel anders zo. En de wereld van het kind is echt totaal anders dan de wereld van een ouder. En dus hebben ouders ook echt hulp nodig om aansluiting te kunnen vinden tot die kinderen.
0: Ja. Kom jij tijdens je werk als docent ook in aanraking met radicaliserende jongeren?
1: Zeker. Zeker. En dat, ik bedoel, laat ik duidelijk zijn, radicalisering gaat voor mij over het goed praten van geweld en terrorisme. Dat is voor mij al, dan zit je al vol in het radicaliseringsproces en moet je al vol op je hoede zijn. En dat soort opmerkingen kom ik echt wel tegen. Als ik dan met de jongeren in gesprek ga, dan zeggen ze vaak tegen mij, en dat is een opmerking waardoor ik ook wel echt op mijn hoede ben. Namelijk, waarom doe je zo je best om erbij te horen? Je wordt toch nooit geaccepteerd als een van hun. En dat is echt zo'n opmerking die galmt altijd enorm door mijn hoofd. Want dat zijn heel veel jongeren die het gevoel hebben, ik hoor hier niet, ik ben hier tijdelijk of wat dan ook. Of ik zal nooit geaccepteerd worden. En voelt dus ook niet een soort liefde en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. Ja, en dan moet je echt wel aan de slag.
0: Dat is natuurlijk ook weer een vicieuze cirkel, hè? Want,
1: zeker.
0: Ja, nou goed. Nog één ding, Karim. Een hulpverlener zei vandaag dat het voor jongeren heel belangrijk is om in de puberteit een eigen mening te leren vormen. Dat radicalisering tegengaat.
1: Ja.
0: Daar ben je het mee eens, denk
1: echt,
0: ik. Ja.
1: Ja, ik vind het zo mooi dat je dat zegt. Omdat echt vlak voor de zomervakantie hadden we een MBO-talk. Waarbij we met MBO-jongeren in gesprek gingen over in dit geval mentale gezondheid. Maar ook over radicalisering. En dat is een opmerking die lijkt eigenlijk over niks te gaan. Maar was zo diep. Omdat een jongere zei, het lukt me, een jonge dame zei, het lukt me niet om een mening te vormen. Want voordat ik na mag denken over hetgeen wat ik net gezien heb, zie ik alweer iets anders. En word ik alle kanten opgeslagen. En dat om 1 uur of 2 uur 's nachts. En dat is wat er gebeurt online. Hè. Je ziet iets, daar wil je een mening over vormen. En je scrolt 1 keer omhoog en je ziet weer een filmpje van 30 seconden die je weer de andere kant op stuurt. En dat is denk ik ook wel iets waar jongeren echt wel moeite mee hebben. Ik zie ook dat heel veel jongeren daar wel goed mee omgaan. Dat moeten we ook stellen. En ik moet ook zeggen dat het een misvatting is van heel veel ouderen te denken dat het een zwakke generatie is. Want als wij met z'n allen, 25, 30, 40 plussers, als wij opgegroeid zouden zijn in deze tijd met een smartphone, zouden we exact hetzelfde gedrag vertonen. Ja.
0: Die grote politieactie, je hebt het gezien, veel machtsvertoon, vond ik. Denk jij dan, nou, fijn dat ze er op tijd bij waren of te laat?
1: Twee dingen. Ik denk 1, goed dat ze zo heftig optreden, omdat het ook een signaal moet zijn naar mensen van tot hier en niet verder. En tegelijkertijd waren ze op tijd. Nee, ze waren niet op tijd. Want ik ben echt wel van de school dat je zoiets al met een wijkagent moet proberen op te lossen, met een jongerenwerker moet proberen op te lossen. Ouders ook echt even bij de lurven moet pakken van, hey, heeft u wel uw kind in de gaten? We zien allerlei gedragingen online die niet oké zijn. Ja. En leerkrachten uiteraard die een belangrijke rol spelen in dit proces.
0: Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Karim Amgar.
1: Graag gedaan.

0: When Your Mind's Made Up van de Ierse muzikant en Oscarwinnaar Glenn Hansard, van wie vandaag bekend werd dat hij op 56-jarige leeftijd is overleden bij een motorongeluk. Nadat eerder deze maand Volkswagen en Porsche al lieten weten fors te snijden in het personeelsbestand, gaat nu ook BMW reorganiseren. Volgens bronnen zouden de komende anderhalf jaar wereldwijd 8000 banen verdwijnen. En het is nodig om het automerk weer winstgevend te maken. Ik ga erover praten met Marieke Kuipers. Zij is sectoreconoom mobiliteit bij de Rabobank. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is nog niet bevestigd, maar ja, wel. Volkswagen en Porsche hebben ook al laten weten dat ze flink afschalen. Dus het lijkt wel logisch, hè? De auto-industrie zit in zijn geheel in zwaar weer, toch? In Duitsland.
1: Eigenlijk in China.
0: Oh.
1: Alleen de Duitse auto-industrie heeft er last van dat zij in China veel minder auto's verkopen. Daar zit het grootste probleem.
0: Dus in Europa zelf valt het eigenlijk wel mee?
1: In Europa zelf hebben zowel Volkswagen als BMW meer auto's verkocht de eerste helft van dit jaar dan vorig jaar.
0: En waarom willen ze in China dan die Duitse auto's niet meer?
1: Van origine was een Duitse en vooral premium Duitse auto echt een statussymbool. En dat is wel gedraaid nu. Er wordt veel meer economisch nationalisme gezien. Dus Chinezen rijden veel liever in veel gevallen een Chinese auto dan een Duitse.
0: Ja, maar goed, je zegt eigenlijk valt het nog mee. BMW is bijvoorbeeld nog wel winstgevend op dit moment.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja. Ja, nee, dat klopt absoluut. Als je die twee ook vergelijkt zoals jij net al deed, dan zie je dat de omzet van BMW minder dan de helft is. Veel minder dan de helft van Volkswagen. En de netto winst is zelfs iets hoger dan die van Volkswagen. Dus ook hier loopt het terug. Maar als je kijkt, gaat het bij BMW verhouding nog wel een stuk beter dan in de Volkswagen groep.
0: Ja, en waarom is het dan nu toch nodig om zo drastisch te reorganiseren?
1: Nou, de vraag is of dat dit heel drastisch is.
0: Okay,
1: dit zijn
0: nou, ik vind
1: de geruchten 8000 medewerkers. 154.000 medewerkers wereldwijd. En bij Volkswagen, sorry, gaat het over 150.000 op 680.000.
0: Dus dit valt eigenlijk nog mee. Het lijkt heel veel, 8000, maar relatief gezien gaat het nog wel.
1: Relatief gezien denk ik dat het een stuk minder is dan bij Volkswagen. Maar desalniettemin zijn de verkopen in China mega teruggelopen. Dus moet er echt wel iets gebeuren. Want dit is een trend die ingezet is, die niet zomaar zal omdraaien.
0: Nee, de vraag is natuurlijk welke banen je gaat schrappen, hè?
1: Ja. Dat is best ingewikkeld.
0: Ja.
1: Je ziet bij Volkswagen bijvoorbeeld, van BMW is natuurlijk nog weinig bekend. Bij Volkswagen is er gezegd dat ze het assortiment gaan vereenvoudigen. Dus dan zou je kunnen denken dat er ook minder ontwikkeling R&D nodig is dan voorheen. Dus dan ga je veel meer afdelingen raken dan alleen productie.
0: Wat is R&D?
1: Sorry, de ontwikkeling van nieuwe voertuigen.
0: Oh, waar staat die dan voor?
1: Research and development.
0: Oh, research and development. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus ze willen dus daarin schrappen.
1: Dat zeg ik niet, maar dat zou ik me voor kunnen stellen. Dat zie je bij Volkswagen bijvoorbeeld ook, gezien zij het assortiment willen vereenvoudigen. Maar over BMW is gewoon nog niet genoeg bekend. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad niet alleen productie is, maar dat er veel meer afdelingen misschien afgeschaald kunnen worden.
0: Ja. Hoeveel banen zijn er eigenlijk op dit moment nog in de Europese auto-industrie?
1: Als je kijkt naar de auto-industrie zelf, dus bij de autofabrikanten, dan zijn dat er volgens mij zo'n 2,4 miljoen. Maar als je daar alle producenten en toeleveranciers bij rekent die een onderdeel maken, dan ligt dat boven de 3 miljoen. En als je daar ook nog de logistiek bij rekent, dan kom je zelfs wel tot 13 miljoen.
0: Ja, want ja, sommige mensen vragen zich toch ook af, is het nog de moeite waard om deze industrie in leven te houden?
1: Ja, dat denk ik persoonlijk wel. Als we dat niet doen, dan worden we nog veel afhankelijker van onder andere China, die nu een steeds grotere rol gaat spelen. En volgens mij is dat het laatste wat je moet wensen. De vraag is wel, in hoeverre red je dit nog? Ik denk dat iedereen wel een stuk marktaandeel in zal moeten leveren. Er komen nieuwe merken bij, dus iedereen krijgt onderaan de streep minder marktaandeel. Maar dat gezegd hebbende, denk ik wel dat bij BMW beperkter zal zijn dan bij bijvoorbeeld volumemerken.
0: Ja, of samenwerken misschien met de Chinezen en hier ook hun auto's gaan maken, is dat nog een optie?
1: Ja, je ziet al heel veel samenwerking en ik denk dat dat onvermijdelijk is en ook niet een domme keuze. Je ziet bijvoorbeeld Stellantis samenwerken, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Volvo. Dus die lijst is al heel lang van concerns die al samenwerken met een Chinees concern.
0: Ja, we blikken in het oog de laatste tijd veel terug op 50 jaar geleden. Gaan we zo meteen ook doen met Theo Reitsma. Want toen is het oog begonnen, hè, 50 jaar geleden. Mm-hmm. Als we nou eens 50 jaar vooruit kijken, is er dan nog een Europese auto-industrie, denk je?
1: Ja, ik vind het lastig om mijn glazen bol zo ver vooruit te laten kijken. maar ik verwacht in principe van wel. Alleen het is heel moeilijk, want als je bijvoorbeeld kijkt hoe dat auto's ontwikkelen 30 jaar geleden ging, en als je kijkt hoe dat nu al gaat met alle AI-oplossingen die we nu hebben, ja, is het echt koffiedik kijken hoe dat het over 50 jaar zal gaan. En misschien zijn het dan wel niet de autofabrikanten van nu, maar zijn het totaal andere bedrijven met een andere afkomst die het dan doen. Dat zou ook kunnen.
0: Ja, in hoeverre verandert AI dan deze industrie?
1: Ja, best wel veel. Want je kunt natuurlijk veel sneller ontwikkelen dan dat je by man, dus met mensen doet.
0: Ja. Oké, dankjewel Marieke Kuiper, sector-econoom mobiliteit bij Randstad. Ja, ik zei het net al, in dit jaar dat het oog 50 jaar is geworden, kijken we af en toe terug naar nieuwsgebeurtenissen van 50 jaar geleden. En sommigen trekken hun sporen tot in het nu. Morgen op 30 juli is het 50 jaar geleden dat de Amerikaanse atleet Bruce Jenner goud won op de tienkamp bij de Olympische Spelen.
2: Hier staat Bruce Jenner. Dat is een man van die fameuze tienkamp zoals die op dit moment aan de gang is. Die Bruce Jenner die loopt daar dus in tweede positie. Een 26-jarige Amerikaan. Ieder jaar geleden was hij in München. En in München werd hij toen tiende. Maar daar begreep hij wel dat er vrij veel roem en eer te behalen viel door middel van het winnen van een Olympische tienkamp. Hij zette alles opzij in zijn leven voor één ding. En dat was hier de Olympische Spelen, de tienkamp. En eigenlijk twijfelt niemand in Iran die deze wedstrijd wint.
0: Ja, misschien had u de stem al herkend. En ik had het al verklapt. Theo Reitsma, destijds commentator voor de NOS bij de atletiek, is vanavond bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Theo.
3: Hallo.
0: Ja, tegenwoordig spreken we niet meer over Bruce Jenner, hè, want die is al meer dan 10 jaar is het Caitlyn Jenner geworden. Maar wij gaan even terug in die tijd toen hij nog Bruce was. Wat voor atleet was het?
3: Nou, het was een bijzondere atleet. En hij had inderdaad alles opzij gezet om daar goed te presteren bij die Olympische Spelen die er toen waren in Canada. Het was een spannende strijd tegen een Duitser, Kratzmer. En die twee die waren tot op het laatste moment met elkaar in de weer. Maar wat opvallend was, die Bruce Jenner, die had een enthousiaste schare publiek. En wat we toen merkten was eigenlijk dat er was chauvinisme op de tribune. En dat merkte je ook aan de beeldregie. Je kreeg steeds daar op de tribune zijn toenmalige vriendin, geloof ik dan nog. Mm-hmm. Die kreeg je in beeld en daaromheen dan heel veel lawaai ook van Amerikaanse supporters.
0: Want waar waren de Olympische Spelen?
3: Ja, die waren in Montreal toen. Okay. En dat is erg genoeg geweest overigens, want de mensen daar hebben jarenlang moeten betalen voor de kosten die zijn besteed aan die Olympische Spelen overigens. Ja. Dat is een drama.
0: Ja, maar goed, jij zei het. Je kan het je nog herinneren, hè? Goed.
3: Ja, omdat deze man natuurlijk daarna enorm in het nieuws is gebleven. Ik heb dat niet zo goed gevolgd. Ik wist ook niet met wie hij nou weer trouwde en wat hij verder deed om in de belangstelling te blijven. Het is een vriend van Trump ook bovendien. Daar geeft hij zich voor uit. En hij heeft daar nog eens een keertje bij Trump, geloof ik, bijna geslapen. Maar Trump is hem niet goede nacht komen wensen en dergelijke. Hele rare verhalen zijn over hem gekomen.
0: Maar goed, toen die 50 jaar geleden, jij zei hij nam het op tegen een West-Duits.
3: Kratzmer.
0: En ook een Rus, geloof ik, hè?
3: Ja, maar die haakte toch eigenlijk wel al een beetje af. Het ging voornamelijk tegen Kratzmer.
0: Ja.
3: Je vraagt nu naar gebeurtenissen daar.
0: Ja.
3: Maar bij het zwemmen was een Curaçao's meisje dat in Nederland woonde, won daar 2 keer zilver en 1 keer brons. Dus dat was ook wel opvallend, hoor. Enid Brigitta.
0: Oh ja, Enid Brigitta. Die ken ik nog wel.
3: Ja, en er waren wel meer opvallende dingen. Je had daar ook een Cubaanse 400 en 800 meter loper.
0: Ja.
3: Die zijn daar afgelopen. Loop van ik deel mijn gouden plak met Fidel Castro. Ja. Dus dat waren wel opvallende zaken toen
0: allemaal. Er gebeurden meer opvallende dingen dan dat Bruce Jenner de tienkamp won, wou je maar zeggen.
3: Ja.
0: Maar goed, ja, daar kijken we nu vandaag niet op terug.
3: Nee, we kan het toch even zeggen.
0: Ja, ik vind het heel goed dat je overal Enid Brigitta nog even noemt. En je zei, het werd heel erg chauvinistisch gereageerd, hè? Veel gejuich. Het was een publiekslieveling, die Bruce Jenner.
3: Ja, natuurlijk. Maar dat enthousiasme van de tribune was opvallend. En wat ook opvallend was, dat Bruce Jenner na zijn winst ging hij een Amerikaanse vlag halen. Die wond hij om eigenlijk. En daarmee heeft hij toen ook een ereronde gelopen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat wat nu naar de schering en inslag is. Hè, een winnaar gaat naar de kant en dan komt hij met een vlag van zijn land en dan rent hij nog een rondje. Dat heeft hij daar eigenlijk min of meer als eerste gedaan.
0: Bedacht. En die nuchtere en Nederlandse journalisten die vonden dat maar een hoop.
3: Wij waren wel, inderdaad, waren ook wel geïnteresseerd in de politiek en dergelijke.
0: Ja.
3: En wij konden die drukteschoppers uit Amerika niet altijd even lekker plaatsen.
0: Nee, maar nu kijk je er helemaal niet meer van op als iemand die wint de vlag haalt en even een rondje loopt. Ja,
3: iedereen doet het.
0: Oké. Nou, dat goud op die Olympische Spelen, want hij had meer medailles gewonnen, hè, dan deze. Op die tienkamp toch ook, had WK's gewonnen.
3: Hij had WK's, ja. Hij kwam niet uit de lucht vallen.
0: Nee. Maar dit was wel het sluitstuk van zijn sportcarrière.
3: Ja.
0: Ik heb begrepen dat hij die titel niet meer verdedigd heeft.
3: Nee, dat kwam natuurlijk ook. Olympische Spelen waren voor amateurs. En hij was dus eigenlijk een amateur. Want die vriendin of die vrouw van hem, die eerste, die heeft veel geld binnengebracht, waardoor hij alles op de atletiek kon gooien.
0: Ja, en hij haalde het goud wel op met een puntenrecord. En het duurde volgens mij nog best lang voordat het verbroken werd.
3: Ja, omdat hij natuurlijk wel
0: echt gigant was.
3: En een tienkamp is altijd machtig. Dat zijn toch de allrounders.
0: Ja, dus het zijn echt de atleten. Echt,
3: nou ja, het is altijd een heel erg mooi onderdeel, waarbij het tot op de laatste, in het laatste nummer, dat het spannend en aardig kan blijven.
0: Ja, nou ja, goed, we hadden het er al even over en het moet toch wel gezegd. In 2015 bleek dat hij, 65 was hij toen al, geen broers meer wilde zijn, maar voortaan als Kathleen door het leven wilde gaan. Kunnen we hem nog even laten horen hoe hij dat aankondigde?
4: For my entire life, Caitlin has been around, but she lived inside. She never had a chance to live.
5: Caitlin, if you could turn the clock back, right? Uh-huh. If you could live life again, would you have transitioned earlier in life?
4: No. Brilliant. Everything is just exactly, I raised all my family, I did this. Look, I've got the ultimate double. The ultimate double. Olympic decathlon champion, Glamour's Woman of the Year award.
5: Two lives.
4: Come on, that doesn't get any better than that, does it?
0: Ja, verrast het jou?
3: Ja, ik heb hier totaal geen verstand van.
0: Nee, je hoeft er ook geen verstand van te hebben. Maar...
3: Nee, nou ja.
0: Nee, maar verrast het je?
3: Kan het me verrassen als ik dit niet besnap? Als ik dit niet begrijp?
0: Nee, nou ja.
3: En ik gun het iedereen om vrijuit te doen en te laten. En ik ben ook wel iemand die wel graag ergens een mening over heeft. Maar over dit soort zaken zou ik me toch niet echt willen uitspreken. Uitspreken.
0: Je hebt wel eens gezegd dat ze dit tienkamp zag als ultiem voorbeeld van mannelijkheid.
3: Ja.
0: Maar
3: vrouwen hebben toch ook een zevenkamp op
0: de ogen. Ik wou zeggen, het is toch niet een typische mannelijke sport, die tienkamp?
3: Nee.
0: En dan nog iets, een groep boze Amerikanen, die is ook nog destijds een petitie gestart om die medaille af te nemen, want ze vonden dat ze dat niet meer verdienden als vrouw.
3: Ja, dat zie je wel in de atletieksport op het ogenblik natuurlijk, dat gezegd wordt dat transgenders, die dus daar in de vrouwenatletiek terechtkomen, die mogen dus dat mag niet meer.
0: Ja.
3: Dat is een zware beslissing die de Internationale Atletiek Federatie heeft genomen.
0: Ja, precies. Maar het is nog iets anders om iemand een medaille af te pakken.
3: Ja.
0: Omdat hij na die prestatie in de transitie is gegaan, denk ik.
3: Ja, schoonmaak van achteraf is altijd. Had men beter moeten opletten of eerder moeten reageren of eerder kunnen signaleren.
0: En weet jij nog hoe het IOC toen gereageerd heeft?
3: Nou, het IOC, dit is een beslissing van de Internationale Atletiek Federatie nu geweest.
0: Nee, maar laten we zeggen, die boze Amerikanen die zeiden van ze moeten die medaille alsnog afnemen van die Caitlin. Die hebben dat toch volgens mij niet gehonoreerd hier.
3: Nee, maar boze mensen heb je overal.
0: Ja. Nee, maar had jij dat dan terecht gevonden, dat hij dus alsnog was afgepakt?
3: Nee, dat kun je niet.
0: Nee. Maar goed, jij zegt, er zijn tegenwoordig wel meer transgender personen in de sport. Maar dit is natuurlijk toch een apart geval, omdat dit pas plaatsvond na die hele sportcarrière.
3: Ja, ja goed, maar goed, hij komt ergens vooruit.
0: Ja.
3: En, ja, en anderen hebben deze... Ineens is er, ik wil niet zeggen een hoos, maar is er hier meer sprake van dan een aantal jaren geleden.
0: Ja. Oké, dankjewel Theo. Het was fijn om even met je terug te blikken op 50 jaar geleden. Toen...
3: Ja, ik hoef niks te zeggen over Infantino. Hè, zo.
0: Wil je dat graag?
3: Nou, ik vind
0: mag het wel hoor.
3: Nou ja, ik vind wel dat het een besluit is wat ideaal is. Niet is idioot, maar ook clubs zullen wel eens gaan tegenstribbelen. Sterke clubs.
0: Ja.
3: Die betalen namelijk de spelers in eerste instantie. Daar hebben spelers geweldige contracten. En die clubs, die mogen toch ook, die zullen toch ook wel denken, ja, ja, een wereldbond die gebruik gaat maken van alles. En nog wat, meer nog dan op het ogenblik. Die zijn we kwijt. Daar lopen clubs ook vaak geblesseerde spelers op. Ik meen dat onze Barcelona-vriend toch ook op geblesseerd is op dit moment. Dus ja, de clubs kunnen hier ook wel eens zwaar op tegen zijn. En ik vind het juist.
0: En jij vindt ook dat dat een slecht idee is van deze Infantino.
3: Ja.
0: Ja.
3: Sport is van de mensen.
0: Ja. Nou ja, het was natuurlijk al heel erg commercieel, dat hele WK. Hè?
3: Ja. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja.
0: Ja.
3: Belachelijk om nog wat te gaan drinken tijdens de wedstrijd.
0: Dat vond je ook al idioot. Die drinkpauzes, ja, er zijn veel mensen die daar commentaar op hebben gegeven. Oké, nou, je hebt het toch even gezegd. Dankjewel, Theo Rijtsma.
3: Goed.

0: Ja, step by step, langzaam verdween ze uit beeld. Whitney Houston. Tijdens de Pride in Amsterdam wordt morgen bekendgemaakt wie de Hebban Wink Regenboogprijs 2026 wint. Een belangrijk criterium is de impact die een boek heeft in de queer gemeenschap. Ja, en wanneer is een goed boek ook een goed queer boek? Allemaal vragen die ik ga stellen aan Thomas Philip Asit van de boekhandel De Queer Boekenkast in Alkmaar. Goedenavond.
1: Hallo. Ja. Goedenavond.
0: Heb je druk tijdens deze dagen van de World Pride? Valt het mee?
1: Het valt bij mij wel mee, omdat ik de enige 100% queer boekhandel in Alkmaar ben. Van Nederland wel, maar ik zit in Alkmaar. Yeah. En wij beginnen onze Pride Week altijd eerder, al eind mei.
0: Oh.
1: Dus dat is bij ons de drukke week. Yeah. En verder gaan nu allemaal mensen lekker feest vieren in Amsterdam. Dus voor Amsterdammers zitten wij dan toch net even iets te ver.
0: Ik snap het. En heb je in Amsterdam dan geen queer boekhandel?
1: Nee, niet meer.
0: Nee.
1: Die is al een aantal jaren weg. Je had vroeger Boekhandel Vrolijk, maar die is daarmee gestopt. Dus,
0: Xan Tippen had je ook nog, maar die hadden volgens mij niet uitsluitend queer boeken.
1: Nee, precies. En, en je hebt natuurlijk nog steeds wel veel reguliere boekhandels die wel queer boeken aanbieden.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk helemaal geweldig is. Maar ik kan echt met trots zeggen dat ik de enige 100% queer boekstore van Nederland heb.
0: Oké, wat maakt een boek een queer boek?
1: Het belangrijkste is in een queer boek dat de lezer zich vertegenwoordigd voelt. Dat hij zichzelf herkent in het verhaal, maar misschien ook in de wereld waar het zich in afspeelt. Wat een wereld is zonder gedoe of dat queer zijn gewoon in die wereld bestaat. En dat daar verder niet moeilijk over gedaan wordt.
0: Ja.
1: Dat zijn gewoon hele belangrijke punten voor een queerboek.
0: En die drie genomineerden, hè? Een boek van Emma Zuiderveen, een boek van Lianne Damen en een boek van Xilan Makrooi. Vind je dat ze goede keuzes?
1: Ja, zeker. Ik heb ze niet uitgekozen. Dat heeft een hele groep lezers gedaan. Duizenden las ik op de website.
0: Ja.
1: Vorig jaar zat ik in de jury van de shortlist.
0: Ja.
1: Dit jaar zit ik daar niet bij. Dus ik bekijk het lekker via de zijlijn. En volgens mij zijn dat alle drie stuk voor stuk hele goede boeken die het zeker waard zijn om te winnen.
0: Ja, nou las ik dat er ook nog een andere prijs is voor het beste queerboek. Die heeft Gerard van Emmerik, geloof ik, gewonnen. Dus er zijn er kennelijk twee.
1: Oh, wat leuk.
0: Wist je dat niet?
1: Nou, niet zo 1, 2, 3, nee. Maar ik weet wel vaker dingen niet, hoor.
0: Maar dat is ook helemaal niet erg. Maar goed,
1: nee, als ik dat is menselijk.
0: Als ik nou bijvoorbeeld... Nee, ik dacht nog even, misschien moeten ze die prijzen combineren. Dan is het prijzengeld net iets substantiëler, hè?
1: Want, ja, maar het gaat niet om het geld, natuurlijk.
0: Nee,
1: het gaat voornamelijk om de eer,
0: het is
1: lijkt
0: ook wel
1: mij.
0: Fijn als je wat... al die eer. Hé, hey, luister, als ik bij jou naar binnen kom... Is dan bijvoorbeeld het volledige werk van Revo, staat dat op de plank?
1: Nou, niet het volledige werk. Dat zijn er wel heel erg veel.
0: Ja, nou ja, oké. Bij wijze van spreken.
1: Ik focus me ook voornamelijk een beetje op boeken die na 2020 zijn uitgebracht. Anders wordt het een soort museum. En zo'n budget heb ik gewoon niet.
0: Oké.
1: Maar wat wel heel leuk is, dat veel uitgevers boeken heruitbrengen. Oude werken. En die heb ik dan vaak wel weer staan.
0: Ja, dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Jacob Israël de Haan of Anna Blaman of zo. Weet je wel?
1: Ja. Ja hoor, ja. Als die na 2020 in een nieuw jasje zijn gestoken, dan heb ik die zeker. Ja.
0: Want je hebt geen vintage of tweedehands boeken?
1: Ik heb een klein stukje gedoneerde boeken. Mensen vinden het heel leuk om hun boeken naar mij te brengen die ze één keer gelezen hebben. Vaak zijn die ook bij mij gekocht.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze op die manier weer geroeleerd worden voor een mooier prijsje.
0: Ja, hey, en jij zegt boeken na... Wat was het, 2020?
1: Ja, zo ongeveer. Ja.
0: En wat is dan het belangrijkste genre of het meest populaire genre?
1: Op dit moment scoort fantasy heel hoog. Maar ook de feel-good en de romantiek. En dan moet je eigenlijk een beetje denken aan boeken als Heated Rivalry. Dat is een hele bekende serie geworden.
0: Van die roeiers?
1: Nee, dit is van ijshockeyers.
0: Ijshockeyers,
1: maar u zegt ik kaart op zich wel aan wat ik net wou zeggen. Hoe ik het wou vervolgen. Er zijn in dat genre zijn er heel veel verschillende sporten. En daar zijn dan boeken van met mensen die elkaar leuk vinden tijdens de sport.
0: Ja, fantasy, horror, bestaat dat ook? Queer horror?
1: Zeker, dat is toevallig mijn favoriete categorie. Dus daar heb ik ook absoluut van alles van staan in de winkel. Dat komt ook vaak voor.
0: Nou, jij zei net, ik weet niet alles. Ik weet ook niet alles. En ik weet bijvoorbeeld niet wat ik me bij queer horror moet voorstellen.
1: Ja,
0: en homoseksuele vampieren of zo?
1: Zeker. Sowieso vind ik vampieren altijd homoseksueel. Ja. Dat hoort er gewoon bij.
0: Is dat zo?
1: Mag ook lesbisch, hè? Ik oordeel verder niet daarover. Maar vaak waar het over gaat in horror is meer de trauma. Wat een queer persoon in hun jeugd heeft meegemaakt. En dan is dat heel fantastisch omgevormd tot een horrorverhaal. Dat is denk ik het belangrijkste in queer horror. En sommige mensen kunnen zich daar heel erg hun rust in vinden.
0: Je wilt niet alleen boeken verkopen, begreep ik, maar ook mensen bij elkaar brengen. Toch?
1: Dat klopt, ja.
0: Dus jouw boekhandel is een soort gezellige plek? Of hoe doe je dat?
1: Ja, dat is inderdaad wel de insteek geweest. Natuurlijk moeten er boeken verkocht worden om te blijven bestaan. Maar het is voornamelijk ook een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar niet echt regels zijn qua hoe je je moet gedragen of hoe je bent volgens een bepaalde norm. En dan hou ik inderdaad vaak evenementen. Mensen komen samen. Ja, het is hartstikke gezellig.
0: Ja, zijn die boeken daar dan ook belangrijk in?
1: Ja, boeken verbinden enorm, ja.
0: Hoe dan? Door de leesclubs zijn of zo, weet je?
1: Ja, dat is bijvoorbeeld één heel goed voorbeeld. Het is heel breed, hoor. Leesclub, we hebben zelf ook een leesclub, nu van 11 leden. En we komen elke 6 weken samen. Dat is supergezellig. En dan lees je allemaal hetzelfde boek en heeft iedereen daar totaal andere opvattingen over. En dan toch blijft het gezellig. Dat vind ik altijd wel knap.
0: Nou ja, mensen beslaan elkaar met een boek toch ook niet zo heel snel de harsjes in.
1: Nee, het zou wel handig zijn als je dan een heel zwaar boek hebt. Maar ik denk niet dat dat gebeurt. Ik hoop het in ieder geval niet. Nee.
0: En je bent ook zelf auteur, hè? Je hebt een boek geschreven, Nu we er nog zijn. Ik vond het een beetje, ik dacht, wat moet ik nou bedenken bij die titel Nu we er nog zijn? Dat klinkt een beetje dystopisch.
1: Nou, dat zegt u helemaal goed. Het is een dystopische thriller. Dus u weet meer dan u denkt, hoor.
0: Vertel er eens iets over.
1: Het is een boek voor young adults, geschreven in het Nederlands. Uh-huh. Nu we er nog zijn, heet het. Het is uitgebracht bij uitgeverij Belkmans in februari van dit jaar. Dus het is echt nog heel nieuw. Het gaat over Casper en Ezra. Casper, dat is een jongen uit Friesland. En die moet voor zakenreis naar een fictief eiland in de Caraïbe. En als hij daar eenmaal is, dan breekt eigenlijk de pleuris uit. En dan ontmoet hij een lokale soldaat waar hij toch wel heel erg verliefd op wordt. Ze moeten vlug naar het hotel om Casper zijn vriendin te redden. Die is meegezellig op vakantie, maar het pakt dus niet zo gezellig uit.
0: Nee, snap ik.
1: En tijdens die reis gebeurt er van alles. Ik heb het ze absoluut niet makkelijk gemaakt. maar er zit wel een hele mooie romantische ondertoon in dat ze elkaar vinden.
0: Hey, heb je trouwens nog heel even over die prijs? Heb je favoriet?
1: Ja. Ik heb ze niet alle drie gelezen, omdat ik dit jaar niet in de jury zat. Ja. Maar één had ik gelukkig al gelezen en dat is die van Xylan Macroy. Mensen als zon en mensen als manen. Ik vond het een prachtig boek. Ja. Xylan is ook een paar keer in mijn winkel geweest voor evenement. En ik heb een heel mooi handgesigneerd exemplaar liggen. Ja. Met een heel mooi tekstje erin. Dus dat boek is me meer dierbaar. Okay. Ja.
0: Hij is ook genomineerd voor de Hebban debuutprijs.
1: Ja.
0: En de genomineerde ga ik allemaal spreken op zondagavond in het oog. Dus binnenkort ga ik hem ook hier in de studio verwelkomen.
1: Wat goed.
0: Ja, leuk hè. Nou, dankjewel Thomas. Leuk om te horen dat er in Alkmaar zo'n fijne boekhandel is voor queers. Morgen is hier Lucella Carasso. En straks spreekt Terry Tops nog met filosoof Ayuna Soljari.
2: Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
3: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
2: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
3: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
2: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
3: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
2: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?
10: Maak er een potje.

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: NPO Radio 1.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn klant.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: Heel breed. We begeleiden ze, nou ja, of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorgen of andere problemen. Ja, dan kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsvet.